0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht, het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden. Hij zou een bosbrand bij Bordeaux hebben aangestoken, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. Hun dood en die van een vrijwilliger bij een andere brand zorgde voor onrust bij de brandweerbonden. Die vinden dat ze slecht zijn uitgerust voor de vele branden die ze moeten bestrijden. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington wil de naam van Trump terug op de gevel. Een rechter oordeelde dat de naam eraf moest nadat Trump die er op eigen houtje bij had laten zetten. Het bestuur, veelal door Trump benoemd, probeert dat nu terug te laten draaien. Trump heeft het centrum laten restaureren, is de redenatie. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië, waar de helm nu weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm nu gerepareerd. En dan het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht en het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw een natuurbrand. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal staat een gebied van ongeveer 4500 vierkante meter in brand, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Met twee ploegen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Het woedt aan weerskanten van een weg. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd omdat de natuurbrand daar zich razendsnel verspreidde. De mensen moesten in allerijl hun resort uit en stapten soms nog in badkleding in een van de 15 rubberbootjes die ze kwamen halen. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand in Griekenland bezig. Bij een steekpartij in een huis in Oosterhout in Brabant is een man gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hoe die eraan toe is niet bekend. De man was wel aanspreekbaar. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor het steken ruzie was. Er is nog niemand aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie gaat boeren die de komende dag met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. In een bosgebied tussen Elst en Veenendaal is een natuurbrand uitgebroken. Aan weerskanten van een weg staat volgens de veiligheidsregio een gebied van 4500 vierkante meter in brand. Watertransporteenheden zijn bezig om genoeg bluswater naar het gebied te krijgen. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week de kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en hete dag, met maximaal tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. In het weekend slaat het weer om. Er is dan kans op een bui en het wordt koeler. Op zondag hooguit nog 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. We gaan deze vrijdag beginnen met een overdenking van Maartje van Toor. Zij is van Open Doors en zometeen gaan we het met haar hebben over liefde leren geven. Eerst lezen we de dagtekst uit 1 Korintiërs 16, vers 13. Daar staat: wees waakzaam, volhard in het geloof en wees moedig en sterk. Jesus,

0: Michael W. Smith en Amy Grant. Je hoorde Lord Have Mercy. Het is niet voor niets een van de drie kernwoorden van het geloof. Geloof, hoop en liefde. We gaan vandaag leren in de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors hoe we liefde leren geven. Daarvoor lezen we samen de tekst uit Colossenzen 3, vers 14.
1: En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Het is zomaar een zin uit de brief aan de gemeente in Colosse. Soms ben ik heel benieuwd hoe zo'n briefschrijfproces bij Paulus is gegaan. Heeft hij zelf die hele brief geschreven? Of heeft Paulus misschien gedicteerd en alleen aan het eind zijn naam eronder gezet? Is hij dagen aan het bedenken geweest, voordat de eerste letter ook maar op het papier verscheen? Hoeveel kladversies zijn er vooraf gegaan aan die uiteindelijke brief? En dan zie ik ook voor me hoe de boodschappers met die brief in Colosse bij de gemeente aankomen. En dat dan iemand die brief voorleest aan de gemeente. Hoe zou hun reactie geweest zijn? Instemming? Gemompel? Verlangen? Beschaamdheid? Hoe dan ook, de tekst van vandaag kunnen we niet loslezen, want het is onderdeel van die hele brief. Paulus begint met woorden van lof, dank en gebed. Hij roept de gemeente in Colosse op om te blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest te zijn in de hoop die het evangelie brengt. En na die oproep gaat Paulus uitleggen. Hij wijst de Colossenzen op het werk van Christus. Op de eenheid die ze hebben in Christus. Uw leven ligt met Christus verborgen in God. Ten slotte volgt de praktijk. Welk effect heeft het dan op ons wanneer wij erkennen dat Christus ons alles is? Hoofdstuk 3, vers 5 begint met: laat dus wat aards in u is afsterven. Niet als een onmogelijke opdracht of als iets wat je helemaal zelf moet doen. Nee, omdat je leven in Christus is, mag je ook verwachten en hopen dat hij erbij zal helpen. Paulus gebruikt het voorbeeld van kleding. Oude kleren uit, nieuwe kleren aan. Vers 10 zegt dat je de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds opnieuw vernieuwd wordt naar het beeld van je schepper. Opnieuw en opnieuw. In de versen 12 en 14 pakt hij dat voorbeeld verder op. Hoe zien die nieuwe kleren er dan uit? Nou, dat zijn innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Misschien herken je de vruchten van de geest er wel in, waar Paulus in een andere brief over schrijft. En bovenal kleed u in de liefde, zegt hoofdstuk 3, vers 14. Er staat dus niet: die liefde, die is zo belangrijk dat je de rest mag vergeten. Nee, elk kledingstuk is belangrijk. En elk kledingstuk is noodzakelijk. Maar de liefde is wel het pronkstuk. Dat is het onderdeel wat de outfit compleet maakt. En doen we dat dan alles alleen voor onszelf? Nee, God vindt het belangrijk dat onze onderlinge verhoudingen goed zijn. Als christenen vormen we één lichaam. Of iemand nu lang of kort gelooft, uit welk land iemand ook komt, man en vrouw, vervolgd omwille van het geloof of niet. De onderlinge verhoudingen bepalen of we een eenheid vormen. En van alle positieve dingen die we voor elkaar mogen doen, is de liefde de belangrijkste. Dit noemt Paulus de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.

0: Kane hoorde je bij Groot Nieuws Radio Rise Up. Daarvoor hoorden we het eerste gedeelte van de overdenking van Maartje van Toor, die vandaag gaat over de tekst die we kunnen lezen in Colossenzen 3, vers 14. En bovenal kleedt u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. We leren hoe we liefde mogen geven. Maar moet dat dan altijd groots en meeslepend zijn?
1: Volgens mij niet. Heeft het waarde? Jazeker. Het effect is wel groots en meeslepend. Het doet me denken aan twee mensen die ik eens ontmoette. Laten we hen Imar en Mirjam noemen. Ik ontmoette hen een paar jaar geleden. Met een stralend gezicht zaten ze in de kring. Man en vrouw. Klein van stuk. Bescheiden. Maar hun ogen schitterden. En ze wilden niets liever dan hun verhaal delen. Het was tijdens een reis van Open Doors. We bezochten een gemeente in het Midden-Oosten. Bijna alle kerkleden waren daar vluchteling vanuit omliggende landen. Gevlucht uit hun land, omdat ze daar hun leven als christen niet zeker waren. Gevlucht naar een ander land. Nieuwe taal, nieuwe mensen, nieuwe gewoonten. Ik hoorde verhalen van pijn en verdriet, van heimwee en gemis. Maar dwars door die verhalen heen, daar klonk steeds die dankbaarheid en de liefde voor God. De vaste overtuiging dat het volgen van Jezus belangrijker voor hen was dan een leven in hun thuisland zonder hem. En daar ontmoette ik dus Imar en Mirjam. Toen het hun beurt was, nam Imar met zachte stem het woord en Mirjam die vulde glimlachend aan. Ze vertelde over het land waar ze vandaan kwamen. Over de sterke opvattingen van het verschil in positie tussen mannen en vrouwen. Dat er in hun land gedacht wordt dat vrouwen een lagere waarde hebben. Dat ligt diep verankerd in de cultuur. En Imar vertelde, ja, ik deelde die opvatting. En zo gedroeg ik me ook. Ik trouwde met Mirjam en ze kreeg een kindje. Een meisje. Het tweede kindje werd geboren. Weer een meisje. Een derde kind. Meisje. Wanneer mij gevraagd werd of ik kinderen had, dan schaamde ik me gewoon. Om als man te moeten toegeven dat ik alleen maar meisjes had voortgebracht. Geen zoon om trots op te kunnen zijn. Om op te kunnen beroemen. Te kunnen koesteren. Nee. Mirjam en ik hadden alleen maar 3 meisjes. Het lukte me gewoon niet om van hen te houden. Geen zoons. Schaamte overschaduwde alles. Maar Imar vertelde dat dat allemaal veranderde toen hij christen werd. De Bijbel, Jezus, leerde hem om lief te hebben. Niet alleen mannen, niet alleen zoons, maar iedereen. Ook zijn vrouw en dochters. Dat ze gekoesterd, beschermd en geliefd moeten worden. Dit verandert iets in het denken van Imar. En vanuit zijn denken veranderde ook zijn houding naar zijn vrouw en dochters. Hij toonde hen liefde, zoals Jezus hem lief heeft. Wanneer Imar aan zijn vrouw en dochters vertelt dat hij christen geworden is, nou, dan wil Mirjam het niet geloven. Ze denkt dat het wel overwaait. Ze waarschuwt haar man zelfs. Wat je doet en zegt is gevaarlijk. Maar Imars geloof waait niet over. Hij verandert. Hij wordt liefdevoller naar zijn gezin. Eerst is Mirjam sceptisch. Maar dan ontdekt Mirjam dat die verandering in Imar een blijvende verandering is. Doordat hij de liefde van Christus uitstraalt in zijn handelen en in zijn spreken, wordt Mirjam ook nieuwsgierig naar dit christelijk geloof. Ze begint in de Bijbel te lezen en ook zij komt tot geloof. God heeft me leren houden van mijn vrouw en mijn dochters, getuigt Imar. En ik ben er trots op om 3 dochters te hebben. Ik wil de liefde van Jezus aan hen voorleven. Die verandering bij Imar, die ging uiteraard met vallen en opstaan. Maar steeds gaf God hem kracht en moed om opnieuw die nieuwe kleding te dragen. Medeleven, geduld, liefde. Zijn relatie met God werd zichtbaar in de relaties met mensen om hem heen. Neem nu vandaag eens een kwartiertje de tijd om die hele brief aan de Colossenzen te lezen. Want die brief gaat wel verder. En ontdek met me mee hoe deze brief niet oproept tot iets onmogelijks, een onmogelijke taak, maar wijst op Christus, de gever van de liefde. Hij wil helpen om zelf liefde te delen. Laat je gebed vandaag zijn: Heer, vul mijn hart. Bekleed me met uw liefde, zodat ik dit vandaag mag delen met de mensen om mij heen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

0: 239. U behoor ik toe. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen.
1: Zoveel meegemaakt, zoveel kwijtgeraakt. Mijns inziens veel te veel voor één persoon. Zoveel redenen tot verbittering.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap

0: maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Marokko heeft de politie en het leger paraat staan bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden media. Er zou op de socials worden opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Spaans grondgebied. En dit keer willen ze dat voorkomen. Ook Spanje staat op scherp en zegt dat niemand mag blijven en niemand een legale status krijgt. Er komt volgende week een grote politieactie tegen vrachtverkeer op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Vorige maand ging er een verbod in. De Merwedebrug kan zwaar verkeer niet meer aan. Wie volgende week alsnog wordt betrapt, wordt aan de kant gezet en meteen beboet, zegt Karremans. De politie gaat vandaag boeren die met hun trekkers de snelweg opgaan richting Den Bosch niet tegenhouden. Maar blokkades worden niet getolereerd, dat zegt een woordvoerder. Boeren willen bij het provinciehuis protesteren tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en erg warm, tot lokaal 38 graden in Limburg, Twente en de Achterhoek. Dit weekend is er een weersomslag met buien en lagere temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht.
7: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Het is 6 uur precies en de vraag is: welk lied wil je horen? Je mag een liedje doorgeven via de Grootnieuws Radio app. Kun je gewoon titel en artiest doorsturen en ga ik er voor je op zoek. En wie weet hoor hem zo meteen. Dus welk lied wil je horen aan het begin van deze nieuwe dag? Kom maar door in de Grootnieuws app.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: De Nieuwe Morgen.
19: Met Joeri van der Geest.
18: Het christelijke radiostation.

goedemorgen. 6 minuten over 6. Dit is de nieuwe morgen op Groot Nieuws Radio voor King and Country. And love me like I am. Een hele goede morgen aan het begin van deze nieuwe dag. Het is vrijdag 14 augustus. En dat je nu al wakker bent op deze vroege vrijdagochtend, dat is bijzonder te noemen. Het grootste gedeelte van het land ligt nog in bed. Jij bent wakker in ieder geval. Misschien lig je ook nog in bed. Zijn nog andere redenen waarom je wakker zou kunnen zijn? Misschien omdat het een beetje warm was in de slaapkamer. Wat te maken had met de tropische temperaturen. Ook vandaag weer een tropische dag. En ja, hebben die tropische temperaturen ook jouw slaapkamer bereikt? Heb je daardoor slecht kunnen slapen? Ben je vroeg wakker? Het zou kunnen zijn dat je aan het werk bent, onderweg naar vakantie. Zomaar een paar redenen waarom je wakker zou kunnen zijn. Je mag het laten weten via de app van Groot Nieuws Radio. Wie ben je? Waarom ben je wakker? En als je nu een berichtje stuurt, noem ik je op voor de lijst met wakker mensen die ik zometeen ga voorlezen. Wat is jouw verhaal op het vroege tijdstip van deze vrijdag? Stuur het door met de Groot Nieuws Radio app. En dan mag iedere ochtend ook met jouw favoriete plaat om de dag mee te beginnen. Dankjewel Maarten voor deze suggestie van de opwekkingslied 731. Halleluja Adonai.

0: Wat een opbouw zit er in dit lied van de opwekking band. Halleluja, Adonai begint ontzettend rustig. Prachtige gitaargetokkel. Om uiteindelijk helemaal uit te barsten in gejuich. Dankjewel Maarten voor het aanvragen van Halleluja Adonai. Ondertussen, het is gezellig druk. Het begint een beetje vol te stromen in de app van Groot Nieuws. Allerlei mensen die zichzelf wakker melden. En ook jij kunt dat doen. Hier woont Hetty, die zegt goedemorgen, ik ben wakker, want nachtdienst. We hebben hier een airco, dus een goede temperatuur. En vannacht ook nog de tijd gehad om naar de vallende sterren te kijken. Een paar mooie exemplaren gezien. Dankjewel Hetty voor je berichtje. Klaas die laat weten, goedemorgen, ik ben sinds 5 uur onderweg naar Gouda om daar collega's te helpen. Vanmiddag om 4 uur, dan is het weekend voor mij. Iedereen alvast een gezegend weekend toegewenst. Ook jij kunt alvast een berichtje sturen met de app van Groot Nieuws. Wie ben je en waarom ben je wakker?
1: De dagtekst.
0: Elke dag op Groot Nieuws Radio staat er een nieuwe tekst uit de Bijbel centraal. Vandaag 1 Korinthe 16 vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. De dagtekst van vandaag, 1 Korinthe 16 vers 13.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

CC Winans, Blessed Assurance. Hier op Groot Nieuws Radio. Stond zij niet binnenkort in Nederland? Volgens mij wel, hè? Even kijken, was het niet augustus? Ja, stukje voorbereiding. 26 augustus, ja. Over 2 weken, we hebben kaarten weggegeven op Groot Nieuws Radio daarvoor. Zat nog ergens in mijn achterhoofd. Maar goed, 26 augustus, dan staat ze dus in Nederland. Je hoort haar net met Blessed Assurance. Hele goedemorgen, het is vrijdagochtend, bijna weekend. Wakkere mensen melden zich. Kees bijvoorbeeld begint de dag in Heiken. Wens iedereen alvast een heel fijn weekend toe. Nagali is er ook, klaar om op te ruimen en naar de tandarts te gaan. En ze is dankbaar voor deze warme dagen. Wietse is er ook bij, pakt de laatste werkdag van de week erbij met een rondje Winterswijk en daarna verder de Achterhoek in. En die hitte die houdt veel mensen uit de slaap, zoals Ingrid al wakker, want het is 37 graden vandaag bij haar. En ze zoekt de ventilator alvast op. Nou, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen volgens mij. Lydia sliep vannacht niet zo goed. 28 graden is er bij haar in de slaapkamer. Ze wenst iedereen die net zo lag te woelen als zij heel veel sterkte. Janne Barneveld, die doet het anders, start de dag met een ochtendwandeling. Het is momenteel nog zo'n 18 graden, dus nou, volgens mij een lekkere wandeltemperatuur. Dan zijn er nog een paar andere mensen onderweg. Gerda werd vroeg wakker om haar zoon een appje te sturen, want die zit alweer in het vliegtuig naar Boedapest. Jesse en Suzanne, momenteel onderweg richting Italië op vakantie. Heerlijk. Wanda uit Kampen ligt zelf nog in bed, waar ze door verschillende aandoeningen veel van haar tijd doorbrengt. Maar ze vertelt er ook bij dat God haar elke dag weer laat genieten van de goede zorgen en van de koffie die haar zometeen gebracht wordt. Remco die zegt een hele goedemorgen, Juri. Marian, goedemorgen, Juri. Vrijdag alweer, wat vliegt de week voorbij. Eerst een kopje koffie en dan lekker aan de slag. Iedereen een fijne en gezegende dag toegewenst. Peter is er ook bij vanuit Ede. Die zegt goedemorgen alweer vroeg op voor mijn werk op pad. Met Groot Nieuws aan gaat het een stuk gezelliger. Anja, een hele goede morgen. Lekker wakker. Luister naar de vogels buiten op mijn balkon. En ook Martijn die is erbij. Goedemorgen, hier alweer vroeg wakker. Eerst thuis rustig ontbijten, daarna richting werk. Nog 1 dagje knallen en dan weekend. Nou, heerlijk zeg. Ook jij kunt een berichtje sturen met de Groot Nieuws Radio app. Wie ben je en waarom ben je wakker? Ik hoor het graag voor de lijst met wakkere mensen.

0: As I Believe, Lauren Daigle, You Say. Op deze vrijdagochtend van GroNieuws Radio maakt het 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben opnieuw een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Ook maandag werd daar een toestel neergeschoten. Waar de drone vandaan kwam, is niet bekend. Vrachtwagens die volgende week nog steeds het verbod op de Merwedebrug negeren, gaan meteen op de bon. Dat zei minister Karremans bij Goedenavond Nederland. Dagelijks rijden er nog zeker 1600 trucks over de brug. En in Den Haag is gisteravond een stille tocht gehouden voor een vrouw die vorige week in haar huis werd doodgeschoten. De honderden deelnemers hielden bij het huis een minuut stilte. En de tocht was meteen een protestmars tegen femicide.
2: Groot nieuws update.
0: Gratis kinderopvang dreigt een verkiezingsbelofte te worden waar niemand nog in gelooft. Dat schrijft de voorzitter van de CDA Jongeren samen met een medebestuurslid in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad. Het CDA noemt zich al jaren de gezinspartij, maar volgens hen is oud gezinsbeleid niet genoeg. Ze willen een heel pakket voorstellen onder de 35 met een eerste kind. Zo'n stel zou voorrang moeten krijgen op een woning, gratis kinderopvang en kwijtschelding van een deel van de studieschuld. En het Nederlands Dagblad beschrijft hoe je dit weekend kunt laten dopen op het festival Graceland. Voor het tweede jaar op rij krijgen de bezoekers die kans buiten de kerk om. De doop wordt uitgevoerd door een predikant uit een samenwerkingsgemeente, maar hij doopt daar niet namens zijn kerk en noemt zijn eigen rol beperkt. Hij spreekt alleen de woorden uit en de rest gebeurt tussen God en mens, zegt hij. Vooraf gaat hij wel uitgebreid met elke dopeling in gesprek. En we moeten oppassen dat het niet om beroemd zijn draait. Dat zegt de Amerikaanse zanger Michael W. Smith in een interview met het Amerikaanse The Christian Post. Michael W. Smith maakt zich zorgen dat moderne worship te veel om de artiest op het podium gaat draaien en mist soms de eerbied voor God. Tegelijk is hij juist hoopvol over jongeren. Hij ziet iets wat hem doet denken aan de grote opwekking van de jaren 60 en 70. En hij denkt dat er misschien een nieuwe opkomst is. Dan nog het GroNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en erg warm, met middagtemperaturen tussen de 31 en 37 graden.
3: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend, waar we zometeen lezen uit Lucas 24. Ook muziek van Phil Wickham onderweg naar Caris Music.
2: De nieuwe morgen.
3: Het christelijke radiostation.

0: Phil Wickham en Battle Belongs, daarvoor Caris Music en voldoende voor vandaag. Zometeen de Grootnieuws Radio Bijbellezing. We lezen dan verder uit Lucas 24 vanaf vers 28. Verder nog een paar wakkere mensen. Anita, die heeft haar eerste nachtdienst er net op zitten, gaat zometeen lekker haar bed in. Wens iedereen een gezegende dag toe. Wim, die zit in de vrachtwagen, rijdt vandaag van Klarenbeek naar Leeuwarden met een zonnige dag voor de boeg. En Gert-Jan en Marijke, die checken in vanaf Terschelling. Gezellig. Ook Marcel van de partij.
1: Hallo, goedemorgen. Lekker wakker worden. In deze drukke stad Delft. Ik wens jullie allemaal God zegen toe. En een fijne dag. Groetjes, Marcel.
0: Dankjewel, Marcel. Ook jij een hele mooie dag toegewenst.

0: Vincent Jansen, geef het maar aan mij.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Maak de tijd voor de Bijbellezing. Vandaag Lucas 24, vers 28 tot en met 53.
3: Ze kwamen bij het dorp, Jezus en de Emmausgangers, waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof hij verder wilde gaan, maar ze drongen bij hem aan: blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om. Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel zat, nam hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen opengingen en ze herkenden hem. Op dat moment verdween hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar: het was ook net alsof ons hart in brand stond toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Jezus ontmoet de andere leerlingen. Ze gingen naar de 11 leerlingen en de mensen die bij hen waren. Die zeiden tegen de 2: de Heer Jezus is echt opgestaan. Simon heeft hem gezien. Toen vertelden de 2 mannen wat er onderweg was gebeurd en dat ze hem hadden herkend toen hij het brood in stukken brak. Terwijl ze hierover zaten te praten, stond Jezus zelf opeens bij hen. Hij zei: ik wens jullie vrede toe. Ze schrokken vreselijk en dachten dat ze een geest zagen. Maar hij zei: waarom schrikken jullie zo? Waarom denken jullie dat? Kijk naar mijn handen en voeten, dan kunnen jullie zien dat ik het zelf ben. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar ik wel. En hij liet hun zijn handen en voeten zien. Ze waren zo verbaasd en blij dat ze het haast niet konden geloven. Daarom zei hij tegen hen: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk gebakken vis en wat honing. Hij pakte het aan en ze zagen hoe hij het opat. Hij zei tegen hen: dit is wat ik tegen jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er over mij is opgeschreven in de boeken van Mozes en van de profeten en in de psalmen moest gebeuren. Toen zorgde hij ervoor dat ze eindelijk de boeken begrepen. Jezus opdracht aan zijn leerlingen. En Jezus zei tegen hen: het staat ook in de boeken dat de Messias moet lijden en dat hij op de 3e dag moest opstaan uit de dood. Er staat ook dat namens hem alle volken verteld moet worden dat ze moeten gaan leven zoals God het wil en dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Vertel alles wat jullie gezien en gehoord hebben en ik zal jullie geven wat de Vader heeft beloofd. Maar jullie moeten in de stad blijven totdat jullie kracht uit de hemel hebben gekregen. Hij nam hen mee naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij bij hen vandaan, naar de hemel. Ze aanbaden hem en helemaal blij gingen ze naar Jeruzalem terug. En ze waren aldoor in de tempel God aan het prijzen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Justin Dixon en Miracles in de Nieuwe Morgen Grootnieuws Radio. Zometeen de nieuwsupdate van 7 uur. Ook het weerbericht voor vandaag. Spoiler alert, het wordt warm.

0: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%.

0: Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Letland. Het is al de tweede keer deze week. Maandag schoot een Frans vliegtuig ook al een drone neer. Het Letse leger zegt op X dat het een buitenlandse drone is die door Russische elektronische oorlogsvoering in hun luchtruim terechtkwam. Door de dure sigaretten in Nederland zijn veel rokers overgestapt naar illegale sigaretten of ze kopen het nu in het buitenland. De Nederlandse schatkist loopt daardoor zo'n €3 miljard aan belastingen mis. Dat zegt de tabaksindustrie in De Telegraaf. Sigaretten zijn hier juist zo duur om roken te ontmoedigen, want het is slecht voor je. In Duitsland zijn 3 ambulancemedewerkers en hun patiënt zwaar gewond geraakt nadat hun stilstaande ziekenwagen werd aangereden op de vluchtstrook. Ze waren de patiënt aan het verzorgen in hun ambulance toen een vrachtwagenchauffeur op volle snelheid op ze inreed. Ze werden de snelweg opgeslingerd en moesten per helikopter naar het ziekenhuis. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt koeler en er kan regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht.
12: Een hele goede morgen, vrijdag 14 augustus, 7 uur geweest. Zometeen een lied over de grootste schat die je kunt vinden in Jezus. Sela hoor je zometeen met Verborgen Rijkdom.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
14: vakantie.
15: ANWB en gaan.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Hoeveel vragen?
3: vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: De Nieuwe Morgen.
23: Met Joeri van der Geest.
22: Het christelijke radiostation.

0: hoorde Sela en Verborgen Rijkdom.
1: Begin je dag met een hoopvol geluid.
2: De Nieuwe Morgen.
1: Met Juri van der Geest.
2: Dit is Groot Nieuws Radio.
0: Yes, 7:08. Goedemorgen. Vrijdag de 14e. Ik zit even te kijken. De schoolvakantie in het noorden van Nederland is alweer voorbij. Nou, bijna dan. Komende maandag is weer de eerste schooldag op 17 augustus. Vaak een beetje rustig opstarten met boeken ophalen, noem het allemaal maar op. Maar ja, het betekent in ieder geval dat er weer wat kantelt in het land. We komen langzaam weer een beetje op gang. Ook jij bent erbij op dit vroege tijdstip. Ik ben altijd benieuwd, wie ben je, waarom ben je wakker? Je mag een berichtje sturen met de app van Groot Nieuws Radio. Altijd even benieuwd wie je bent, wat je bezighoudt. Dus meld je maar in de app van Groot Nieuws Radio. Hoor je zometeen, ja, mooie muziek, Reijer en Eline onderweg. Ook Thorne Wells met Take It All Back en eerste dagtekst van vandaag.
2: De dagtekst.
0: De tekst die uit de Bijbel centraal staat, die nog een paar keer voorbij hoort komen vandaag, vermoed ik zo. 1 Korinthe 16, vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. De dagtekst van vandaag, 1 Korinthe 16, vers 13. En dit is teken.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
0: Nieuw.
1: Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

Prachtig lied van Reijer en Eline, Later licht zijn. Ja, een burn-out, dat dacht Reijer altijd, was iets voor mensen die niet zoveel aankunnen, totdat het hem zelf overkwam. En daardoor kreeg hij het inzicht, wat je verstopt, houdt, dat wordt zwaarder. In het donker houdt iets macht over je, in het licht verliest het die. En God, die kent het al die gedachten, al die problemen die je hebt, en dus ook wat je wegstopt. En daarom schreef hij samen met Eline dit lied, Laat er licht zijn. Je hoort het hier, de nieuwe morgen op Groningen Radio, met zometeen om 7:45 een overdenking van Rob Favier. Ook zometeen om 7:30 de nieuwsupdate. En eerst een prachtig lied van de Casting Crowns. Ja, een dal vol dorre botten. Ezechiël die staat ertussen en hoort God vragen of ze weer kunnen leven. Prediker in Alabama die vertelde dat verhaal, hield er een preek over. En Mark Hall die zat erbij, keek om zich heen en zag een kerk die net zo dood aanvoelde. En zijn gebed om nieuw leven werd dit lied. De Casting Crowns op Groot Nieuws Radio met nu Spirit Wind.

Awesome God, you're the Ritz Mullins. En daarvoor de Casting Crown Spirit Wind. Ja, nog heel even. En dan gaan we de laatste week van de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in. Volgende week de laatste rondes. Vandaag de laatste ronde van deze week. Mooie prijzen die je trouwens kunt winnen met die Grootnieuws Radio Bijbelquiz. Als je meespeelt in de uitzending krijg je sowieso een mooie cursusmap. Rondreis door de Bijbel. Heel interessant boek ook, Haal meer uit de Bijbel. En ben je nou de kandidaat met de meeste antwoorden goed van de week? Dan wil je ook een waardevolle Bijbelcursus van het Evangelisch College. Kun je online volgen. Heel interessant, mooi interessant studiemateriaal. Dus speel mee met de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. Volgende week de laatste rondes. Aanmelden kan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.

0: 1 minuut over 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De bosbrand die vannacht woedde op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst is weer onder controle. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur stond daar in de fik. Het nablussen gaat nog wel een tijdje duren. In Duitsland is het wel mis. Een dorp op zo'n 40 kilometer van de grens bij Kerkrade wordt helemaal ontruimd vanwege een natuurbrand. 1800 mensen moeten hun huis uit. En de Britse politicus Nigel Farage heeft een lokale verkiezing gewonnen en keert daarom weer terug naar het Britse parlement na een relletje over geld. Hij nam het op tegen een komiek met een prullenbak op zijn kop.
2: Groot nieuws update.
0: In een kerk in Ierland werd vorige maand een vrouw met een mes aangevallen terwijl ze zat te bidden voor de ochtendmis. Ze raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Het is een van de 40 haatmisdrijven tegen christenen afgelopen maand in Europa. Meestal ging het om vernielingen aan kerken en brandstichting. En Duitsland had de meeste gevallen van geweld. De cijfers komen van een waarnemingscentrum dat in Europa maandelijks geweld tegen christenen bijhoudt, meldt Zee Vandaag. En Joodse organisaties willen dat het verheerlijken van terreur strafbaar wordt. Aanleiding is een jongen die in een Amsterdamse supermarkt rondliep in een voetbalshirt met daarop de tekst Oktober 7. De dag in 2023 waarop Hamas een terreuraanval op Israël uitvoerde. Door die aanval juist op een shirt te zetten lijkt het of iemand daar trots op is, en dat valt bij heel veel mensen verkeerd. Het dragen daarvan is nu niet strafbaar, maar groepen als het Centraal Joodse Overleg willen dat de politiek dat verandert. En het Nederlands Dagblad beschrijft hoe je dit weekend kunt laten dopen op het festival Graceland. Voor het tweede jaar op rij krijgen bezoekers die kans buiten de kerk om. De doop die wordt uitgevoerd door een predikant uit een samenwerkingsgemeente. Maar hij doopt daar niet namens zijn kerk en noemt zijn eigen rol beperkt. Hij spreekt alleen de woorden uit. De rest gebeurt tussen God en de mens, zegt hij. Vooraf gaat hij wel uitgebreid met elke dopeling in gesprek. Dan nog het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag zonnig en erg warm. Temperaturen tussen de 31 en 37 graden. Verkeersinformatie dan van de AWB.
3: Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel rijdt het langzaam op de A59, knooppunt Zonsdiel richting Den Bosch. Tussen Drunen-West en Vlijmen doe je er 5 minuten langer over. Dan nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
0: Geest. Vrijdagochtend, en dus hoor je zometeen om 7:45 een overdenking van Rob Favier. Ook Joke Buijs is onderweg naar Matt Redman. One Day.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke

Rokebuis en de stad met Paarlepoort. Ja, het is wel een verkoelend onderwerp, de zee op een dag als vandaag. Zometeen hoor je een overdenking van Rob Favier met verhalen over de zee naar Franny Cash.

0: Jesus All Along, Franny Cash. Maakt het 7:15 en dus tijd voor een overdenking van Rob Favier. Deze overdenking die komt uit het rijke archief aan overdenkingen die je kunt vinden in de podcast Spreken en Overdenkingen. En gaat over Jona.
1: We zijn bezig met wat verhalen over de zee. En in het Bijbelboekje Jona wordt de zee ingeschakeld om Jona te vangen, zodat hij zijn roeping niet meer kan ontlopen. Misschien ken je de verhalen wel. Jona moet aan de hoofdstad van Assyrië gaan vertellen dat als ze zich niet bekeren, er niets van overblijft. Maar daar heeft meneer helemaal geen zin in. En hij probeert er tussenuit te piepen. En dan gaat het helemaal fout. Pas als de bemanning Jona met veel pijn in het hart overboord zet, wordt de zee weer rustig. En natuurlijk laat God Jona niet aan zijn lot over, maar laat hem redden door een grote vis. Wij hebben er een walvis van gemaakt, maar dat staat niet in de Bijbel, hoor. Het is eigenlijk een heel humoristisch verhaal. Hoe God die eigenwijze Jona dwingt om toch zijn roeping te gaan uitvoeren. En de zee speelt daar deze keer dus een grote rol in. Maar je kunt blijkbaar niet weglopen voor je roeping. Jona in ieder geval niet. Maar dan gebeurt er iets heel onverwachts. Nineve komt inderdaad tot inkeer. En God besluit om de stad niet te vernietigen. En dat kan Jona niet uitstaan. Waarom eigenlijk niet? Was hij misschien meer het type dat graag handenwrijvend had toegekeken hoe al die mensen die het fout deden ten onder gingen? Onder het mom eigen schuld, dikke bult? Dan kun je zelf dus niet vergeven wat God wel vergeven heeft. Maar als je het einde van het boekje leest, kom je erachter wat voor mannetje Jona eigenlijk is. God laat een wonderboom opschieten om hem te beschermen tegen de zon en de hitte, en laat die boom daarna weer verdwijnen. En daar is Jona heel kwaad over. Dat vind ik wel herkenbaar. Jona leefde dus eigenlijk helemaal voor zichzelf, in zijn eigen wereldje. En van een miljoenenstad die verloren lijkt te gaan, ligt hij niet wakker, maar wel van zijn plekje in de schaduw dat hem wordt afgenomen. Ook in deze coronatijd, waarin we voortdurend worden opgeroepen om rekening te houden met elkaar, zijn er genoeg mensen die alleen maar met zichzelf bezig zijn. Wakker liggen van de grote wereld? Wel, nee. Als mijn wereldje maar in orde is. Ik heb er ooit een liedje over geschreven, De Mug. Misschien heb je het wel eens gehoord. En hoe krijgen we die bekrompen blik van dat soort mensen nou open? Dat is lastig, maar ik denk wel dat het helpt als we zelf anders durven zijn. Als we voortdurend laten merken dat de hele wereld ons aan het hart ligt. Want met Pinksteren heeft God onze blik zo verruimd dat we er niet meer aan kunnen ontkomen als we serieus willen leven met de liefde van God. En dan gaat het bepaald niet om de vraag wat er in je eigen straatje past, want dan maak je die liefde echt veel te klein.

je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: ziel van hun zwemmend. Nu gaan er online oproepen rond voor een nieuwe poging. En ja, in Spanje willen ze dat tegenhouden. In Liemde begint vandaag het Graceland Festival. Bezoekers zoeken daar hun geloof buiten de kerk, tussen de tenten. Sommige mensen laten zich zelfs dopen. Dat is nu voor de tweede keer mogelijk daar. Het thema van Graceland is grond onder je voeten.
1: En verder vandaag?
0: En verder vandaag speel ik om 7:45. Een nieuwe ronde van de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. Momenteel 3 mensen op nummer 1 in het weekklassement. 10 goede antwoorden binnen 1 minuut. Ik vind het een hele prestatie. Nou, wie weet, zometeen een nieuwe nummer 1. Als iemand 11 goede antwoorden binnen 1 minuut weet te beantwoorden. Wil je zelf een keertje meespelen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
3: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn met hun trekker gespot op de snelweg. Ze rijden bijvoorbeeld op de snelweg A59 bij Vlijmen. Andere auto's kunnen er nog wel langs. Ze zijn onderweg naar Den Bosch. Daar is later vandaag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid. Het mag allemaal van de politie, zolang ze de snelweg maar niet blokkeren. Er heeft vannacht brand gewoed op de heide tussen het Utrechtse Veenendaal en Elst. Blussen was moeilijk omdat de brandhaard lastig te vinden was. Bijna 5 vierkante kilometer aan natuur ging in vlammen op, maar het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. In Duitsland is het wel mis in het dorpje Gai, niet ver van de grens met Kerkrade. Een natuurbrand trekt daar naar het dorp toe en daarom moeten alle 1800 mensen die er wonen nu hun huis uit. Ze krijgen daarbij het advies om hun mond en neus te bedekken tegen de rook, bijvoorbeeld met een mondmasker of een doek. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. En die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op dit moment staan er niet veel files in het land. Wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is die nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
15: Yes, een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend 14 augustus. Zometeen hoor je de tekst van Chris Tomlin. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Maar dan in het betere Engels wordt het zometeen gezongen door Chris Tomlin. Our God, binnen nu in een paar minuten.
16: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
17: Dus, Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
13: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: De Nieuwe Morgen.
21: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.

0: maakte 10 minuten over 8. Goedemorgen, het is vrijdag de 14e. Zometeen weer een nieuwe ronde van de Groot Nieuws Radio Bijbelquiz. De 5e keer deze week. Maken even de balans op. Ik had deze week al 3 kandidaten die binnen 1 minuut maar liefst 10 goede antwoorden wisten te geven. Zometeen weer een nieuwe ronde. En ben ik toch wel heel erg benieuwd. Gaan we er overheen? Of hebben we maar liefst 3 weekwinnaars? Dat zou mooi zijn. Want ja, je wint mooie prijzen. Sowieso krijg je een mooie cursusmap. Je krijgt een boek. En dat gaat allemaal over de Bijbel, uiteraard. Maar ben je de winnaar met de meeste goede antwoorden van de week? Dan mag je ook een jaar gratis meedoen aan een online Bijbelcursus van het Evangelisch College. Betaal je normaal gesproken best wel wat geld voor. Maar nu kun je dat dus winnen. Grootnieuwsradio.nl/Bijbelquiz. Om misschien zometeen of anders komende week mee te doen. Want volgende week de laatste ronde, laatste kansen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. De tekst uit de Bijbel die de hele dag centraal staat in, nou, waarvan ik vermoed dat hij nog wel een paar keer voorbij gaat komen. 1 Korinthe 16 vers 13 is het vandaag. Wees waakzaam, volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. Wees waakzaam, volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. De dagtekst van vandaag. 1 Korinthe 16 vers 13.

0: the name of Jesus, you're the hope, Darst. Deze zomer spelen wij elke ochtend om 19:15 de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. Deelnemer van vandaag is Timo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey Timo, de lat die ligt ontzettend hoog. Want deze week heb ik al 3 deelnemers gehad die maar liefst 10 goede antwoorden binnen 1 minuut wisten te beantwoorden. En ik begreep dat je gisteren hebt meegeluisterd. Heb je meegespeeld in je hoofd?
1: Ja, ik heb meegespeeld in mijn hoofd, ja.
0: Denk je dat je er overheen gaat?
1: Nou, we zullen het zien. Ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, dat is heel goed. Oké, ik zal van tevoren ook geen hele vaste uitspraken doen van nee, ik ga er overheen. Dat kan het alleen maar meevallen zometeen. Je krijgt sowieso een mooie prijs van het Evangelisch College, omdat je meespeelt met de Bijbelquiz. Dat is de cursusmap Rondreis door de Bijbel en ook het boek Haal meer uit de Bijbel. Dus die heb je sowieso te pakken.
1: Ja, daar ben ik helemaal blij mee, dankjewel.
0: Zijn er nog bepaalde thema's of onderwerpen of boeken in de Bijbel waar je gespecialiseerd in bent of die je graag leest?
1: Ik vind de Romeinenbrief altijd heel mooi, maar ook Korinthen. Dus ik nu middenin. Ik bedoel nu de Bijbel in 1 jaar doorlezen.
0: Oh, wat goed. Joh. Oké. En hou je dat ook vol elke dag?
1: Dat hou ik vol, ja. Maar ik dacht van dat wil ik toch echt stevast in lezen.
0: Ja, wat goed zeg. Nou, dan ben je inmiddels al bijna 8 maanden verder. En hoe zit je dan? Zo'n beetje 3/4, nou, zoiets. Rekenen op dit vroege tijdstip is niet mijn beste punt. Maar je hebt wel een mooie basis daarvoor, Timo. Als je er klaar voor bent, dan gaan we gewoon spelen zometeen.
2: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Ik heb zometeen heel veel vragen die ik op je af ga vuren binnen 1 minuut. Zit er een vraag tussen, Timo, waarvan ik denk, nou, ik weet het niet helemaal zeker. Zeg dan even pas, hè, want elke seconde die komt goed van pas zometeen.
1: Oh, is goed. Prima.
0: Oké. Nou, als je er klaar voor bent, mag je gewoon zeggen start en dan ga ik de vraag op je afvuren.
1: Ja, stap maar.
0: Dan heb ik een waar of niet waar vraag waar we mee beginnen. Jona ging direct naar Nineveh toen God het zei.
1: Nee.
0: Open vraag. Op welk eiland ontving Johannes de visioen uit Openbaring?
1: Patmos.
0: Hoe oud werd Methuselem? 676 of 969 jaar? Open vraag. Wat betekent Immanuel?
1: God met ons.
0: Waar of niet waar? Paulus was een tentenmaker.
1: Ja.
0: Waar of niet waar? De eerste getuigen van de opstanding waren vrouwen.
1: Ja, waar.
0: Open vraag. Welke psalm heeft het minste aantal versen?
1: Het minste aantal versen is 117.
0: Open vraag. In welk evangelie staat de bergrede?
1: Matthäus.
0: Waar of niet waar? Aaron stierf in het beloofde land.
1: Niet waar.
0: Maak af. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te
1: lachen.
0: Hoeveel zonen had Jesaja? 2 of 6?
1: Pas.
0: Open vraag. Welk dier daalde af uit de hemel toen Jezus werd gedoopt?
1: Duif.
0: Open vraag. Welk dier praatte tegen Adam en Eva in het paradijs?
1: Slang.
0: Timo. Hoe vond je het zelf gaan?
1: Nou, best wel goed eigenlijk. Ja. Maar sommige proeven wist ik echt niet. Dat wist ik echt niet.
0: Nee, oké. Maar ik heb in 1 minuut maar liefst 13 vragen op je afgevuurd. En daarvan wist je er maar liefst 11 goed te beantwoorden.
1: Oh, yes! Ja!
0: Dat betekent dat je de weekwinnaar bent.
1: Oh, dankjewel. Ja. Dat had ik echt niet verwacht.
0: Nee, hè? Ik vond het supergoed gaan. 2 vragen. Nou, dan moeten we toch even de balans opmaken. 2 vragen die je niet had. Hoe oud werd Methuselem? 676 of 969 jaar? Het goede antwoord is 969 jaar. Kun je lezen in Genesis 5, vers 27. Kun je zo meteen nog doen, eventueel. En hoeveel zonen had Jesaja? 2 of 6? 2.
1: 2, oké.
0: Of zei je dat ook?
1: Nee, dat wist ik dus niet. Die heb ik gepast.
0: Oké. Nou, je bent een eerlijke deelnemer, Timo. En je hebt 11 goede antwoorden, waarmee je dus ook de hoofdprijs wint van deze week. 1 jaar gratis deelname aan de Bijbelcursus van het Evangelisch College.
1: Oh, helemaal top.
0: Timo,
1: dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. En een mooi weekend alvast.
1: Ja, goed. Ja, jij ook een mooi weekend alvast.
0: Volgende week spelen we de laatste week de Bijbelquiz. Denk je ook, ik wil meedoen? Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Meedoen is sowieso winnen.

0: Langs Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu. Via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Jackie Velasquez, Great Are You Lord. Daarvoor een gebed van Cela, Heer, wijs mij uw weg. Het wordt opnieuw een warme dag. Zometeen het Grootnieuws Radio Weerbericht en de nieuwsupdate. Eerst de update van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Tientallen boeren zijn al met hun trekkers over de snelweg onderweg naar Den Bosch. Het mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. In Den Bosch gaan ze demonstreren tegen het stikstofbeleid. Een grote natuurbrand in het Duitse Gai, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt steeds dichter bij huizen en daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. Er raakt er voor zover bekend niemand gewond. En door dure Nederlandse sigaretten is er een heel circuit ontstaan voor illegale sigaretten. Daardoor komt er minder geld in onze schatkist, dat claimt de tabakslobby in de Telegraaf. Roken is juist duur omdat het ongezond is.
2: Grootnieuws update.
0: Mag een gemeente zeggen dat ze alleen christelijke vluchtelingen willen opvangen? Die vraag die speelt in verschillende gemeenten die tot nu toe geen asielzoekers opnemen. Oldebroek die wil het wel proberen, maar alleen met mensen die dicht bij de eigen bevolking staan, zoals christenen. Dat zegt wethouder Tom de Nooier daar. Andere gemeenten willen liever geen alleenstaande jonge mannen of juist alleen gezinnen. Volgens een hoogleraar migratierecht is de eis van alleen christenen in strijd met de wet en met artikel 1 van de grondwet. Ook het opvangorgaan COA zegt zulk beleid niet te steunen. En Joodse organisaties willen dat het verheerlijken van terreur strafbaar wordt. Aanleiding is een jongen die in een Amsterdamse supermarkt rondliep in een voetbalshirt met daarop de tekst Oktober 7. De dag waarop Hamas een terreuraanval op Israël uitvoerde. Zo'n shirt is voor veel mensen pijnlijk, omdat het lijkt of iemand trots is op een aanslag waarbij zoveel doden vielen. Het dragen daarvan is nu niet strafbaar, maar groepen als het Centraal Joods Overleg vinden dat het niet bij een mening blijft, maar dat het haat tegen Joden gewoner maakt. En daardoor willen ze dat de politiek ingrijpt. En in een kerk in Ierland werd vorige maand een vrouw met een mes aangevallen terwijl ze zat te bidden voor de ochtendmis. Ze raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. Het is een van de 40 haatmisdrijven tegen christenen die vorig jaar in Europa werden geteld. Meestal ging het om vernielingen aan kerken en brandstichting en Duitsland had de meeste gevallen. De cijfers die komen van een waarnemingscentrum dat in Europa maandelijks geweld tegen christenen bijhoudt, meldt C vandaag. En we moeten oppassen dat het niet onberoemd zijn draait. Dat zegt de bekende Amerikaanse zanger Michael W. Smith in een interview met het Amerikaanse The Christian Post. Michael W. Smith die maakt zich zorgen dat moderne worship te veel om de artiesten op het podium draait. En missing soms de eerbied voor God. Tegelijk is hij juist hoopvol over jongeren. Hij ziet iets wat hem doet denken aan de grote opwekking van de jaren 60 en 70. En denkt dat er misschien een nieuwe opkomst is. Dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag is het zonnig en heel erg warm, met temperaturen tussen de 31 en 37 graden. Ook komend weekend plaatselijk een bui, flink wat zon, maar dan wel iets minder warm. Zondag wordt het tussen de 21 en 26 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
3: Op dit moment staan er niet veel files in het land, wel zijn er twee wegen afgesloten. De A4 Den Haag richting Amsterdam die is dicht bij de Schiphol-tunnel vanwege een te hoog voertuig. Naar verwachting is hij nog dicht tot 7:45 vanochtend. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is een ongeluk gebeurd tussen Loenersloot en Vinkeveen. En daarom is de weg ook hier afgesloten. Dan nog een bericht vanuit de NS van Toorn kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
4: Joeri van der Geest.
0: Zometeen om 8:45. Kwart voor negen, goedemorgen. Een overdenking van Rob Favier met verhalen over de zee. Nu eerst Rescue, Lauren Daigle.
2: De nieuwe morgen.

Nieuwe muziek ontdek je op Grootnieuws Radio. Chapel Worship en u maakt ruimte voor mij. Zometeen de overdenking van Rob Favier over de glazen zee. Ja, ontzettend interessant verhaal, onderwerp. Zometeen zijn overdenking. Maar nu eerst een lied van Brian Dirksen. Hij overleed afgelopen maand op superjonge leeftijd. Een paar weken geleden bij hem werd kanker vastgesteld. Ging ontzettend snel. Brian Dirksen hoor je nu met Mission House op Grootnieuws. Dit is Refresh.

0: Wayne Dirks en Refiner's Fire maakt het 8:15. We gaan luisteren naar een overdenking van Rob Favier uit het rijke archief Preken en Overdenkingen. De podcast waar heel veel overdenkingen staan van de afgelopen jaren. Deze overdenking is van Rob Favier, gaat over de glazen zee.
1: De laatste overdenking in de verhalen over de zee gaat over een tekst uit het boek Openbaring. Namelijk Openbaring 15, vers 2. Daar wordt gesproken over een soort zee van glas die voor de troon van God ligt. Nu is Openbaring een heel lastig boek, omdat het in beelden is geschreven en er in de visioenen soms dingen zichtbaar worden die je niet met menselijke taal kunt zeggen. Maar we kunnen toch niet anders dan woorden gebruiken over beelden die wij kennen uit onze aardse werkelijkheid. Ik heb eens zitten lezen bij verschillende Bijbeluitleggers en het beeld van de glazen zee wordt ook verschillend uitgelegd. De een schrijft dat het als het ware een fonkelende spiegel is die al Gods heerlijkheid nog groter maakt door die te weerkaatsen naar alle hoeken en gaten. Andere uitleggers verwijzen naar de doortocht van Mozes door de Schelfzee. Dat was een overwinning van God op de machten van de duisternis. En in ons beeld is er dan sprake van de tweede en definitieve overwinning. Al die mensen die op de glazen zee staan, zijn zij die het beest hebben overwonnen. Maar wat dus vooral naar voren komt, is dat die glazen zee iets weerspiegelt van overwinning, van licht over duisternis, van leven over dood. En ik moest meteen weer denken aan de spiegel boven mijn wasbak. Dat lijkt nu wel een hele banale overgang, hè? Maar dat is een hele goede partner om mee te discussiëren. Als er een spiegel op jouw leven wordt gezet, wat weerspiegel je dan? Het beeld in Openbaring staat midden in een heleboel ellende. En nu is het hier niet de plek om aan een uitgebreide uitleg van Openbaring te beginnen, maar ik vind het beeld van die glazen zee te midden van alle ellende, dat vind ik wel iets waar ik wat mee kan. Want dan wordt aan ons natuurlijk ook de vraag gesteld waar we bij willen horen. Het is in deze coronatijd niet zo moeilijk om mee te huilen met de wolven in het bos en mee te klagen met al die mensen die vooral naar de negatieve dingen kijken, die zich bedreigd voelen, die zelfs allerlei theorieën ontwerpen omdat ze behoefte hebben aan een verklaring. Met alle respect voor degenen die daar hun tijd menen te moeten vullen, denk ik zelf wat nuchterder. En dan zie ik dat we last hebben van een wereldwijd virus. Dat we proberen te bestrijden en te overwinnen. Dat is voor iedereen heel vervelend. Maar dan hebben christenen vooral maar één taak. Niet zeuren, niet klagen, maar positief zijn en liefde om je heen verspreiden. Dat is al bijna een dagtaak, toch? Het beeld van die mensen op de glazen zee is inspirerend. Ze staan te zingen over hoe goed God is. En soms moet je dat ook doen, hè? Ook als je er helemaal niets van ervaart. Want we zijn op weg naar Pasen. En ik heb iemand eens horen zeggen, over Pasen kun je eigenlijk niet discussiëren. Je kunt er alleen maar van zingen.

0: Een gebed als het ware van Michael W. Smith. Let it rain in deze tijden van droogte. En daarvoor de overdenking van Rob Favier uit het archief. Uit het archief, ja, er kwamen wat termen voorbij die de laatste tijd niet meer zoveel hoort. Het is met het C-woord. Het ging ook over Pasen, maar het was uit het archief. Dus zal maar dit terug te luisteren in de podcast Spreken en Overdenkingen, waar die natuurlijk al staat, want het is een overdenking van een paar jaar geleden. Ook de overdenkers, die hebben vakantie gedaan.
1: Ja, lekker.
0: Ben jij nog toe aan vakantie?
1: Nee, niet toe.
0: Nee, niet toe. Maar heb je het nog binnenkort?
1: Ja, binnenkort. Even denken, Jori. September of zo.
0: Oh, zoiets.
1: Ja, september.
0: Ja, want jouw vakantiebaantje voor Blessing zit erop.
1: Ja, dat is jammer. Ik vind het leuk om te doen. Ja. En Unie is natuurlijk ook, hè?
0: Jawel.
1: 10, 12. Ja. Hartstikke leuk allemaal. Leuk. Ja, leuke dingetjes.
0: All right. Nou, zometeen nog even één keer de Blessing. Zit Tim er dan maandag weer?
1: Ga ik vanuit. Ga ik even vanuit. Je weet het niet.
0: Ik wil het ook doen, hoor.
1: Ik ga er vanuit. Oh ja, dat kunnen we ook doen.
0: Nee, joh, ik denk dat Tim er maandag dan weer is. Ja, leuk. Zometeen nog één keer Blessings met Daan Hartgers.
2: De eerste Blessing van de dag.
1: Ja, ik vroeg me net af, Juri, hoe laat ging vanochtend jouw werkertje? Uurtje 4?
0: Ja, zoiets.
1: Ja, die van mij 4:15. Okay. Ik heb zo dadelijk wel zin in een ontbijtje. Tijd voor taart, lijkt me. Dat gaan we nuttigen, Juri, in Alphen aan de Rijn.
0: Oh.
1: Ja, bij Ariane. Ga je mee?
0: Ik rijd er langs.
1: Nou, zometeen. Nou, dat doen we dan. En even tegen de anderen die misschien ook een feest te vieren hebben. En mocht je iemand in het zonnetje willen zetten, even een hart onder de riem willen steken. Laat het ons weten. Dat kan heel eenvoudig via onze Grootnieuwsradio-app.
0: Wordt warm hoor vandaag.
1: Lekker
0: iemand
1: man.
0: In het zonnetje zetten. Ja, 37 graden. Dat is geen pretje vandaag.
1: Oké.
0: Alright. Zometeen vanaf 9 uur de Blessings. Daan Hartgers. Mooi weekend.
3: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal 2,99. We doen met je mee, Plus.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Vanmorgen trok een stoet met zo'n 30 trekkers al over de snelweg, veel met omgekeerde vlaggen. Dat mag van de politie, zolang ze de snelweg niet blokkeren. Er worden vandaag nog meer boeren verwacht in Den Bosch. Ze protesteren tegen het

0: stikstofbeleid. Er woedt een grote natuurbrand in het Duitse Gay, net over de grens bij Kerkrade. Het vuur komt door de wind steeds dichterbij het dorpje. Daarom moeten alle 1800 inwoners nu hun huis uit. De brand leek gisteren onder controle, maar laaide weer op en verwoestte tot nu toe ongeveer 35 voetbalvelden aan natuur. Het is de Britse politicus Nigel Farage gelukt. Hij heeft zijn ludieke tegenstander Graaf Prullenbakgezicht verslagen. Farage was als parlementariër opgestapt na gedonder over miljoenen aan donaties die hij kreeg. En zo wist hij een onderzoek te boycotten. Doordat hij nu weer verkozen is, komt hij weer terug in het Britse parlement. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een zonnige en hete dag met 30 tot lokaal 38 graden. Die hoogste temperaturen zijn vooral in het oosten en zuiden van het land. Dit weekend wordt het minder heet en kan er regen vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op dit moment staat er 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Je doet er hier 10 minuten langer over. 15 minuten vertraging op de A59 Os richting Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Dan de N201 uit Horen richting Hilversum, want een ongeluk veroorzaakt daar vertraging tussen Wilnis en de aansluiting met de A2. Het doet weer 15 minuten langer over. En dan nog de boerenprotesten, want dat wordt gemerkt op de N279 richting Den Bosch. Tussen Heeswijk, Dinter en de aansluiting met de A2 rijden trekkers, en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen.
4: Nou, wat een drukte allemaal op de weg. Ik zei net tegen mijn collega Juri dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar Alphen aan de Rijn. Zeg, ben jij ook onderweg op dit moment of ben je thuis? Waar luister je naar ons op dit moment? Hoe zit je erbij? Beetje goed gemutst? Laat het ons weten en dat kan via onze Grootnieuws Radio app.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de

10 uur komen hier heel veel namen voorbij. Mooie, herkenbare, grappige, lieve, stoere en vernoemde namen. Maar er is maar één naam boven alle namen. En dat werd gezongen in dit lied, What a Beautiful Name. Goedemorgen, het is 9:09. Ik vroeg aan jou, waar zit je? Nou, zegt Annelies, ik heb een heerlijk roostervrije dag. Vandaag 41 jaar getrouwd, dus ik ben een gezegend mens. Voor nu even nog wat klusjes in huis en om het huis, voordat de temperatuur stijgt. Iedereen een fijne dag toegewenst. Dankjewel, Annelies. Aleida zegt, goedemorgen Daan, luisteren naar jou en de show. Nou, valt er mee met de show. Nee, dankjewel hoor. Op de A29, voor een openstaande Haringvlietbrug. Onderweg naar een collega om aan de slag te gaan in het inloophuis. Jij een goede uitzending toegewenst. Dankjewel. Jan zegt, goedemorgen. Ik reis samen met mijn zoon Jannes van Ede naar Groningen met een bus en een aanhanger vol met bloemen. Een bus vol? Aanhanger vol? Jawel, vanmorgen gekocht op de bloemenveiling in Ede. Groetjes van Jan en Jannes. En die luisteren al vanaf 3:30 vanochtend. Mariska, we luisteren op de terugweg vanuit Frankrijk. Een heerlijke vakantie gehad samen met de familie van Ingen. Nu nog even een dagje terugreisden. En we verwachten het onder Gods leiding goed te doen, die terugreis. Fijn om dan naar Groot Nieuws Radio te luisteren. Dat is leuk zeg, dank. De eerste blessing. Lieve Arianne uit Alphen aan de Rijn. Zo beginnen Cindy en Erik hun bericht. Van harte gefeliciteerd met je 65ste verjaardag. We wensen je God zegen toe en hopen je gauw weer te zien. En dit lied willen we jou als blessing voor het komend jaar meegeven. God of the Mountains. Hier zijn de Gators en Linda Randall.

0: Zegenkroon. En daarvoor God of the Mountain. Dat was een blessing voor Ariane van Cindy en Erik.
1: Jouw blessing is goud waard. Onbetaalbaar. Die verbaasde blik, een lach, een traan. Als hij of zij door jou verrast wordt met een lied op de radio. Geef ook een blessing door.
2: En zeg het met muziek.
1: Mogen we jouw blessing bezorgen?
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: We rijden door naar de prachtige Veluwe, waar we in Ermelo stoppen om daar een blessing te bezorgen bij Jannie Grevioen en Nel Volkers. Lieve Jannie en Nel, dat schrijft Ria. Ik vond het tijd voor een bemoediging voor jullie via Grootnieuwsradio. Jullie blijven helaas door moeilijke periodes gaan. Maar jullie weten toch ook dat er een God is die jullie er altijd weer doorheen draagt. Veel sterkte toegewenst en ik blijf voor jullie bidden. In Christ alone. In Christ.

Schuilplaats daarvoor in Christ Alone van Ria, een blessing voor Jannie en Nel. Ik vroeg aan je, waar zit je toch? Hè? Of lig je nog een beetje wakker te worden? Nou, Martine die zegt, ik meld mij vanuit de keuken in Nunspeet bij deze present. Ik ben havermout pannenkoekjes aan het bakken. Oh, lekker zeg, denk ik. Jan zegt, we willen graag onze dochter Elsbeth in Duitsland heel veel sterkte wensen. En tot snel ziens van je pa en je ma. En Arjan en Wilma, wij zijn onderweg naar Vlissingen vanuit Zwolle. Naar onze lieve vrienden Sari en Alfred. Zij zijn daar met vakantie en wij blijven daar een nachtje. Oh, dat wordt gezellig, denk ik. Zin in, zeggen ze. Nou, we reizen gelijk door. Want via onze site grootnieuwsradio.nl/blessings kwam een aanvraag binnen van Marten Ruiten. En hij liet ons het volgende weten. Wij zijn op de terugweg, na een roadtrip van 16 dagen, inclusief kamperen, samen met onze ome Nanne, tante Dikkie en mijn vader en mijn moeder. We rijden nu vanaf Parijs richting het mooie Urk. En we zijn dankbaar dat we het zo goed hebben gehad samen. Vandaar deze blessing. Mijn lieve vader Meindert, die rijdt in een bus voor ons. Ome Nanne rijdt achter ons. We wensen ze veel succes toe. En ook dank aan mijn lieve moedertje, die is aan het rijden naast mij. Ik ben trots op haar. Nou, voor die auto's, voor die chauffeurs, voor al die goede mensen, dit lied. If You Believe.

If You Believe van Marten Ruiten. Speciaal voor oma Nanny, tante Dikkie en zijn vader en zijn moeder. Dat is mooi. Goeie reis verder. Het is 9:30 en we hebben er alweer eentje voor ons liggen. Waar staat Hallo Marga en Jan Tiersma? Dat schrijft Bart. Jullie zijn druk bezig met de verhuizing van Metselaar 4... dat ligt in Friesland, net iets boven Dokkum, naar Ternaard. Dat ligt nog wat noordelijker. Je kunt daar vanaf de dijk Ameland zelfs zien liggen. Mooi. Maar het is ook een hele opgave, hè, om dat wat zo vertrouwd is achter te laten, een nieuwe start te maken. Maar ik ben er zeker van dat jullie dit in geloof aankunnen. En ik hoop en bid dat jullie gesterkt mogen weten door God onze Vader. Heel veel succes met de laatste loodjes. We komen gauw graag een keertje op visite. Lieve groetjes van je broer en je schoonzus. Op hen rust mijn geloof.

0: was voor Marga en voor Jan Tiersma van jullie broer en schoonzus.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Arjan vraagt een lied aan, een blessing voor alle greenkeepers. Ja, dat zijn die mensen die al het onderhoud verzorgen op de golfbanen. Die alles dus groen houden, greenkeepen. Zeg, sterkte allemaal met dit warme weer, schrijft hij. En kijk maar rond in Gods prachtige schepping. Wat een voorrecht dat je in die mooie omgeving mag werken. En dit lied is speciaal voor jullie. Warme groet namens Arjan ten Brinke. I wonder as I wonder.

Je had vroeger zo'n radiorubriek. Kijk eens beter om je heen. Ja, dat is eigenlijk dit advies, hè. Van Arjan, speciaal voor alle greenkeepers. Lieve Corrie Oostrom, dat schrijft Clara de Bruin. Oostrom, je bent vandaag 72 jaar geworden en al heel wat jaren ziek. We wensen je veel kracht van God toe voor jou en voor alle die om je heen staan. Vanuit Groningen staan we biddend om je heen. Hartelijke groet van Clara en ook van Wim. Gebed om kalmte.

0: Gebed om kalmte van Clara en Wim, speciaal voor Corrie. Ondertussen komen er heel veel nieuwe aanvragen binnen. Ik pak er even eentje bij van... even kijken, is dat Marjolein? Ja, Marjolein. Nou, niet alleen Marjolein. Het is een hele kamer vol, volgens mij.
1: Lieve tante Carla, van harte gefeliciteerd met uw 39ste verjaardag. We wensen je vandaag een hele fijne dag toe. Vanmiddag gaan we je nog even knuffelen. Maar we willen nu een liefdeslied voor je aanvragen. Speciaal voor je verjaardag. De groetjes.
0: Ah, dit is toch prachtig. Natuurlijk draaien we dit lied. Een simpel liefdeslied. Ik zie.

0: Mooier worden ze niet gemaakt, hoor. Wat een fantastisch mooi lied, zeg. Simpel liefdeslied. Gedraaid speciaal voor Carla. En dat deed ik namens Geert, Marjolein, Anna, Wilco en Bram. En dat was een last-minute blessing. Nou, daarover gesproken.
1: De last-minute blessing.
0: Ik heb er nog eentje. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daan.
0: Er is van alles te plannen in het leven, maar sommige dingen niet.
2: Nee, dat klopt.
0: Wat
2: helemaal.
0: Wat is er gebeurd, Marianne?
2: Nou, mijn lieve collega Maria Dramantanis, ik weet niet of ik het goed uitspreek.
0: Oh, dat is wel mooi.
2: Ze heeft namelijk een Griekse man op Kos ooit opgeduikeld. En elk jaar gaan ze met de hele familie naar Kos. Maar ja. Nu waren ze daar en haar ene dochter niet, want die liep op alle dag. Maar ze zou gaan bevallen als hun terug waren.
0: Die liep op alle dag.
2: Van een baby.
0: Ja.
2: En wat gebeurt? Ze gaat eerder bevallen, dus... Mijn collega gauw een vlucht geboekt. Ja. En zij kon mee, maar haar man niet. Dus haar man zit nog op Kos met de rest. En zij zit thuis in Heerjansdam. Maar ik krijg prachtige foto's dat ze aan het knuffelen is met haar kleindochter.
0: Ach.
2: Dus ja, dat komt helemaal goed. Ja. Maar het is zelf zo'n lieverd die altijd voor iedereen wat aanvraagt. Dus ik dacht, ik wil haar een blessing bezorgen.
0: Dat is hartstikke mooi. Hoe heet de kleindochter?
2: Sevi, als ik het goed heb.
0: Sevi, mooi. Ja.
2: Ja.
0: Voor Maria dus, ja. En eigenlijk voor de hele familie. En ik weet niet...
2: Voor de hele familie.
0: Ja, die man die zit daar dan nog, hè, zeg maar.
2: Ja, die komt maandag met de geplande vlucht als het goed is. Maar ze mist hem heel erg, want ja, dit wil je samen als opa en oma delen.
0: Ja, tuurlijk. Ik snap het. Je vroeg om Kinga Baan, hè? Meer dan een wonder.
2: Ja.
0: Nou, bij deze. En geniet ervan.
2: Gaan we zeker doen.
0: Oké,
2: dankjewel. Dag dan.

0: meer dan een wonder van Marianne voor collega verse moeder Maria. Zo, het kan nog één keer. Daar gaan we. Huppakee. Zo. Ja, daar is ze hoor. Daar staat ze te schitteren. Ernies, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daan.
0: Ons vakantiebaantje zit erop, hè? Bijna.
1: Nou, ja,
0: maar even twee uurtjes.
1: Ja.
0: Ja, er kwam net nog een appje binnen, zag ik. Heb je die gezien?
1: Nou, die zit ik met rode blosjes te lezen.
0: Wij van WC Eend. Ah, doe hem even, Jannie.
1: Oh, oké, daar gaat hij.
0: Ernies, kom op.
1: Wel licht ongemakkelijk dit, hoor.
0: Daar gaan we.
1: Jannie laat weten, alle medewerkers en vervangers, tussen aanhalingstekens, van elkaars programma's, veel dank, bewondering en waardering voor jullie flexibiliteit en blijvende enthousiasme bij het presenteren van alle programma's. Alles gaat gewoon door, zodat we thuis of elders gewoon lekker kunnen blijven luisteren, gezelligheid en opstekers ervan beleven en ervaren, zonder moeten lijken worden. En jullie lijken er zelfs nog van te genieten. Jullie zijn toppers. Veel plezier en zegen toegewenst.
0: Dankjewel, Jannie. Wat lief.
1: Ja, dit is zo lief.
0: Zullen we nog een keertje doen?
1: Nee. Het is mooi geweest.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de wegen rondom Den Bosch staan files en dat komt door de boeren die op weg zijn naar het provinciehuis. Ze gaan daar protesteren tegen stikstofregels en tegen het intrekken van de vergunningen voor 5 boerenbedrijven die dicht bij natuurgebieden staan. Ze mogen met trekkers nu op de snelwegen van de politie, als ze maar niet gaan blokkeren. In Breda is vannacht een explosie geweest bij een gebouw waar allerlei bedrijven in zitten. Dat is opvallend, want eerder deze maand waren er ook al 2 ontploffingen net om de hoek, schrijft Omroep Brabant. Er is daarom al extra camerabewaking. Er vielen vannacht geen gewonden, er is wel schade aan de deur en er zijn een paar ramen kapot. Op meerdere plekken in Europa woeden grote natuurbranden. In de Kroatische badplaats Omiš vielen tientallen gewonden en werden honderden mensen geëvacueerd. Een grote brand in Zuidwest-Frankrijk verspreidt.

0: verspreidt zich snel en is vannacht in omvang verdubbeld. En in Duitsland is een heel dorp ontruimd op zo'n 40 kilometer van Kerkrade. Dan het weer van Weer Online. Het wordt snel warmer en vanmiddag is het overal heter dan 30 graden. In het oosten en zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Dit weekend wordt een stuk minder warm en het kan ook gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. 30 kilometer vertraging op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen Os-Oost en Nuland. In de start van de file van de boerenprotesten is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Die boerenprotesten die veroorzaken wel nog file op de A59 ook richting Den Bosch. En wel tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N331 Emmeloord richting Zwolle. Want daar sta je 10 minuten in de file tussen de Werkerlaan en de Stadhagenallee.
3: Hint 1 van Raad het Vakantieland. Ja, net was die er niet, hè? Maar hij komt eraan, hoor. Wees gerust. Ja, en soms heb je het nodig dat iemand tegen je zegt: geef niet op, ga door, ook als een gebed onbeantwoord blijft. Matthew West, dat hoor je zo.
4: Don't stop praying. Don't stop calling on Jesus' name.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
12: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
16: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
17: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Matthew West en Don't Stop Praying.
1: Zomer.
0: Hi, goedemorgen. Wat leuk dat je luistert. Zoals al de hele zomer is het niet alleen een kwestie van de radio aanzetten. Het is ook meedoen. En dat hebben al veel mensen begrepen. Er worden zoveel, zoveel appjes gestuurd als het gaat om Raad het Vakantieland. Dit keer hebben we het even iets anders gedaan. Hint 1 krijg je zometeen pas, dus blijf goed opletten. En daarna gelijk je melden, hè? En rond 10:30 is het weer tijd voor de kernboodschap. Daarvoor gaan we live schakelen met landgoed Velder in Liemden. De locatie van New Wine. Dat klopt, maar het is ook de plek waar op dit moment het Graceland Festival is. Ja, en onze kernboodschapper is daar artistiek leider. Je hoort straks over wie dit gaat. Maar eerst dus...
2: Vakantieland gezocht.
0: Raad het vakantieland. Je hebt hint 1 van me te goed. Komt-ie. Hier werd de Nobelprijs ingesteld. Hier werd de Nobelprijs ingesteld. Denk je te weten? Hint 1 is de lastigste van in totaal 4, dus je komt er wel. Meld je aan in de Grootnieuwsradio-app. En wie weet spreek ik jou zo meteen al. Ja, en dit nummer vindt elk jaar wel zijn weg naar de top 1008. Een bijzondere uitvoering van Heer uw licht en uw liefde schijnen. Met een mega line-up aan artiesten, kan ik wel zeggen. Pearl Josephstone, Kees Kraaienoord, Kingabaan, Frans Korpershoek, Dwight Dissels en Ralph van Manen. Daar komen ze allemaal.

0: C.C. Winans met Worthy. Ja, eerder deze zomers mocht ik haar nog spreken in de kernboodschap. Nou, zometeen iemand anders.
1: Vakantieland gezocht.
0: Dat gaan we eerst doen. En ik heb weer een fantastische kandidaat gevonden. En zij luistert naar de naam Yvonne. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ines.
0: Goedemorgen. Wat ben je aan het, doen? Ben je druk?
2: Nou, op het moment nog niet, maar nog genoeg te doen, want we gaan volgende week met vakantie, dus...
0: Kijk,
2: voor ons begint de vakantie pas.
0: Ja, nou, ik herken me daarin. Ik ga dit weekend inderdaad ook op vakantie. Voelt wel een beetje, een beetje gek, moet ik eerlijk zeggen. Dat, ja, voor je gevoel is de zomer alweer bijna, het loopt toch wel aan het eindje, maar nou, stiekem ook wel heel fijn, hè, om nog op vakantie te gaan.
2: Ja, best wel, ja.
0: Waar ga jij naartoe?
2: Oh, niet zo ver, naar Noord-Brabant.
0: Nou, dat klinkt goed.
2: De week. Ja.
0: Mm-hmm. Het is denk ik niet het goede antwoord op Raad het Vakantieland. Maar,
2: nee, dat niet.
0: We gaan er vanzelf achter komen of jij het goed hebt. Wat denk je ervan? Hoe schat je je kans in?
2: 50% of zo.
0: Oké. We gaan het gewoon meemaken. En je weet het, hè? Anders zijn er nog 3 hints. En kom je er sowieso uit. Oké, Yvonne. Hier volgt nog een keertje hint 1. Hier werd de Nobelprijs ingesteld. Wat denk je?
2: Ik denk Noorwegen.
0: Jij zegt Noorwegen en je bent niet de enige die dat zegt. Ik krijg het ook binnen van meerdere luisteraars, onder andere Janne Marie. En ik zag hier Anja nog die dat denkt. Komt-ie? Helaas, dat is niet goed. Je zei al 50-50. Okay. Gaan we kijken of je er komt bij met de andere hints. Dit land telt zo'n 100.000 meren.
2: Ik zit dan te denken aan Zweden.
0: Jij
2: want
0: denkt...
2: ik ben één van die twee, dacht ik.
0: Kijk. Nou, we gaan het gewoon invoeren en kijken of je het goed hebt. Maar ik denk dat jij een behoorlijk goede inschatting kunt maken. Dat is hem, Yvonne. Ja. We zoeken inderdaad Zweden. Met nog als extra hints, Stockholm ligt hier. En dan IKEA, Volvo, ABBA. Ja, een land wat natuurlijk erg goed ook in hints te vatten is. Hè? Hou je er een beetje van het land, Zweden?
2: Ja, ik vind het wel een mooi land. Ik ben er nog nooit geweest, hoor. Maar ik vind het wel een mooi land met al die natuur en alles. Als je dat wel eens op televisie ziet. Dus
0: Ja, ik heb een collega die zou er heel graag naartoe emigreren. Ik zal je niet vertellen wie. Het is ook niet iemand die we op de radio horen. Dat scheelt misschien.
2: Okay.
0: Maar
2: ja,
0: die is er echt helemaal weg van. Die zegt, dan rij je ergens naartoe met je gezinnetje. Je komt niemand tegen. Dat vindt hij heel, heel fijn. Dat het dan zo lekker uitgestrekt is. En nog echt een ander land dan wat we hier hebben. Ik hoor er altijd hele positieve verhalen van. Dus wie weet kan dat een keer op je vakantielijstje komen.
2: Ja, wie weet, We zien het wel,
0: Hey, en ik zie dat jij al vaker hebt meegedaan. Dus ongetwijfeld heb jij ook een beetje een idee van wat de prijzen zijn. De sleutelhanger, notitieboekje of de blessingskaartenset. Heb je daar al over nagedacht? Wat mogen we jouw kant op sturen?
2: Ja, doe de blessingskaartenset maar.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou,
2: dat
0: helemaal
2: wel mooi. Ja.
0: Gaan we die naar je opsturen? Okay. En is er nog een beeld met werk vandaag? Voorbereiden voor de vakantie?
2: Ja, spullen opzoeken en zo. Ja,
0: en
2: van alles.
0: Wordt er gekampeerd?
2: In een caravan.
0: Ja. Dus alles weer bij elkaar zoeken, dat is best een hoop werk, hè?
2: Ja, best wel, Dus, genoeg te doen wel,
0: Dan wens ik je daar veel succes mee. Hopelijk kan de radio wat verlichting geven. En we sturen de kaartenset naar je op.
2: Ja, goed. Hartstikke bedankt.
0: Fijne dag, hè?
2: En succes nog verder.
0: Dankjewel, Yvonne.
2: Doei, doei.
0: Zometeen hoor je de kernboodschap vanaf Graceland. Dit is Martijn Buwalda en zometeen ook nog met Mar.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Madmar met Holy, Holy, Holy God with Us.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Voor onze inspirerende gast van vandaag gaan we lekker naar buiten. Denk aan een groot grasveld, festivaltenten, muziek, kunst en een grote groep mensen die verbinding zoeken met elkaar en boven. Rico Voorberg is daar op dit moment. Hij is theoloog in het wild, maker en activist en artistiek leider van het Graceland Festival. Op dit moment gaande op Landgoed Velder in Liemde. Rico, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is de sfeer daar?
3: Ja, het is hier fantastisch. Ik bedoel, wil je een fijne vrijdagochtend meemaken, dan moet je hier zijn met zoveel mensen die ultiem aan het ontspannen zijn. Waar dus niet zozeer alleen grasveld, maar hele hoge bomen rust en schaduw en ontspanning geven. Waar mensen liggen te ademen bij een ademsessie van Jan van Duin. Misschien kennen luisteraars die. Ja. Op de mainstage is het fysieke meditatie plaatsvindt met Dick Mostert van Spectrum. Waar Anton de Wit een prachtige lezing geeft over Chesterton. Die ook alweer bomvol zit en midden op het Horecaplein. Een pracht van een fonteinbar water staat te spuiten en mensen het goed hebben met elkaar. Dus het is echt heerlijk ontspannen.
0: Klinkt bijna niet echt of zo, als jij dat zo zegt. Zeker over de fonteinbar. Klinkt een beetje als een soort droom.
3: Het is een beetje een droom. Dat is ook echt wel waar. Ik loop jezelf nu net door de wildernis, hebben we het gedoopt. Dus een soort gangetje tussen bomen door die helemaal volgehangen is met kunst en met interactie, met plek voor rouw, met plek voor hoop, met plek voor verzet, met plek voor niet weten. Het is sprookjesachtig. Het is even een plek om te voelen, oh, zo zou het ook kunnen zijn. Nou, als je dat dan doet aan het begin van het seizoen, dan hopen we dat je dat meeneemt het jaar in en ook herkent en aan bijdraagt in de rest van het seizoen.
0: Ja, bijzonder hoor. Hey, en waar kijk je zelf nog naar uit? Jij bent natuurlijk de artistiek leider, dus je weet van de hoed en de rand.
3: Ja, er is zoveel om naar uit te kijken. Maar Art Freak en de Perpetual Singers is echt naar funk mainstage heerlijk gaan. Dus gewoon heel hard dansen, dat is echt fantastisch. En er zijn in het theatershows waar je zeker bij moet zijn. We hebben een heel interessant panel over activisten en de rest. Dus we noemen het relatietherapie tussen activisten en de rest. De mensen die zich activist vinden en de mensen die zeggen, nou, wij zijn zeker geen activist. En die soms dan weer als de rest worden aangeduid.
0: Vind je dat nodig is? Je bent zelf activist?
3: Ja, soms ben ik activist en soms voel ik me ook de rest. Zoals het gaat in een relatietherapie. Je maakt beelden van elkaar, waardoor je elkaar heel vaak niet meer begrijpt. En dan zeg je van, ja, het is goed dat je het zegt, maar de toon waarop je zegt is verschrikkelijk. Daardoor kan ik het niet begrijpen. Of waarom zit je niks te doen terwijl de wereld in brand staat? Nou, als die verwijten, of die beelden eigenlijk soms zelfs voorzichtige verwijten eens even naar boven komen, dan kun je met elkaar het gesprek aan. Klopt dit nou? Voelen we dit nou echt? Waar zit jij eigenlijk in het publiek? Dus ik denk dat het heel hard nodig is. Juist in een tijd waarin verzet weer veel vanzelfsprekender wordt. Vanochtend staat een hele grote groep boeren de snelweg te blokkeren. Maar ook op allerlei plekken is allerlei ander verzet bezig, waar mensen dan weer boos over zijn. Van, nou, maar deze vorm kan helemaal niet. Dit is vernieling. Dus ik denk dat dit gesprek absoluut noodzakelijk is om elkaar te blijven vinden.
0: Nou, zeg dat. Ja, hyperactueel. We zouden hier nog heel lang over door kunnen praten, maar het is eigenlijk de bedoeling dat ik jou gewoon lekker het woord geef. Ik hoor namelijk graag jouw kernboodschap voor ons. Je krijgt een paar minuten ongestoorde tijd ervoor. Dus kom maar op.
3: Mooi. Ik loop door dit pad van rouw, van verdriet, van hoop, van verzet, van verlangen, van verwarring. En helemaal aan het eind kom ik bij een hek waar bezoekers teksten hebben opgeschreven op kaartjes en op kunstmaterialen. En daar staat deze tekst. Ik zoek hem weer even voor je op. Hoop is niet de eindbestemming. Hoop is wat je onderweg vindt, waar je je aan vast kunt houden. Ik vind dat een ongelooflijk indrukwekkende zin. Ik ben heel blij dat iemand mij die hier zo heeft gegeven om dan weer met jullie te delen. En het doet me denken aan een gesprek dat ik eergisteren had met een vrijwilliger hier, die ik nog kende van vroeger. Haar man ken ik ook. En die blijkt ondertussen haar ex-man. Dus we hadden de afgelopen jaren eigenlijk helemaal niet zo heel veel contact. En nu blijkt ze gescheiden. En dat was voor mij een schok. Dus we voeren het gesprek, luisteren naar het verdriet en het verlies en het gemis en ook het nieuwe leven waar ze allebei nu in staan. En ze zei iets zeer indrukwekkends. Ze zei voor mij, vroeger dacht ik dat je donkere periodes hebt en dan gaan die weer voorbij. En dan komt er een lichtere periode, een fijnere periode. Nu weet ik ondertussen dat ze eigenlijk de hele tijd naast elkaar bestaan. Die raakte mij diep, omdat ik besef dat dit zo waar is van het leven. Dat mijn eigen pijn en mijn eigen vreugde tegelijk steeds aanwezig zijn. En dat het maximaliseren van de een of het helemaal ondergaan in de een soms ook niet eerlijk is. Dus ze zijn er allebei. We doen al heel lang op het festival rouwen en vieren. Dus we creëren plek voor rouw. En dat blijkt dan ook steeds weer een plek van dankbaarheid te zijn. Want rouw is een vorm van liefde. Eigenlijk altijd. Je mist iemand van wie je hebt gehouden. Ik ben er zo dankbaar voor dat we op dit festival kunnen experimenteren met zo'n plek. Waar de verschillen niet worden opgelost, maar waarin de verschillen worden geëerd. Waarin iemand die absoluut niet meer gelooft, naast iemand kan staan die het geloof weer helemaal heeft omhelst. En ze van elkaar willen leren en door elkaar geïnspireerd raken. En waarin ik ook weer besef dat ik het soms even geloof. En soms helemaal niet. Waarin ik soms geloof dat God er is die me draagt. Die al die pijn en het onvermogen en het en mijn falen en mijn niet weten en mijn miskleunen draagt. En soms ik dat helemaal kwijt ben. En ik het even niet meer geloof dat er een God is die me draagt, omdat ik het niet meer zie. Omdat ik mezelf niet eens kan vergeven, laat staan God kan vragen om me te vergeven. En dan deze tekst. Dat er genoeg momenten zijn onderweg die je vindt, waar je je aan vast kunt houden. Het gaat niet om een constante staat van euforie, maar een aantal van die speldenprikken, een aantal van die momenten, een beetje zon tussen de bomen, een moment van overgave, een geloof dat even dat geloof dat God er is. En die houdt je weer vast door al die momenten van twijfel, onkunde, onvermogen heen. Dus hoop is niet de eindbestemming, is niet ergens waar ik naar onderweg ben tot ik er ben, maar hoop is wat je onderweg vindt waar je aan vast kunt houden. En dat met elkaar eren is de oudste vorm, denk ik, ook van geloof. Zij is al, Joodse Oude Testament zei het al, van herdenk de grote daden van God. En dat is dit. Die grote daden die soms in een heel klein plaatsvinden. Hopelijk is het festival daar een bijdrage aan.
0: Prachtig zeg. Het is ook iets wat ik bijzonder vind. Ik heb vorig jaar een reportage gemaakt op Graceland. En dit is wat je echt proeft als je bij jullie bent. Dat het naast elkaar bestaat. Het maakt de vreugde misschien nog dieper. Het maakt het verdriet ook dat het er mag zijn. En dat is wat het nodig heeft. Als mensen hier nou helemaal van oplichten, van jouw woorden en de sfeer die je omschrijft, kunnen ze nog naar Graceland toekomen?
3: Zeker. We hebben altijd dagtickets. Dus je kunt gewoon nu nog een ticket kopen en onze kant op komen om de rest van het festival mee te maken. We zijn hier nog tot zondagmiddag. Dus grijp je kans.
0: Nou, dankjewel voor jouw kernboodschap, Rico Voorberg. En gauw terug die wondere wereld in. Dankjewel, hè?
3: Dankjewel, Anies.
0: Zometeen muziek van The Casting Crowns. En dit is Nieuw van Sierra Noah. Gebaseerd helemaal op een bijbelverhaal dat je niet anders dan goed kan hebben als je de tekst hoort. Waar was jij?

0: Muziek van Keith Green, Creating Me a Clean Heart. Ja, en we blijven even bij de zaken van het hart.
1: Is er iemand die...
0: een vakantieliefde heeft ontmoet? Het liefst deze zomer, dat zou ik leuk vinden... dat we echt gewoon een verhaal vers van de pers hebben. Maar misschien is het ook al van wat langer geleden. Een vakantieliefde, een zomerliefde. Ik ben toch zo benieuwd. En hoe is dat vervolgens afgelopen? Getrouwd, kinderen, nu contact blijven houden. Ik ben ja, gewoon reuze benieuwd of er iemand is die op dit moment luistert... die dus een vakantieliefde, zomerliefde heeft. Ja, en dan is dit wel nodig. Voelen wat er te voelen valt...

0: The Jesus Way. En daarvoor mijn vraag: wie heeft er een zomerliefde, een vakantieliefde? En Michel die is de eerste die zich meldt met zijn vrouw Diana. Op 1991 hebben ze elkaar op de camping leren kennen. Inmiddels 34 jaar getrouwd met 2 kinderen. Dus hij zegt, ja, ik heb echt de vakantieliefde ontmoet. Maar ja, ook dit mag genoemd worden. We hadden het over vreugde en verdriet. Ze liggen heel dicht bij elkaar en mogen ook naast elkaar bestaan in het leven. Het kan niet anders. Diana zit in de laatste fase van haar leven. Ze is helaas terminaal door uitgezaaide borstkanker. Hoe heftig is dat, zeg? Zeker met de liefde van je leven. Dankjewel, Michel, voor het doorgeven. En dankjewel dat je ook zo eerlijk bent. Meer vakantieliefdes, echte liefdes, zometeen na 11 uur. Heb jij ook een verhaal? Meld je dan in de app van Grootnieuws Radio.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Thijs en Jorieke.
3: Live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Kluszomer bij Gamma. Van vrijdag tot en met zondag 30% korting op verf en bijt. Met de voordeelpas. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op de A59 in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk achteraan een file. Die file ontstond door boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het provinciehuis in Den Bosch. 4 auto's botsten op elkaar bij Hees. Trekkers mogen eigenlijk niet over de snelweg, maar de politie had al gezegd dat ze niet zouden ingrijpen. Boeren uit het hele land zijn naar het provinciehuis in Den Bosch gereden vanwege een spoeddebat. Die gaat over Brabantse kippenboeren die vanwege stikstofregels hun vergunning dreigen kwijt te raken. Buiten demonstreren honderden van

0: hun collega's tegen de plannen. Daar is de sfeer goed. Er zijn vanmorgen 12 mannen en vrouwen gevonden in de laadruimte van een bloedhete vrachtwagen. Dat gebeurde bij een controle op een bedrijventerrein in Vlaardingen. Alle inklimmers zijn aangehouden. Waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Ook de chauffeur van de vrachtwagen met Turks kenteken is opgepakt. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een tropische dag met 30 tot lokaal 38 graden. Het warmst wordt het in Limburg, de Achterhoek en Twente. Komend weekend wordt wat koeler, bevolkter en er kan regen vallen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 110 kilometer file op dit moment. Verreweg de meeste vertraging op de A2 richting Den Bosch. En dat heeft te maken met de boerenprotesten. Tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 25 kilometer... met 35 minuten vertraging. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens... en daarom heb je vanaf 7 naar 20 minuten oponthoud. De A59 richting Den Bosch die is dicht na een ernstig ongeluk... tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland. Dat veroorzaakt op verschillende wegen vertraging. Onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis... doe je er 10 minuten langer over.
2: Vakantieliefdes, mooie verhalen, ze zijn welkom. Ja, niet alleen de mooie verhalen, want ik zie ook dat daar verdriet bij hoort. Mensen die bijvoorbeeld ook weer iemand hebben moeten loslaten. Je mag het me laten weten in de Groot Nieuws Radio app. Zometeen uur 2 van Unnie's in de Zomer. En die start zo.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: De Heer van de Hemellegers is aan mijn zijde. Chris Tomlin, Whom Shall I Fear?
1: Eunice in de zomer.
0: Ja, met daarin een prachtige vraag. Een vraag die veel gevolgen heeft. Want ik zie prachtige liefdesverhalen binnenkomen. En zo is dat ook het geval bij... Ja, daar gaan we eventjes achterkomen.
1: Is er iemand die...
0: vakantieliefde heeft ontmoet? Nou, die iemand is Ina van der Beek. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, neem ons eens even mee terug naar 1971...
2: Ja, 1971. Ik ging op vakantie met de reis van de CPJ. En we
0: Wat
2: gingen naar Oostenrijk. De Christelijke Plattelandsjongeren.
0: Okay.
2: Dus dat was toen het club, ja. Ik was verder geen lid van, maar er waren reizen. En daar mocht ik niet mee. Van mijn ouders vonden het ook goed met elkaar. En daar kwam ik, zag ik al de eerste of de tweede dag Marius. En ik dacht, wauw, wat een leuke jongen. Ik was 17 en hij was 20.
0: Wat maakte hem zo leuk?
2: Ja, ik bekeek hem door een roze bril, maar het was echt een leuke jongen. Maar ik vond hem knap en ik vond hem leuk en ik vond hem geweldig. En gelukkig, dat bleek wederzijds. Dus die 8 dagen naar Oostenrijk, waarvan je dan 4 in de bus zit. Maar ja hoor, we kwamen terug op de weg en we hadden verkering. De laatste avond gebeurde dat. En,
0: wacht heel even, Ina. Je zegt, ja. We gingen terug, we zaten in de bus en verkering en zo ging dat. Hoe krijg je dan verkering?
2: Ja, we zaten een beetje trok in hetzelfde groepje een beetje op. Daar zorgde ik natuurlijk wel voor. Want hij zat met een groepje wat uit Dronten kwam. En meisjes zijn wel slim erin om een beetje met hetzelfde groepje op te gaan trekken.
0: Ja.
2: Dus het vondje sloeg over. En de laatste avond was in Darmstadt in Duitsland tijdens de overnachting. Toen gingen we dansen ergens in een cafeetje of zo, ik weet niet meer. Maar goed, daar danste ik met hem. Nou, toen volgde de eerste kus. En het was voor elkaar.
0: Oh, wat dus, mooi zeg.
2: Ja, alleen hij woonde in Dronten, in Flevopolder, ik in Delft. En dat was natuurlijk best een beetje lastig. Dus we hebben heel lang op en neer gereisd. Daar kwam nog bij dat hij na een half jaar, toen wij een half jaar verkering hadden, moest hij voor een jaar naar Aruba. Hij was inmiddels dienstplichtig marinier. En hij ging een jaar weg.
0: Oh, wow.
2: Dus en hoe goed ken je elkaar dan? In het half jaar kwamen we de weekenden bij elkaar thuis logeren. Maar dat was best wel even pittig. Dus er werd gezegd, als het na dat jaar nog aan is, dan is het wel echt de liefde. En anders zal het wel niet zo zijn.
0: En hoe lang heeft het geduurd?
2: Ja, 50 jaar heeft de liefde geduurd. Nou, het duurt nog steeds. Maar...
0: Ja, zo moeten we het eigenlijk benoemen, hè? Want jij stuurde mij dit prachtige bericht. Jullie zijn in 1974 getrouwd, kregen 3 mooie kinderen. Maar na ruim 46 jaar moest je Marius op 31 augustus 2021 loslaten.
2: Ja.
0: Ongelooflijk, joh.
2: Ja, echt. En hij was een hele sterke, gezonde kerel. Wist niet eens wat paracetamol was, had nooit iets.
0: Mm.
2: Maar toen kreeg hij alvleesklierkanker. En dat is meestal een kort ziekbed. Het heeft kleine 3 maanden geduurd. En toen is hij overleden.
0: Afschuwelijk.
2: Vreselijk. Het is gewoon een boze droom waar je er opeens in terechtkomt.
0: Ja.
2: En, ik heb super lieve kinderen en schoonkinderen. En 6 mooie kleinkinderen. En met elkaar, we stonden daar omheen. Maar het... je kunt je dan ook nog niet voorstellen hoe heftig dat gemis is van tevoren. Ook al weet je het gaat komen.
0: Hmm.
2: En dus toen hij lag ook een periode in het ziekenhuis van die 3 maanden. Toen zeiden we, wacht eens, we hebben 50 jaar verkering vandaag op 6 juli.
0: En heb je dat gevierd in het ziekenhuis?
2: Gevierd. Daar was hij te beroerd voor. Maar we hebben er wel samen aan gedacht. En met een glimlach. Want toen juist ook een vervelend gesprek met een van de artsen. Of het gesprek was een slecht nieuws gesprek opnieuw. En toen hebben we het ook even benoemd. Van we hebben vandaag 50 jaar verkering, zoals we dat noemden.
0: Mm. Wow.
2: En daarna kwam toch dat afscheid. En dat gemis is er gewoon iedere dag.
0: Ja, en de liefde dus ook nog steeds.
2: De liefde ook nog steeds, ja. En de mooie herinneringen. En die moet je ook koesteren. je moet oppassen, merk ik, dat je niet alleen maar in het verdriet ten onder gaat, maar ook met een glimlach terugkijkt naar al die mooie momenten.
0: Ja.
2: En zeker ook in Oostenrijk. Mm. Ik weet nog dat ik, om indruk op hem te maken, zei dat ik graag tandpasta lustte. En ik weet toch dat ik er een tube tandpasta wat spoot erop ging zitten eten. Ja, hoe idioot ben je? Als je indruk wil maken.
0: Maar, 17, maar werkte het?
2: Nou ja, hij wist het nog steeds na al die jaren. Hij vond het een beetje vreemd, geloof ik. Maar het trok in elk geval zijn aandacht.
0: Hey, misschien een goede tip voor iedereen die nu luistert. En ook zo graag zo'n mooie, lange, duurzame liefde wil. Die gewoon door blijft gaan.
2: Tandpasta.
0: De manier om indruk te maken.
2: Och. Ja, precies. Ja.
0: Ina, dankjewel voor het delen. En ook dat je het verdriet niet wegpoetst. En,
2: nee, dat is er altijd nog. En dat gaat, denk ik, het missen gaat ook nooit over.
0: Nee.
2: Denk ik, verwacht ik ook niet meer na 5 jaar. Mm. Maar dat mag er ook zijn.
0: Nou, inderdaad. Ik hoop dat ik je blij kan maken met wat bemoedigende muziek van Lef. Namelijk Kleine Sprankjes Hoop. Dat
2: heel
0: is soms waar je net uit kan strekken. En ik hoop dat ze er zijn vandaag voor jou en deze zomer.
2: Dank wel. Dank je wel.
0: Jij ook
2: en
0: bedankt.
2: En een fijne uitzending verder. Oké, dank je.
0: Doeg.
2: Daag.

0: Michael W. Smith en Draw Me Close. En daarvoor kleine sprankjes hoop van Lef. De podcasttip van vandaag gaat over een dominee die zich afvraagt: klopt het wel wat we geloven? Nemen we elkaar niet in het ootje? Want ik merk niet zoveel van God. Dirk de Bree is predikant van de Nieuwe Kerk in Utrecht. En je kent zijn naam misschien ook van de podcast Eerst Dit van de EO en IZB. Terwijl van hem werd verwacht dat hij mooie dingen deelde over God, ervoer hij zelf God steeds minder. Het Bijbelboek Job werd de redding van zijn geloof. Hij preekte erover en dat leverde veel reacties op en de vraag om een boek. Nou, dat boek kwam er, de kwestie Job. En ik vroeg aan Dirk, wat maakt het Bijbelboek Job nou de redding van je geloof?
1: Nou, vooral dat het in de Bijbel staat. Dus dat er in de Bijbel woorden gegeven worden aan wanhoop, aan je uitspreken. En dat is overigens niet alleen in het boek Job, maar dat is ook in de psalmen en de klaagliederen. En ik denk dat ik via de psalmen bij Job uit ben gekomen eigenlijk. Maar dat er dus dat er taal aangereikt wordt door God zelf. Want ik geloof dat de Bijbel ook door God geïnspireerd wordt. Dus aan ons gegeven wordt door God zelf. En dat daar dan woorden aangereikt worden om je wanhoop uit te spreken zonder oplossing. Dat het dus kan. Dat je dus kunt blijven vragen, kunt blijven zoeken zonder een antwoord. En dat dus dan dus kan. Je zou heel erg kunnen verwachten van oké, als er dan geen antwoord is, dan trek je een conclusie. Nou, dat hoeft niet. En dat heeft mij geholpen dat ik dacht, oh, ik kan dus een periode van wanhoop doorleven. Zelfs als het heel lang duurt, dan hoef ik niet mijn geloof aan de wilgen te hangen. Ik denk dat dat vooral een hele belangrijke is geweest voor mij.
0: Dat was een grote ontdekking. Geloven ook als je geloof bezwijkt.
1: Zoiets, ja. Ja. En ik schrijf over de nacht van de ziel. Dus het is in de geschiedenis van de kerk. Is dat al over de traditie van de kerk is dat al een groot thema. Ook in de katholieke traditie vooral. Dat heb ik ook wel echt ontdekt in die tijd. Van ja. Hey, het is niet vreemd. De grote gelovigen hebben dit allemaal meegemaakt. Nou ja, dan mag ik ook wel even stilvallen.
0: En is dat nog steeds zo? Twijfel je nog steeds wel eens aan God?
1: Ja, ik twijfel aan alles. Maar het is op een ander... Het is anders dan toen. Toen raakte het me meer, denk ik, dan nu. Nu is het een way of life geworden. En misschien wel een vorm van... lastig te zeggen. Een soort van bescheidenheid. Bescheidenheid over mijn eigen geloof. Ik hoef het ook allemaal niet zo groots te geloven. Het gaat niet om mij, zoiets. Ik schrijf ergens over Thomas Halik die een meditatie schreef over de gelijkenis van het mosterdzaadje. Geef mij een klein geloof. Dat heeft me erg geholpen. Ons geloof is soms zo groot en bombastisch, alsof we het zelf in handen hebben. Nou, hij zegt dan, dat mag je wel loslaten. En dat heb ik, denk ik, losgelaten.
0: Een stukje uit De Kwestie Job van mijn gast Dirk de Bree. Het blijkt dat de Job-vragen zelden aan bod komen in de kerk. Toch herkennen veel mensen zich in zijn vragen. Daarom blijf ik de preek herhalen voor al die Jobs in de kerk, in de hoop dat zij er nog zijn overigens. De ervaring leert dat Job zich zelden thuis voelt in de kerk. Ja, Dirk, wat doet dat met jou als mensen afhaken?
1: Verdrietig. Ik word er verdrietig van. Ook omdat ik denk dat juist de kerk de beste plek is om te zijn met je wanhoop. En als mensen dan dus in hun wanhoop zich niet gehoord weten en om die reden vertrekken, of omdat ze er geen ruimte is voor hun vragen en daarom maar weggaan, ja, dan denk ik dat is precies tegenovergestelde als wat de kerk zou moeten zijn of wat de kerk is. Dus daar word ik verdrietig van en ook wel een beetje boos. Het geeft me ook wel, nou, vanuit het citaat zeg je natuurlijk al dat ik me er daar ja, hard voor maak om plekken te bieden waar ruimte is voor kwetsbaarheid. En dat juist de kerk is de beste plek, denk ik, in onze samenleving waar ruimte is voor al die vragen.
0: Ja. Zelfs Jezus stelt een hele grote vraag hierover. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
1: Ja.
0: Dat heeft ook wat met jou gedaan, hè?
1: Oh ja, zeker. Nog steeds, altijd weer. En misschien wel net zo bemoedigend als dat hele Job-verhaal. Dus dat Jezus de mens geworden God dit bidt. Is natuurlijk zeer mysterieus, niet te vatten. Maar zo troostrijk vind ik.
0: Mm. Ja. Iets verliezen doet pijn. Je geloof verliezen doet pijn. Je omschreef dat net ook al, die afwezigheid van God. Hoe je dat pijn heeft gedaan. Maar je schrijft ook dat iets verliezen van je al te grote en zelfbevestigende geloof niet zo erg hoeft te zijn. Kan het een mens goed doen om je geloof los te laten?
1: Altijd lastig om een algemene uitspraak te doen hierover, maar ik heb het in ieder geval zelf ervaren dat meer ruimte toelaten, meer twijfel toelaten, meer onzekerheid, meer vragen, meer boosheid soms ook, me eerlijker maakt. En dat het me als een soort genade eigenlijk is toegevallen, dat ik afhankelijker ben geworden van God zelf daarin. Terwijl ik daarvoor denk ik te veel zelf in mijn broekzak dacht te hebben. God en geloof. Dus het heeft mij wel uiteindelijk iets. Ja, het doet mij iets goeds. En ik merk het ook, dat gebeurt ook bij anderen. Maar ik snap ook heel goed dat het beangstigend is. En dat mensen denken, ja, maar waar eindig ik dan? En ik wil gewoon dit en dit zo vast geloven en vasthouden. En ik duw de rest van die vragen weg, snap ik wel. En wellicht dat het ook lang kan werken.
0: Ja, want als je eenmaal aan je vragen begint, dan komt daar ook die grote vraag, wat blijft er van mijn geloof nog over? Hè?
1: Ja, en dat is ook wel een terechte vraag. Hè? Dus, maar dat hoort bij het leven. Dat je voortdurend, ja, vroeger noemden ze dat aanvechting, zeg maar. Dus dat er steeds aan je gemorreld wordt. Dat hoort ook wel weer bij het leven. Maar God kan dat hebben. En jij dan dus ook. Want God is erbij. Dus ja, wat dat betreft hoef je er niet bang voor te zijn.
0: Het hele gesprek met Dirk de Bree, met nog veel meer diepgaande inzichten, vind je op de Brandstof podcast via grootnieuwsradio.nl of in onze app. En ik wil je ook wel een linkje toesturen als je zegt, ik wil dat gesprek graag luisteren. Dit is Julian Goethart met muziek uit de bundel van Opwekking.

0: Er is een verlosser, Julian Goedhart.
1: De roadtrip.
0: Ik heb zin in fijne muziek om het weekend alvast in te luiden. De vakantie mee af te sluiten of juist nog even vakantie te vieren. Wat jij en welk nummer hoort daar wat jou betreft bij uit de luidsprekers te knallen? Die plaats mag je nu doorgeven via de Groot Nieuws Radio app. Draai ik hem zo meteen naar Zach Williams.

0: Zach Williams met Chainbreaker.
1: De roadtrip.
0: Ja, ik krijg een mooi berichtje hier binnen. Moet ik hem wel eventjes aanzetten, want anders hoor je niks. Komt-ie.
2: Hoi, Eunice. Onderweg vanuit Zwitserland naar Nederland zou een begeleiding van Lauren Degel een extra boost geven.
0: Nou, als je dat wil voor onderweg, dan kan ik er toch maar alleen eentje draaien van Lauren Degel. Namelijk de volgende. You Lead Me. Laat je leiden. Lauren Degel met Wonder Project. En een goede reis, hè?

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Rand Collective en My Lighthouse. Stiekem nog een beetje voor de familie Prinsen die eerder deze week zeiden: dit is ons ultieme roadtriplied. Toen onderweg naar Frankrijk. Ik denk dat jullie er inmiddels lekker zijn.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: En als dat niet zo is, laat het even weten. Hè. Dan zoeken we wat hulp. Stuur ik gewoon hulp jullie kant op. Het laatste campingpreekje van Jacques Esselink. Hij is AI-theoloog. Gisteren hoorde je hem over eenzaamheid. En vandaag zoeken we de stilte. Maar niet letterlijk natuurlijk.
3: Jaren geleden hoorde ik de uitspraak: vraag je bij alles af wat je zegt of het mooier is dan de stilte. En aan deze uitspraak moet ik nog vaak denken in de tijd van heel veel afleidingen. Piepjes en geluidjes van onze telefoon en allerlei dingen die om onze aandacht schreeuwen. Ook in mijn werk op het gebied van AI is het een continue stroom van nieuws, trends en ontwikkeling waar je een dagtaak aan hebt om het allemaal bij te houden. Niet voor niets is het dat veel mensen bewust stilte en meditatiemomenten inbouwen in hun agenda om tot rust te komen. In de Bijbel staat in Exodus 20, vers 8 tot 11 het volgende over rust inbouwen. Het is een bekend gedeelte over de Sabbat. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. De Sabbat gaf het Joodse volk een ritme van rust. 6 dagen werken en 1 dag rust. Hetgeen is afgeleid van Gods scheppingswerk, waarin hij rust op de 7e dag. Het is een heilig gebod. Heilig is iets apart zetten voor God en je zet tijd apart voor God. En velen van ons herinneren zich misschien wel de zondagsrust uit hun jeugd of doen dat nog steeds. Of misschien is de vakantie wel zo'n moment waarin je tot rust komt en tijd die je apart zet. Maar nemen wij nog wel echt de tijd om echt stil te worden en God te zoeken? Of wordt alles volgepland met leuke dingen en leggen we onszelf een juk van geluk op? Het werkwoord Shabbat betekent letterlijk stoppen of rusten of op adem komen. Het is ook goed om bewust rust in te bouwen en daarin God proberen te zoeken. En misschien moet je dan soms ook bewust je telefoon een tijdje wegleggen. Ik moedig u en jou dan ook aan om deze week, wellicht in vakantie, een moment van rust in te bouwen. Je kan dat op je eigen manier invullen om zo bewust een tijd van rust in te bouwen en te gedenken. En ik wil dan ook afsluiten met een uitspraak van Augustinus waarin hij zegt: Gij hebt ons geschapen, tot u en ons hart en onze ziel is onrustig, totdat het rust vindt in u.
0: Dankjewel, Jacques Esselink, voor je campingpreekjes deze week. Hij spreekt deze zomer ook voor de RCN Vakantiekerk. Het is een mooie plek om te zijn. Dus als je denkt, daar wil ik meer van af weten, check je rcn.nl/vakantiekerk. Dit zijn Reijer en Anne-Michelle Lee.

0: Bye-bye, you're the Sepp Schleeder. En zometeen is het niet alleen hoi tegen Daan. Hoi Daan.
1: Hoi.
0: Maar ook hoi Fieke en Jolien. Die hebben namelijk prijzen gewonnen. Raad het vakantieland. Twee zusjes. Ja. Ze waren op de camping in Ouddorp. En zij zeiden, maar wij wonen in Veenendaal. Dus mogen wij de prijs niet komen ophalen. Ja. Dus zometeen de lunchroom is, neem ik aan, ook voor ze open.
2: Tuurlijk.
0: Altijd ik ga even rommelen in de prijzenkast. Ze wilden van mij allebei de Blessings kaartenset. Dus die ga ik gewoon voor ze klaarleggen. Ja. Hey, en Daan, jij zei het al eerder toen wij dit momentje hadden. Het is elke keer een beetje... wat van hetzelfde, hè? Wij twee hier. Zo in de ochtend, deze zomer. Het zit erop, onze vakantiebaan. Ja. Dus we gaan gewoon weer terug bent onze
2: wel,
0: eigen tijd
2: zitten. Je hebt wel een beetje vakantie, toch?
0: Ik heb een beetje vakantie.
2: Lekker. Hele week.
0: Zeker.
2: Lekker.
0: Ja, ik heb er bijzonder veel zin in. Zin in, zeggen we dan.
2: Ja. Oh, heerlijk.
0: Jij maandag weer full focus op de lunchroom. En nu natuurlijk. En ik ga eens even kijken of op vakantie gaan net zo leuk is. En volgende week hoor je hier dan Thijs en Jurieke.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Nou, een gezellige boel, toch?
0: Helemaal goed. Doei, doei.
2: Doei.
0: Bye, bye.
2: Doei. Bye, bye, man.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Klaar voor een frisse start?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De A59 richting Den Bosch is dicht na een dodelijk ongeluk. Een auto reed in op een file die werd veroorzaakt door langzaam rijdende trekkers. De twee inzittenden overleefden dat niet. Het werd een soort kettingbotsing en daarbij raakten ook mensen gewond. De trekkers waren onderweg naar Den Bosch, waar een boerenprotest bezig is. En dat speelt zich allemaal af rondom het provinciehuis. Daar is een debat over stikstofvergunningen en er is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Toen het nieuws over het ongeluk bekend werd, is buiten de muziek zacht gezet. De organisatoren noemen het ongeluk verschrikkelijk en ze houden hun podiumprogramma ingetogen. Een natuurbrand in Kroatië, in de badplaats Omiš, heeft veel toeristen getroffen. Er zijn ook Nederlanders geëvacueerd. Er vielen 36 gewonden, 7 zijn in levensgevaar. 1000 inwoners zijn op de vlucht. De brand woedt tussen de rotsen, waardoor het blussen lastig is. Dan het weer van Weer Online. Het wordt heet, 30 tot lokaal zelfs 38 graden. Aan zee staat wel een verkoelende zeebries, daar is het beter uit te houden. Dit weekend minder heet en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat 200 kilometer file. Onder andere boerenprotesten veroorzaken vertraging op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel rijden tractoren op de weg. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten oponthoud. De A12 Duitse grens richting Arnhem. 25 minuten vertraging tussen de Duitse grens en Duiven. De A59 is dicht in de richting van Den Bosch door een ernstig ongeluk tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50.

0: en de A2. De verwachte eindtijd van de wegafsluiting is 4 uur vanmiddag. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen knooppunt Rijkenvoort en Molde, loopt het verkeer een flinke vertraging op. 40 minuten, en dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A76, Belgische grens richting Duitsland. Tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 tot 15 minuten. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Spouwbeek 45 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten.
1: Waar kunnen we zoal onze hoop vandaan halen? Van, nou ja, noem eens, de geboorte van een baby, toch misschien ook wel het afscheid moeten nemen van iemand. Deze muzikanten die klinken hier straks zo hoopvol.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Shane en Shane Dommen. Ja, extra vakantiebaantje. Ben ik af en toe een beetje kwijt welke dag het is. Maar ja, het weekend staat voor de deur. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan is het vrijdag. En dus is het straks weer tijd voor het lunchroom vrijdagspel. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Eerst maar eens even rustig met z'n allen een beetje settelen. Hè? Pak even een stoeltje. Zoek een aangename plek. Misschien wel ergens een hoekje, een plekje voor jezelf. Anderen willen liefst juist zoveel mogelijk reuring om hem of haar heen. Nou, het kan allemaal. Ik vind het allemaal prima. Lunchroom vrienden en vriendinnen, gezellig dat jullie er zijn. Voel je welkom.

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Geloof het nou. In Gods ogen ben je goed genoeg. Altijd goed genoeg. Je hoeft niet aan van alles en nog wat te voldoen. Dat zongen deze mannen van For King and Country, What If I Told You.
2: De dagtekst
1: komt uit 1 Korintiërs 16 vers 13... waar staat: wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Dus wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. De dagtekst van vandaag.

0: Alive in You, Jesus Culture, Kim Walker-Smith, daarvoor Lars Scherven. Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat hij het album Laat Nou Gaan uitbracht. Dat volgens hem niet zozeer een aanbiddingsalbum was, maar het was meer een verzameling van persoonlijke geloofsliederen. Nou, dit lied, zojuist, was daar een voorbeeld van. Ging over dankbaar zijn, hè, als levenshouding. Dankbaar hart. Even kijken, de tijd gaat hard. Het is 1:30, zie ik. Tijd voor het Gronings Radio weerbericht van Buienradar. Nou, mocht het je even ontgaan zijn, het is warm. Ja, het is zonnig en zeer warm zelfs. 30 graden in het noordwesten, lokaal 37 in het zuiden en in het oosten. Maar het weekend, dan neemt die hitte een beetje af. Zaterdag 23 tot 31 graden met kans op buien. Zondag 21 tot 26 graden met zon, wolken en af en toe een buitje.
1: Heerlijk. De lunchkaart.
0: Zo. Laatste kaart alweer voor deze week. Maandag gewoon een nieuwe, 12:30. Elke dag krijg je hier een muzikale lunchkaart. Elke dag een keuzemenu A of B. Het is niet zo ingewikkeld als bij een ijssalon, hè. Dat 10 smaken liggen. Wordt helemaal gek. 2 keuzes heb je dus. A of B. Laat me even weten waarom je voor A of B kiest. Eerst even horen. Even klein voorproefje.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht. Sing your praise to the Lord. Hoofdgerecht. Ik bouw op u.

0: Zo, goud van oud zeg. Dat was A.
1: Menu B.
0: Met daarin You Raise Me Up, til me nu dan maar op. En deze,

0: Ik had B nog niet laten horen. Of Marco zei al A.
1: Daan Hartgers.
0: Ja, ik ben wel even benieuwd waarom, Marco. Zo snel voor A. Waarom zo snel voor B? Er komt van alles binnen. Laat het ons weten. Dat kan via onze Grootnieuwsradio-app A of B.
2: De Lunchroom.

0: hoorde de Psalm Project met Ik roep tot u daarvoor, Need to Breathe. Het is al een behoorlijk nieuw lied, hè. Kwam begin dit jaar uit. The Long Surrender gaat over jaren, misschien wel over ons hele leven. Over tijden van overgeven aan God. Dus niet zozeer als een moment, maar het betreft een levensstijl. En dat werd gezongen in dat lied The Long Surrender.
1: Groot Nieuws Radio.
0: Er komen heel veel appjes binnen elke dag naar aanleiding van onze muzikale lunchkaart. En ik heb even iets anders. Dan kun je dus kiezen voor drie liederen. Maar zeg, binnenkort dan pakken we het toch uit, zeg. Over een paar weekjes. Dan kun je gewoon een uur lang muziek samenstellen hier bij ons op Groot Nieuws Radio. Ga even naar grootnieuwsradio.nl. Ja, noteer maar even. Grootnieuwsradio.nl. En dan zie je daar ergens een fotootje met de goede collega's Thijs en Jorieke. Dan klik je daarop. Daar staat: wij draaien het verzamelalbum van jouw geloof. Nou, klik daar nu op. Stel je voor, je luistert naar de radio en je hoort een uur lang jouw favoriete muziek. Een playlist vol nummers die jou raken, bemoedigen of herinneren aan bijzondere momenten. Dat is leuk. Je kunt gewoon een stuk of 20 liederen even invullen. Met een mooi verhaal erbij. Een beetje de muziek die wij hier draaien. Niet alleen maar John Mayer. Grapje. En dan hoor je die misschien wel binnenkort hier. Dus ik zou het gewoon even proberen. Grootnieuwsradio.nl. En dan kom je bij die verzamelalbums terecht. Het is inmiddels 12:15.
1: De lunchkaart.
0: Het is er hoog tijd voor de muzikale lunchkaart. Voor de uitslag daarvan. Dank voor het massale stemmen. Er komt van alles en nog wat binnen. Eens even kijken. Wie hebben we hier? Hallo, Willy.
2: Hallo.
0: Ja, dag Willy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn onderweg?
2: Wij zijn onderweg, ja.
0: Waar naartoe?
2: Nog 20 minuten. Oh. Wij zijn onderweg naar Katwijk.
0: Oh, dat is mooi Katwijk zeg, hou op.
2: Ja.
0: Oh, lekker. Ja. Oh, prachtig. Mooie boulevard daar. Ja, klinkt een beetje groot. Boulevard,
2: zeker.
0: Het is een klein stukje, maar...
2: Ja, is het.
0: Oh, prachtig. Oh, maar jullie komen daar vaker, proef ik een beetje, Willy.
2: Nou, wij komen uit Katwijk. We zijn nu van vakantie terug, ja.
0: Oh, joh. Oh, het zit erop, ja. Willy.
2: Ja, precies.
0: Ja, houdt een keertje op, ja.
2: Ja, goed. Precies.
0: Goeie vakantie gehad? Goeie vakantie
2: gehad? Wij hebben een hele goede vakantie gehad, ja. Zeker.
0: Mag ik vragen waar je geweest bent?
2: Wij zijn in Maurik geweest, de Betuwe.
0: Ja, dat ken ik.
2: Ja?
0: Nou, aan het
2: weer... Ja, nou, het is wel een beetje in de buurt van Veenendaal natuurlijk.
0: Ja, ja, nou, aan het weer lag het niet, Willy.
2: Nou, zeker, zeker.
0: Zo. Even kijken. Je hebt gestemd, hè?
2: Zeker.
0: Waarop?
2: Menu B.
0: Oké, ik denk dat goed komt, Willy.
2: Oh, dat is fijn. Ja, gaan we eerder gaan luisteren.
0: Ja, ik zou even blijven luisteren, want ondertussen komt er nog een berichtje binnen.
3: Hey Daan, ja. Met familie Spek weer. We hebben afgelopen dinsdag ook een stemming uitgebracht. Toen hadden we A, werd het uiteindelijk B. Oh, ja. Hele teleurstelling hier natuurlijk in de auto.
0: Heb je soms.
3: Nu hebben we natuurlijk weer een nieuwe optie. En wij hebben unaniem voor A gekozen. Oh. Dus ja, ik hoop dat je ons dit keer niet teleurstelt. En bedankt hè. Fijn weekend. Hoi hoi.
0: Arjen, ik ga jou teleurstellen. Jou niet, Willy.
2: Oh.
0: Nee. Nee.
2: Wij hebben geluk.
0: Ja, en dat geldt ook voor Jolien, onder andere. En voor Harry, en Deborah, en voor Fieke, Ida, André, Annette, Gerry, José, nou, heel veel anderen. We gaan genieten van menu B, en zeker ook jullie, Willy, met You Raise Me Up, Til Menu Dan Maar Op, en Can't Steal My Joy. Doeg, hè?
2: Dag hoor.
0: Doei, doei.
1: De lunchkaart.
2: Doeg.
0: Hoi.

0: Mooi menu hoor. Dank voor het stemmen allemaal zeg.
1: Ja.
0: Op You Raise Me Up. Til me nu dan maar op. En Can't Steal My Joy. Maandag 12:30 nieuwe kaart.
2: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Pottenpakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis.

0: Ziggo.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De organisatie van het boerenprotest in Den Bosch heeft boeren opgeroepen om bij hun terugreis niet over de snelweg te rijden met hun trekkers. Boeren veroorzaakten vanmorgen op de A59 bij Hees een file en daarin gebeurde een dodelijk ongeluk met 4 auto's die op elkaar botsten. 2 mensen kwamen om het leven. Er zijn volgende week extra strenge verkeerscontroles bij de Merwedebrug over de A27 en die beginnen maandag, dat zegt Rijkswaterstaat. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de verzwakte brug rijden, worden van de weg gehaald en krijgen meteen een boete. Vaak zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij is vooral bekend als B100 uit Bassie en Adriaan, met zijn herkenbare lange jas, rode telefoon en uitschuivende antenne. Verder speelde hij in onder meer Vlodder, Het Zonnetje in Huis en Goede Tijden Slechte Tijden. Bassie en Adriaan noemen het overlijden van Beyer op hun Facebook droevig nieuws. Dan het weer van Weer Online. Het is heet, alleen in het uiterste noorden is het op dit moment nog onder de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het lokaal 38 graden worden vandaag. Dit weekend wordt minder heet en dan is er ook kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er gebeurt een hoop op de weg met onder andere veel recreatieverkeer en ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A2 richting Eindhoven. Want daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file door een ongeluk. 10 minuten vertraging, wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Dan de A59, die is dicht richting Den Bosch tussen knooppunt Paalgraven en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is nog dicht tot naar verwachting 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A73 richting Nijmegen, ook hier een ongeval. Alleen dan tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Ook hier is de weg weer vrij, maar je staat nog 20 minuten in de file. De A76 richting Duitsland. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Stijn en Nut op de rechte rijstrook. Daarom heb je 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Want tussen Heerlen-Noord en Geleen sta je 10 minuten in de file door een ongeluk.
9: Tweede uur van onze lunchroom wordt straks geopend door deze zangeres met een lied over haar en ook onze vader in de hemel.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted.

0: naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: De Lunchroom.
5: Met Daan Hartgers.
4: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Eline. Goedemiddag. Omdat niet iedereen hier dagelijks de volle 2 uur kan zitten, die tijd die heeft iedereen natuurlijk niet, zal ik even herhalen wat ik een uurtje geleden zei. Ja, we gaan hem weer spelen. En nee, er is helemaal niks mee te winnen. Nee, de winst is gewoon voor iedereen dat we elkaar een beetje beter leren kennen. Dat we een beetje betrokken raken met elkaar. En ja, en het is vooral ook gewoon heel gezellig en leuk, zo simpel is het ook. Dat spel, dat heet ik zie wat jij niet ziet. En we spelen het, nou ja, zoals het altijd gaat. Wat zie jij nu voor je, wat ik niet zie? Zou je daar even een fotootje of een filmpje, allemaal prima, van willen maken? Even naar ons toe willen sturen en dan kunnen we dat een beetje delen met elkaar. Ja, ik gooi het niet overal op, maar we vertellen dat een beetje aan elkaar. Dus wat zie jij nu voor je wat ik niet zie? Maak er even een fotootje van of een filmpje. Stuur die naar ons en dat kan heel eenvoudig via onze Groot Nieuws Radio

0: Of je nu jong bent of wat ouder bent, geen idee of je wel eens achterom kijkt, maar deze jongere en zojuist ook wat oudere muzikant, die deden dat, Toby Mac en Jamie McDonald. Ze concludeerden beiden wat ons even niet meer lukte soms in ons leven. Toen hielp God ons. Hij zette ons leven weer op de rails. Hij deed het. God did it. En aansluitend, you're still God.
1: Wat schaft de podcast?
0: Elke vrijdag kijken we om 12:15 even onder de deksels van onze Grootnieuwsradio podcast. Er zit heel veel moois in. Nu aandacht voor die van mijn collega Eunice en wel brandstof. Het volgende. 6 jaar geleden veranderde plotseling het leven van Petra Schoen. Ze kreeg te maken met een chronische ziekte. En in de brandstofpodcast vertelt ze wat er met haar gebeurde, wat dit met haar deed en ook met haar geloof deed.
2: En wat er ook wel lastig aan is, is dat je, als je chronisch ziek bent, heb je dus die goede en slechte tijden. En als je dan een slechte tijd hebt, dan deel je daar wat meer over. En dan zijn mensen heel betrokken. En dan gaat het weer beter met je. En dan denkt iedereen, oh fijn, het gaat weer beter. Maar je blijft natuurlijk ziek. En je hebt gewoon een soort probleem met je energie en met heel veel pijn en dat soort klachten. En dan wil je dan ook niet... Het is niet over, weet je wel. Dus je blijft daarmee dealen. Dus enerzijds heb ik enorme stappen gezet, vind ik zelf, in acceptatie hiervan. Maar daarbij blijft het iedere keer weer. Als je die keus moet maken, dit is te veel. Dit gaat niet. Nou, hier moet ik nee op zeggen. Ja, dat blijft voor mij echt wel een ding.
3: Ja, je weet het ook goed uit te leggen. Ik zit ook te denken, je zit hier bijna als een soort woordvoerder van chronisch ziek zijn. Ja. Maar daar heb je natuurlijk zelf helemaal niet voor gekozen. Het is niet iets wat je leuk vindt om te doen. Ja. Wat doet het allemaal met je identiteit en je zelfbeeld?
2: Ja, nou, daar is wel heel veel gebeurd. Als ik helemaal terugga naar die 6 jaar geleden, dat was in die winter, dus eigenlijk 6,5 jaar geleden, dat ik echt heel ziek was. Toen zat ik eigenlijk overal heel erg ontsteking. Had ik echt alles, deed pijn en was ik echt heel ziek. En toen kon ik eigenlijk niks meer. En dat was heel ingewikkeld voor mij. Omdat ik toen ontdekte dat eigenlijk mijn hele persoonlijke waarde afhing van wat ik bijdraag. Ja, als je dan gewoon op de bank zit en je kan eigenlijk niet eens voor je eigen gezin zorgen, laat staan werken, sociaal, weet ik veel wat doen. Ja, die komt wel binnen. Dat is op je identiteit, denk je echt. Maar wat ben ik eigenlijk waard als ik niks kan doen en niks kan betekenen en niks kan bijdragen? Wie ben ik dan eigenlijk nog? En tegelijkertijd is dat een hele goede vraag. Want hoe erg is het als daar je identiteit van af moet hangen? Want ik ontdekte dat daar natuurlijk helemaal mijn waarde niet van afhangt. En mijn identiteit helemaal niet is in wat ik doe. Maar dat ik Gods kind ben. En dat ik geliefd ben. En dat het gaat om de liefde eigenlijk. En niet om wat ik allemaal produceer. Of wat ik allemaal maar inbreng in het geheel.
3: En hoe kwam dat besef bij jou binnen? Want dit is iets wat we eigenlijk allemaal al, als je zoals jou net vertelde, je gaat vanaf kinds af aan naar de kerk, dan krijgen we dit bijna wekelijks ingeprent. Ja. Maar het is wat anders om het zo ook zo te ervaren.
2: Ja, ja. Ja, en denk ik ook iets wat wel stapsgewijs gaat. Hè? Maar als je natuurlijk zo rock bottom geconfronteerd wordt met dat je dat echt niet hebt. En dat als God dan zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Ja, kan ik daar dan ook genoegen mee nemen? dan gaan die vragen er wel echt om. Hè? Dat is wel een heel pijnlijk proces eigenlijk, gek genoeg, hè? Ik vond het een heel pijnlijk proces. Dat is dan toch ook wel sterven aan jezelf. En ook sterven aan al die beelden die je hebt van wie je zou moeten zijn. Maar dan ook wel weer opstaan in het leven wat God echt geeft.
3: En zijn er periodes geweest dat je dan, want je vertelde net, je altijd in God gelooft, daar geen twijfel aan gehad. Maar word je op zo'n moment ook niet teleurgesteld of boos? Waarom overkomt me dit?
2: Ja, natuurlijk. Ja, en nog wel eens hoor. Ik ben niet echt gearriveerd hoor op dit vlak. Ik heb wel veel geleerd. En ik ben veel dichter bij God dan ik ooit ben geweest. Maar ja, ik ben heel veel boos geweest. En heel veel teleurgesteld. En ik vond acceptatie heel ingewikkeld. Omdat je denkt, hoe kan een God, als die echt van mij houdt en ik ben zijn kind, en hoe kan hij dit dan laten gebeuren? Ik weet dat hij kan genezen en hij doet het gewoon niet. Ja, dat is wel moeilijk om bij elkaar te brengen, hoor.
3: Heb je dat bij elkaar inmiddels?
2: Nee. Ik ben op andere fronten wel echt genezen.
0: Collega Eunice Nahuis was in gesprek met Petra Schoen. En dit waren zomaar een paar minuutjes uit dat gesprek. Het hele gesprek, dat hoor je via de gebruikelijke podcastkanalen. En dan moet je even zoeken op Brandstof.

0: Shout to the Lord en boven natuurlijk. Werd het 2:30. We kijken even naar boven en naar buiten en naar de eventuele buien. Tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag zonnig, zeer warm. 30 graden, mocht je het nog niet weten, in het noordwesten tot 37 in het zuiden en in het oosten. Maar in het weekend, dan komt het helemaal goed. Tenminste, als je van een beetje verkoeling inhoudt. Klein beetje verkoeling. De hitte die neemt wat af. Zaterdag 23 tot 31 graden, kans op buien. En zondag 21 tot 26. Zonnetje, beetje wolken, lokale buitje.
1: Daan Hartgers.
0: Lekker man. Zeg, wat zie jij nu voor je? Ja, kijk maar even. Maak daar even een fotootje van als je wil, of een filmpje, stuur die naar ons. Wat zie jij nu voor je wat ik niet zie?
2: De Lunchroom.
0: Kom maar door.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Chapel Worship.

0: Mercy Me, daarvoor Marcel en Lydia Ziemer. Een tijdje geleden hebben ze bekendgemaakt dat ze zich volledig op het kinderwerk willen richten. Dus alle muziek, concerten, filmpjes voor die kleintjes. Maar dit deden ze toch ook heel goed, hè? Dat muziek maken. Je hoorde Aan uw voeten.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: 14:30 is het. Dan schuift er altijd iemand aan bij mij. Sterker nog, zijn er heel veel. Dus even kijken, wie hebben we hier?
2: Goedemiddag, Daan.
0: Goedemiddag.
2: Wat ik zie voor me, ik zit achter in de auto samen met mijn man zit naast me en voor ons mijn schoonzoon Chris, mijn dochter Joyce. En een tijdje een beetje druk hier op de N50. We zijn onderweg naar een trouwerij en we hebben de mooie weer bij uitgekozen. Trouwerij van Niels en Carlijn. We gaan eerst mijn ouders even ophalen. Dus wat ik zie is, we rijden. We rijden naar Hardenberg. Daar is vandaag ook het feest. Dus zoals je kan zien is het super zonnig. En Joyce, zwaai eventjes. Chris mag niet zwaaien, want die moet zijn handen aan het stuur houden. Hartelijke groet van ons. Doeg, doeg.
0: Ja, hartstikke leuk, Jacomine. Nou, goede reis verder. Doe voorzichtig. Eens even kijken, wat zien we nog meer? Ik krijg een foto binnen van de familie Ravenhorst. Die zien een file bij de Gotthardtunnel, waarvan ze hopen dat wij die niet zien. Nou, ik zie hem nu dan wel weer. Karin ziet ook een berg voor haar, met hondenhaar. Eline die ziet een schilderijtje voor haar liggen. En dan niet op de vloer, een schilderwerkje of zo. Maar ze schildert op cijfers. Dat gepriegel, zou ik maar zeggen. Jeannette die zegt, je vraagt je misschien wel af, wat ligt daar op die strijkplank? Nou, ik ben een broek aan het naaien op de naaimachine voor mijn moeder, bijna 94. Momenteel opgenomen in op een zorgplek. Ach, wat een gedoe allemaal. Freddy, die is sinds 20 juli in dienst bij Philadelphia als facilitair medewerker en klusjesman, is bezig met de trap aan het schoonmaken. En dan heb ik dat fotootje gezien. Sterkte man, zeker met dit weer. Jannie, die is winterjassen aan het wassen en dekbedden en slaapzakken, want dat droogt zo lekker. Ja. Peter, goedemiddag.
3: Hey Daan, goedemiddag.
0: Onderweg.
3: Onderweg vanuit Oostenrijk, ja.
0: Waar naartoe, Peter? Naar huis?
3: Naar huis, naar Papendrecht.
0: Oh, en in je eentje?
3: Nee, mijn vrouw is erbij. Oh. En aan onze jongste dochter van bijna 18 zit achterin.
0: Oh joh. Het is een dagje rijden ongeveer, Peter.
3: Ja, we zijn om 6:00 vertrokken.
0: Ja.
3: Uit Kruisberg, dat is 1100 kilometer. En we zitten nu bij Frankfurt aan de Main.
0: Ja. Wat denk je? Ga lekker op vrijdag rijden, lekker rustig.
3: Sjoe, jongen. Je wordt van een tiener juist hier ingekocht. Dus je hebt geen andere keuze om weg te gaan.
0: Ja. Nou ja, overnachting misschien, zo.
3: Ja, weet je, ik ben normaal beroepschauffeur. Maar ik vind luxe wagenrijden nooit zo leuk als vrachtwagenrijden.
0: Oh nee. Want?
3: Dus ik zit er nou lekker naast.
0: Ja, want?
3: Nou, mijn vrouw rijdt, dat is heerlijk.
0: Nee, maar waarom vind je het lekker om...
3: De vrachtwagen is gewoon ruimer. Is gewoon alle gemakken voorzien, maar ook gewoon de comfort. Als je tijdens het rijden zitpositie, alles is gewoon beter.
0: Oh ja. Ja. En kun je het stuur een beetje makkelijk uit handen geven, Peter?
3: Ja, ze rijden wel knijterhard.
0: Oh.
3: Ja? Kijk maar, van mij.
0: Zware rechtervoet, ja?
3: Nou ja, 130 zo. Nou, daar gaan we vaak niet als.
0: Maar goed, je vertrouwt het haar toe, Peter?
3: Ja, al meer dan 22 jaar.
0: Kijk eens. En hoe doen jullie dat?
3: Hoe doen we dat? Ja. Het is heel leeg. Gewoon geven en nemen en elkaar ook daarin ook gewoon ondersteunen in alles wat nodig is.
0: Ja. En af en toe een beetje gas erop en af en toe de rem erop.
3: Ja. En als het over ondersteunen gaat, we komen nu terug van een vakantie en wij zijn samen parkleiders-echtpaar.
0: Wat zijn jullie?
3: Wij zijn parkleiders-echtpaar.
0: Parkleiders, ja.
3: En dat doen we bij een christelijke organisatie en daar ondersteunen we dan een team. En dan begeleiden we eigenlijk in die 2 weken dat we er zijn. 330 mensen hadden dit. 330 mensen
0: hadden
3: de afgelopen 2 weken.
0: Oh, daar valt 1 18-jarige wel bij in het niet, lijkt me.
3: Ja, huh? Precies. Die vermaken zich wel met elkaar.
0: Mooi gehad samen, Peter, tot slot.
3: Ja. Zeker, absoluut. We gaan genoten.
0: Nou, rij voorzichtig, zeg je tegen Hanny.
3: Ja.
0: En welkom thuis.
3: Ja, dankjewel, Daan.
0: Dag, Peter. Doei.
1: Een hoopvol geluid. Een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Ik wilde bijna zeggen, mooier worden ze niet meer, de liederen voor vandaag. Hans.
1: Hé, hey, jij mag gewoon persoonlijk hier hartstikke fan van zijn. Hè? Ik vind dit het mooiste lied van de dag.
0: Fantastisch lied.
1: Ja?
0: Ja, echt. Zo goed gemaakt. Strijkers, goed gecomponeerd. Ja.
1: Fijn gezongen.
0: Zo is het, Hans.
1: Nou, mooier wordt het niet. Dus zet je radio uit en ga lekker de zwembad in.
0: Ik zei dat zou ik bijna zeggen.
1: Ja, maar bij deze. Straks, bij deze.
0: Backstage, Hans.
1: Ja, hier ga ik natuurlijk niet meer overheen. Ja, maar we gaan ons best doen. Ja. Ik pak dan wel even wat veteranen erbij. Ja. Phil Keggy.
0: Heerlijk.
1: Sheila Wals.
0: Allemaal goed.
1: Michelle Tjoms. Nou, het is één groot feest.
0: Het wordt mooi.
1: En natuurlijk ook allerlei mooie Nederlandstalige dingen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Het komt goed.
1: Nou, sowieso.
0: Hartstikke mooi. Straks backstage tussen 2 en 4 als het een beetje mee zit. Ik zou maar zeggen, ijs en wederdienende is maandag de lunchroom weer geopend.

0: geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.

0: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bijna iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit, dat denkt het Centraal Planbureau. Vooral stellen zonder kinderen krijgen het moeilijker. Komt onder andere door de stijgende prijzen door de Iran-oorlog. Verder zegt het CPB dat onze overheid steeds meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, vooral aan defensie en gestegen rente. Veel boeren die demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch houden het voor gezien. Ze rijden met hun trekkers terug naar huis. De organisatie van het boerenprotest heeft zich gevraagd om niet over de snelweg te gaan na het ongeluk met 2 doden op de A59. Er was een kettingbotsing in een file die door boeren was veroorzaakt. Een woonwijk in het westen van Maastricht blijft tot en met volgende maand nog veiligheidsrisicogebied, dat zegt de burgemeester. Afgelopen dagen waren daar problemen met jongeren die brandjes stichtten, vuurwerk afstaken en bewoners intimideerden. Daar zijn in Maastricht nu 2 jongens voor aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het is tropisch warm, 30 tot lokaal 37 graden. De hoogste temperaturen zijn in Twente, de Achterhoek en Limburg. Dit weekend wordt minder heet en dan is er meer kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er zijn behoorlijk wat incidenten en wegafsluitingen op het moment. In totaal staat er 265 kilometer file. Op de A2 richting Eindhoven is de weg afgesloten tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Naar verwachting gaat de weg pas om 3:30 weer open en het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Er ligt ook rommel op de weg op de A2 en wel in de richting van Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg betekent dat 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. De A2 richting Den Bosch, daar is de linkerrijstrook dicht vanwege een auto met pech tussen Beest en Zaltbommel. Er staat een file van 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Zevenaar en Arnhem-Noord. 30 minuten extra, 2 rijstroken zijn dicht. En tot slot de A59, want er is een ernstig ongeluk gebeurd in de richting van Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland blijft de weg daarom nog gesloten tot 4 uur vanmiddag. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
5: Heel veel succes met omrijden. Ik zorg voor leuke muziek op je route. Of het nou hard gaat of een stukje langzamer. We gaan in ieder geval luisteren naar Hillsong Worship.
6: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Thijs en Jorieke.
10: Live.
11: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
10: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
11: De band Lef zorgt voor de muziek.

0: diepgang.
1: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
0: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
1: Tot dan!
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: bol.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Backstage.
2: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: Goeie Say, I Am, we hoorden Hillsong Worship.
1: Hey everybody, Steven Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede vrijdagmiddag. Ja, ik krijg toch wat reacties van mensen die in die files staan vandaag. Ja, vakantie houdt in zekere gebieden een beetje op. En dan komen mensen terug van vakantie. En ja, iedereen wil heel graag naar huis. En andere mensen willen weer heel graag onderweg. Zo gaan die dingen. Ik wens je daar heel veel succes bij. We hebben mooie muziek. Straks een zomerclassic van Michelle Tjoms. Haar vierde album. Daarop een hele zomerslied met de titel Dominee. Maar dat straks. Eerst naar Dien. Heel mijn hart zingt.

0: you now.
1: Scores in Heaven was dat van Casting Crouch.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Zomerclassics.
1: Een zomerclassic uit 2006. Redelijk recent, maar toch alweer 20 jaar geleden. Het vierde album van Michelle Tumes kreeg geen titel. Maar dat betekent niet dat het te verwarren is met haar eerste album. Dat was het album Listen. Later volgden nog Center of My Universe en Dream. En tussendoor heeft ze ook nog een aantal hele leuke samenwerkingen gemaakt. Ik noem het album Heaven and Earth, Tapestry of Worship. Samen met Margaret Becker, Nicole Norderman, Rebecca St. James en Jennifer Knapp. En in 2004 een samenwerking met Susan Ashton en Christine Dante in het project Lost in Wonder. In 2006 dus het album Michelle Tumes. Een titelloos album en daarmee per ongeluk ook een soort van afscheid. Nou ja, misschien niet per ongeluk, een wel overwogen keuze. Het is ongeveer de periode dat Michelle in het huwelijksbootje stapte. Zij komt natuurlijk oorspronkelijk uit Australië, maar was geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Daar vond haar echtgenoot een kerkelijk werker en samen zijn ze in het werk van de kerk gestapt. Het schijnt dat ze nog wel muziek maakt, maar dan vooral lokaal in haar eigen gemeente. Ze hebben een gezinnetje, ze hebben twee dochters en muziek die hoeven we van haar voorlopig niet te verwachten. Maar als zomerclassic mag ze er natuurlijk bij. En ik heb gekozen voor het lied Dominee. En Dominee, dat is dan de Latijnse Dominee. Samengevat is het niet een lied waarin iemand zegt, ach, ik heb alles helemaal onder controle. Nee, sterker nog, het is meer de verwoording van, Heer, ik ben verdwaald, ik heb pijn en ik kan het niet alleen. Dus zoek mij op, leid mij en blijf bij me. En dat, heel zomers ingevuld, Michelle Tumes, Dominee.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: René Kruijenoord en Mozik Worship worden Jezus overwinnaar.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Afgelopen voorjaar verscheen de EP Way Up in the Tree. Het is van Christophe Brousset. En Way Up in the Tree gaat natuurlijk over een boomhut. Hij zegt daarover, eigenlijk is het een soort beeld van dat ik me af en toe wil even terugtrekken. Even los van mijn werk, los van mijn gezin. Even met mezelf, even met God. En in mijn geval ook met muziek. Zonder de rest van de samenleving even je boomhut in. Of in mijn geval mijn thuisstudio.

0: Lauren Daigle en daarvoor het lied van Christophe samen met Anna Brussé, Way Up in the Tree.
1: De dagtekst.
0: We lezen vandaag uit het Bijbelboek 1 Korinthe, hoofdstuk 16, vers 13. Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Allemaal gebiedende wijs, wees waakzaam. Volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Woorden uit 1 Korinthe 16, vers 13. We gaan luisteren naar muziek van Rob Favier. Een van zijn nieuwste singles, De Horizon Voorbij. Aansluitend horen we Brooke Ledgerwood met The Desert Song. Ja, daarna is het weer tijd voor een zomerclassic. En ik kreeg wel enthousiaste appjes van mensen die hoorden dat Sheila Walls in uitzending zit. Is het Triumph in the Air? Jazeker. Straks, nu Rob Favier.
2: Wij scherpen onze blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: show.
1: The Desert Song was dat van Brooke Ledgerwood. En de horizon voorbij, dat hoorden we van Rob Favier.
2: Groot Nieuws Radio.
1: Zomerclassics. Een zomerclassic van Sheila Walls. En iemand reageerde al heel enthousiast in de app. Van mag het dan wellicht een lied van Triumph in the Air zijn? Dat was Martin. Martin, dat is het inderdaad. En ik heb even gekeken. Eigenlijk is het best wel gek dat wij in Nederland zo enthousiast zijn over Triumph in the Air. Niet omdat het geen leuk lied is, hè, want laat dat helder zijn. Het is een fantastisch lied. Maar volgens de hitlijsten was het internationaal gezien helemaal niet zo'n grote hit. Sterker nog, die plaat kwam uit in 1984. En de enige bescheiden hitje dat er in CCM-land op stond was Surrendering. Maar in Nederland denken we daar anders over. En ik denk dat dat te maken heeft met een EO Jongerendag. Want het jaar na het uitkomen van deze plaat was Sheila Walls samen met Albino Montici op de EO Jongerendag 1985. Toen zijn er echt honderden exemplaren van die plaat het land ingegaan. En daar is ook een beetje onze liefde in Nederland voor Sheila Walls ontstaan. Dus op het moment dat Sheila Walls aandacht heeft, dan denken we aan dit lied. Natuurlijk ook aan Turn, Turn, Turn. Dat zou ook nog kunnen. Maar deze is voor vandaag. 1984. Triumph in the Air.

Eerst een lied over de wederkomst van Sheila Walsh, Triumph in the Air. En dan over de opstanding van Jezus. Ja, dat gaat soms in een theologisch verhaal hand in hand. En het is natuurlijk allemaal onderdeel ook van het kerkelijk jaar. Dit was muziek van Sela. In het volgende uur mooie zomerclassics van Chuck Sirar en Phil Keggy. Iets om enorm naar uit te kijken wat mij betreft. Maar onder meer ook muziek van de Opwekking Band. We noemen CC Winans, we noemen Lef. Ze komen allemaal voorbij. Dit is Blessing Over. Sometime.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen trekkers zijn toch weer de snelweg opgegaan, ondanks de oproep van het kabinet en Farmers Defence Force om dat niet te doen. Ze rijden onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Vanochtend vielen er 2 doden bij een ongeluk dat was veroorzaakt door een trekkerfile. Ministers die om extra geld vragen voor Prinsjesdag komen voor een dichte deur te staan, zegt minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat iedereen zijn eigen begroting op orde moet krijgen. Eerder vandaag waarschuwde het Centraal Planbureau dat het begrotingstekort dit jaar zal oplopen. Rioolwater zuiveren, waarmee boeren daarna hun akkers kunnen besproeien, gaat voorlopig niet gebeuren. Het leek een goede oplossing tegen de lange droogte, maar de Wageningen Universiteit zegt dat het niet zo makkelijk is. Het kan jaren duren voor je zeker weet dat al het gif eruit is en je het rioolwater veilig kan gebruiken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet met 30 tot lokaal 37 graden. Aan de kust soms iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Het is druk op de weg met bijna 300 kilometer file. De drukte is een combinatie van recreatieverkeer, langzaam rijdende trekkers en ongelukken. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp. 3 kwartier extra reistijd. Er ligt een container op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten. Op de A7 Horen richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd tussen Afrit A van Horen en Afrit Weide-Wormer. 1 uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn daar dicht. A28 Utrecht richting Zwolle voor Amersfoort-Vathorst, 20 minuten oponthoud na aanrijding. En de A59 Os richting Den Bosch is na een ongeluk van vanochtend nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2.
5: We gaan straks genieten van muziek van CC Winans en ook Lef. Maar eerst luisteren we naar Ik Verlang Naar Jezus van de Opwekking Band.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
13: Woehoe!
0: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Woehoe!
14: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E., Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
1: Backstage.
2: Met Hans van Vuren.
1: Het christelijke radiostation.

0: lang naar Jezus, lied 774 uit de opwekkingbundel.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country?
3: Hey, this is Andrew Ripp.
1: Hey friends, I'm Natalie Lane.
4: Met Hans van Vuren.
0: Ja, en met een mooie stapel muziek. Muziek onder meer van Lef. We hebben Katie Nicole en Roos Hobers. We hebben een zomerclassic van Phil Keggy. En zoals beloofd, Cici Winans. This Blessed Assurance.

0: bedacht een lied voor de zomer. God en reisgenoot, dat was Lef.
1: Groot Nieuws Radio. Zomerclassics.
0: Een zomerclassic van het album Crimson and Blue. Fans van Phil Keaggy hebben dan helemaal in de gaten dat het over die muzikant gaat. Love Divine is een lied dat op meerdere manieren ons bereikt heeft in het begin van de jaren 90. Het stond natuurlijk op dat album uit 93. In 94 was hij op het Flevo Festival. En in de tussentijd en ook die periode daaromheen was het heel regelmatig te horen in het EO-programma Spoor 7, toen dagelijks op de zender. En dat was natuurlijk ook de periode dat er nog niet zo heel veel andere radiostations waren. Dus miljoenen mensen hebben daar toen naar geluisterd. Het staat ook op een aantal van die verzamelalbums die in de periode zijn uitgekomen. Dus dit gaat een feest van herkenning worden. En als je denkt, ja, maar ik herken wel wat. Maar ik herken vooral een band die in de jaren 60, 70 actief was. Een Engelse band onder de naam The Beatles. Dat kan. Het heeft die vibe, het heeft die kleur. En het komt ook omdat Phil Keaggy er geen enkele geheim van maakte dat hij groot liefhebber van de Beatles was. Love Divine. Never knew.

0: je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: In Jesus' name, God of Possible, worden Katie Nicole. Ja, van de week werd bekend dat de Nederlandse versie van dit lied op het nieuwe EP van Sierra Noah gaat komen. Dat is in ieder geval wat Sierra sociaal op de socials gedeeld heeft.
1: Nieuw uit Nederland.
0: En dan een lied van Roos Hobers. Alles is bij u bekend. Ze zegt over dit lied: het is gebaseerd op Psalm 139, waarin David schrijft: Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het. Alles. Het heet Alles is bij u bekend. Dit is Roos Hobers.

me. Great is your faithfulness to me. Promises, een lied over beloften. Wij hoorden Maverick City Music en het lied daarvoor was van Roos Hobers, gebaseerd op Psalm 139. Alles is bij u bekend. We gaan luisteren naar Symphony van Marcel Lydia Zimmer. Eerst naar Good van Matthew West.

0: Een symfonie worden Marcel en Lydia Zimmer.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: We gaan naar een zomerclassic uit 1976. Het is een bezig baasje geweest, Chuck Girard. Heeft in heel veel acts gezeten. Ik noem even de Castels. Chuck and Joe was hij onderdeel van. Mr. Gosser and the Weirdos. Six, The Hard Way. The Hondells, The Knights. En ook Voices of the Unborn. We kennen hem vooral als zanger van Love Song. Een band die hij oprichtte nadat hij als duo een tijdje in Hawaii was geweest. Maar hij kwam terug en uiteindelijk begon daar ook een beetje meer zijn gezettelde leven. Gezetteld tussen aanhalingstekens, want daar startte hij zo zijn gezin. Love Song wordt gezien als een van de pioniers van de christelijke muziek. Een aantal van de acts die ik hier noemde hadden meer seculiere ambities. Maar Love Song wordt gezien als pionier samen met Randy Stonehill, Larry Norman en Randy Matthews als grondleggers van de moderne christelijke muziek. Chuck Girard overleed vorig jaar, precies een jaar geleden, of precies op 3 dagen na, maar in ieder geval vorig jaar. En dat was toen een reden om even zijn lijflied, is dat het woord dat je zo mag noemen? Hij werd gezien als een rock'n'roll preacher. En daar heeft hij ook een lied over gemaakt. En in dat lied vertelt hij wie hij ook wil zijn. Wij gaan luisteren naar dit lied uit 1976. Chuck Girard.

Het Al Mijn Kracht, gebaseerd op Psalm 119. De Psalm Project was dat. En daarvoor Rock'n'Roll Preacher, een lied van Jacques Chirard. Ja, en het vertelt zijn levensverhaal, opgegroeid in de rock'n'roll, maar nooit helemaal verwacht dat hij in die rock'n'roll als evangelist te werk zou gaan. Nou, bijzonder om dat er even vandaag bij te pakken. Ik heb nog twee liederen voor je, dan komt het nieuws van 4 uur... en dan is daar Lucas met de dag van vandaag. Morgen ben ik er weer, morgenavond tussen 7 en 8... zondagavond ook met het heerlijk loflied. En Backstage is natuurlijk maandag weer terug. Dit zijn Seb's Leader en aansluitend hoor je Battle Music. Counting My Blessings.

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen.

0: Iets koeler door een wind van zee. Morgen buien en een stuk minder warm met een graad of 26. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuwsradio Verkeer.
2: ANWB.
3: Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopend de Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en de Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
4: Nou, goedemiddag, we gaan het weekend inluiden met een hele gezellige vrijdagmiddagshow hier bij Groot Nieuws Radio. Met zometeen de Opwekking Band en ook Natalie Grant en Mary Mary.

0: pizza gratis!
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: De dag van vandaag.
13: Met Lucas Kramer.
12: Het christelijke radiostation.

0: Ze traden op die legendarische EO Jongerendag in 2000 in de Amsterdam Arena, Mary Mary. Ja, en ze scoorden een joekel van een hit. Ze stonden maar liefst 19 weken met dit nummer in de Nederlandse top 40. Ja, en dit is een heerlijke nieuwe samenwerking met Natalie Grant. Je hoorde Shackles.
1: De dag van vandaag. Met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag en welkom bij de middagshow van vrijdagmiddag 14 augustus. Leuk dat je erbij bent. Ja, hoogmoed komt voor de val. Je kent dat gezegde ongetwijfeld wel. Nou, gisteren heb ik dat weer eens moeten leren toen ik een rondje ging fietsen op de racefiets na de uitzending. Ja, ik voelde me goed, ik voelde me sterk en dan denk je opeens, ja, ik kan echt de hele wereld aan. Ja, ik kwam in een groepje wielrenners terecht. Helemaal in het achterste wiel. Lekker aanklampen, lekker meeliften. Dat kost dan relatief weinig energie, weinig kracht. Ja, tot het moment dat ik dacht, ja, dit groepje dat dommelt een beetje in. De snelheid die ging ook omlaag. En ze waren meer aan het kletsen dan aan het fietsen. Nou, en toen kwam het moment dat ik een demarrage plaatste. En het groepje met ongeveer 45, 50 kilometer per uur ging inhalen. Ja, en optimistisch als altijd dacht ik, ik blijf dit groepje voor. Het gaat me gewoon lukken. Ja, maar niets was minder waar. Het groepje wielrenners ontwaakte en één voor één haalden ze me in. En sterker nog, ze gingen echt vol over me heen. Ze gingen nog harder, waardoor ik zelf de aansluiting met het groepje helemaal miste. Nou, de moraal van dit verhaal: hoogmoed komt voor de val. En ook, ja, in je eentje kun je wel iets, maar samen sta je natuurlijk altijd sterker. Nou, een mooie wijsheid om het weekend mee in te gaan.

0: To our praise.
1: Brenda Lake, That's Who I Praise. Daarvoor de opwekking band en halleluja, amen.
2: 1 uit 1008.
1: Ja, we leven in een wereld die altijd maar meer van je vraagt. Je moet sneller en slimmer zijn, anders is het leven niet geslaagd. Ja, en als je niet oplet, ja, dan raak je verstrikt in het idee dat wat je ook doet, dat het nooit genoeg is. Nou, het Ademproject zet daar een streep doorheen en dat doen ze op een hele toffe manier. Ze brengen een mix, een heerlijke mix van pop, soul en gospel met een sound uit verschillende culturen. Ja, en hun boodschap, ja, laat die prestatiedruk toch los en stop met jezelf bewijzen, want Gods genade is alles wat je nodig hebt. Het nummer is terechtgekomen in de top 1008. Op plek 343. Het Ademproject met Abigail Martina, meer dan genoeg.

Jesus Culture en Kim Walker-Smith en Freedom in de middagshow. De Voor het Ademproject en meer dan genoeg. Ja, op deze warme, warme, hete vrijdag. Yeah, yeah. Zometeen hoor je het weekend weer bericht. Na muziek van Brian Drugsen. Dit is

0: Brian Dirksen met een lied met woorden uit het Bijbelboek Joshua. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Maakt het 16:30 en hier is Oscar van Oorschot met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij het boerenprotest in Brabant heeft Farmers Defence Force jodensterren met erop de letter B van boeren uitgedeeld. Een walgelijke actie en zeer, zeer ongepast, zegt premier Jetten. De politie heeft de twee verdachten vrijgelaten die huizen hadden beklad van mensen die voor de komst van een AZC zouden zijn, in Engelen bij Den Bosch. De verdachten zijn volgens Omroep Brabant een man en zijn dochter. De tegenvallende koopkrachtvoorspellingen zijn voor vakbond FNV een extra reden om de acties volgende maand tegen het kabinetsbeleid door te zetten. Planbureau CPB denkt dat mensen volgend jaar minder te besteden hebben.
0: Dankjewel Oscar, dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, na een bloedhete dag neemt vannacht de kans op een enkele bui toe en het gaat afkoelen naar 21 graden. In het weekend valt er plaatselijk een bui, ook flink wat zonneschijn. Wel wordt het minder warm, zaterdag maximaal 30 graden, alsnog heel warm eigenlijk. En zondag wordt het tussen de 21 en 26 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. Langs de file staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Batendorp en Knopen de Hocht, een half uur verdraging. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen de Meren en Bodegraven, een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoopend Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht.
0: Lucas Kramer. Ja, en ook deze vrijdagmiddag gaan we op zoek naar woorden van vandaag. Muziek komt eraan van Rebecca St. James. Reed hoor je zometeen. Na deze van Hub Worship. God doet iets nieuws.
3: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Raad.

0: Een grote mevrouw in de christelijke muziek, Rebecca St. James. En eigenlijk is haar naam dus niet St. James, maar Smallbone. Ik heb even opgezocht, waarom heet ze dan St. James? Nou, het werd aangemoedigd om een artiestennaam aan te nemen vanuit de platenlabel. En omdat Amerikanen Smallbone niet zouden kunnen schrijven. Nou, het voorstel was St. John, maar het werd uiteindelijk St. James. En James is de grootvader van Rebecca. Dus Rebecca St. James.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Ja, 10 minuten over 4:30. We gaan woorden van vandaag verzamelen. Dus kom maar door via de GroNieuws Radio WhatsApp. Ook met jouw woord van vandaag voor deze vrijdag. Wat heb je meegemaakt? Wat houdt je bezig? Wat heb je gedaan? Laat het weten in één woord dus via de WhatsApp. Nou, het woord bidden ga ik alvast omschrijven. Ja, want ben je geestelijk verzorger in het Canadese leger, dan mag je voortaan niet meer in het openbaar bidden of andere religieuze rituelen gebruiken die verbonden zijn aan één geloofstraditie. Ja, met die nieuwe instructie wil de Canadese overheid zeggen dat ze volstrekt neutraal staat tegenover welke geloofstraditie dan ook. Nou, verschillende christenen die hebben geschokt hierop gereageerd. Meer erover lees je in het RD vandaag. Ja, en ook het woord goud ga ik opschrijven. Want in België hebben bouwlieden tijdens een renovatie een goudschat van 9 miljoen euro gevonden. Ongelooflijk. Ja, een kist met goud was in een muren ingemetseld. Het is onbekend wie het goud verstopt heeft. Nou, inmiddels wordt de locatie overspoeld door goudzoekers. En de politie heeft hen gevraagd om weg te blijven. Ja, en wij spreken intussen met Gerald Troost dat we goud vinden in ieder mens. Ja, wat is jouw woord van vandaag? Laat het weten via de GroNieuws Radio WhatsApp. Ik hoor heel graag van je. Jouw woord van vandaag dus. En dit is Gospel Boulevard in de middagshow. Dit is Oh Happy Day.

0: Worship en Kees Kleinoord bij Grootnieuws Radio. Je hoorde één heer. Ja, woorden van vandaag komen onder andere binnen van Jolanda. Haar woord van vandaag is Graceland. We gaan voor het vijfde jaar op rij, ja, 2 dagen naar het festival toe. En we hebben een verlanglijstje gemaakt waar we graag naartoe willen. Onder andere Chesron, Nienke Laverman, Hanna de Vries en ook spreker Nadia Kroon. En de getijdengebeden die staan op haar programma dus. Nou, heel veel plezier, Jolanda. En Johan, zijn woord van vandaag is boerenprotest. Hij zegt, ja, helaas kon ik er niet bij zijn, maar ik draag de boeren een heel warm hart toe. Dan gaan we naar Jan aan de telefoon. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lucas.
0: Ja, wat is jouw woord van vandaag?
1: Klussen.
0: En dat op een warme dag als vandaag. Waarom?
1: Ja, nee, ik ben 2,5 weken geleden de sleutel gekregen. En over 2 weken komt de stucadoor.
0: Ja.
1: En we zijn er met de hele benedenverdieping bezig. Dus vandaag moest al elektra erin.
0: Kijk, ja, dan zit een klein beetje de druk erachter dat het allemaal af moet, of niet?
1: Ja.
0: En wat voor klus ben je op dit moment aan het aanpakken?
1: Op dit moment alle elektra hoofdleidingen erin aan het leggen. De draden erin aan het trekken. En zodat we zometeen overal de stroom hebben in de nieuwe keuken, de nieuwe woonkamer.
0: Kijk, nou...
1: Dat is voor vandaag de doelstelling. Nou. Dat is gehaald.
0: Nou, je klinkt als een hele handige man, volgens mij. Of niet?
1: We doen ons best.
0: Hey, en hoe blijf je een beetje cool met deze warme temperaturen?
1: Ik werd vandaag verrast door de kinderen met een ijsje.
0: Oh, lekker. Altijd een goed idee.
1: Dat was heerlijk.
0: Kijk, nou, succes toch.
1: En heel veel water.
0: Ja, heel veel water drinken, blijven hydrateren, inderdaad. Hey, veel succes, Jan, en dank voor jouw woord van vandaag. Dan gaan we nog even naar een snelweg ergens toe in Nederland. Bertine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jouw woord van vandaag is file, hè?
2: Ja, zeker. File. Ja.
0: Hoe is het op dit moment, de situatie bij jou op de weg?
2: Nou, ik rijd nu redelijk door, maar we hebben flink wat file onderweg gehad. En we rijden nu bij Antwerpen. En mijn man is al heel lang kwijt, want die rijdt met een busje voor ons.
0: Oh.
2: En mijn zus en mijn zwager, die rijden ook voor ons, met ook een deel van onze kinderen. Dus het is, we gaan weer opzoeken straks.
0: Ja, en hebben jullie wel airco in de auto?
2: Gelukkig wel.
0: Ja, en volgens mij zit je met een auto vol. Kun je even jullie laten horen?
2: Ja! Zeg dan, Albert.
3: Ja.
0: Zit de sfeer er nog een beetje erin? Ja.
2: Zit de sfeer er nog in, jongens?
3: Ja hoor. Ja.
0: Gelukkig. Nou, ik wens je nog een hele goede reis en hou vol, hè.

0: Ja, ik noem dit lied ook wel eens de bijsluiter bij de christelijke muziek. Je hoorde The Heart of Worship van Matt Redman en Martin Smit. En zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Gospel Celebrations. Kom gratis genieten van onvergetelijke Black Gospel concerten. Vrijdag 28 augustus, Deventer. Met Elvis E, Gideon en Desiree. Reserveer tickets op gospelcelebrations.nl.
6: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft kritiek op de Brabantse politie. Die had volgens hem nooit mogen zeggen dat agenten niet gaan ingrijpen als trekkers langzaam over de snelweg zouden rijden, onderweg naar het boerenprotest in Den Bosch. In de file die daardoor ontstond gebeurde vanochtend een ongeluk waarbij 2 doden vielen. Ondertussen zijn de boeren in Zeeland ook bezig met protesteren. Er rijden allemaal trekkers over de N59 van Zierikzee naar Burgerhout.

0: Nieuwsradio Verkeer.
1: ANWB.
2: De files zijn wat afgenomen. Er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven.
3: Het is vrijdagmiddag, 2 minuten over 5. Het moment dat je lekker het werk mag even neerleggen. Op naar het

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De dag van vandaag.
8: Met Lucas Kramer.
7: Het christelijke radiostation.

Ja, en meezingen is alles behalve verboden hoor. Dat mag gewoon met Gronings Radio. Dat was You Are Holy, Prince of Peace. Een lied van Michael W. Smith. Ja, een hele goedemiddag. Welkom bij de middagshow van vrijdag 14 augustus. Ja, met zometeen vanaf 6 uur worship in je weekend. Ja, en dit uur gaan we op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. En leuk als je zometeen mee wilt denken. Ja, stel je voor, je zit in de auto op weg naar huis. De vakantie is voorbij en ineens denk je... Ja, moet ik eigenlijk wel op deze werkplek blijven? Nou, vlak na de zomervakantie is de piek waarin we massaal twijfelen over onze baan. Maar wanneer is het gewoon een vakantiedipje? En wanneer is het tijd voor echte actie? Nou, zometeen ga ik erover doorpraten met loopbaancoach Corinne Starreveld. Eerst hoor je muziek van Matt Maher en Lizzie Morgan. En dit is Laudate. MUZIEK

0: Ja, leun maar op de eeuwige liefde van God. Jordan Medmar en Lizzie Morgan en Leaning. Ja, je herkent het vast wel. Tijdens de vakantie kom je lekker tot rust. De sleur die valt weg. Je hebt tijd om na te denken. En ineens plopt die vraag dan op. Ja, zit ik eigenlijk nog wel op mijn plek in mijn huidige baan? Nou, je bent zeker niet de enige. Uit cijfers blijkt dat september traditiegetrouw dé maand is waarin de meeste mensen van baan wisselen, ja, of actief gaan solliciteren. Maar is die onrust na de vakantie een teken dat je echt moet overstappen, of is het gewoon de bekende postvakantieblues? Nou, daarover ga ik doorpraten met loopbaancoach Corinne Starreveld. Goedemiddag, Corinne.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, loopt het bij jou al storm bij jou in de praktijk of nog niet?
1: Ja, ik denk net dat we nog net in de week ervoor zitten.
0: Oh, okay.
1: Hier in Twente hebben ze nog net een weekje vakantie, maar het komt wel in september. Zeker.
0: Ja, ja. Stilte voor de storm nu nog even bij jou.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, waarom is eigenlijk die periode direct na de zomervakantie zo'n klassiek weegmoment voor mensen over een baan?
1: Ja, ik denk, we stappen natuurlijk uit ons dagelijks ritme. He, we stappen even uit van maandag tot vrijdag naar ons werk gaan. En dat is in eerste instantie tot rust komen en lekker ontspanning. Maar je ziet vaak toch na zo'n eerste week vakantie, als je eenmaal tot rust bent gekomen, dat we onszelf vragen gaan stellen. Of dat je op dat terrasje zit en een keer een goed gesprek hebt met je partner. Dus ja, er is veel meer ruimte voor reflectie.
0: Ja.
1: En vanuit die reflectie ontstaan dan ook de vragen van, nou, hoe heb ik eigenlijk mijn werk beleefd afgelopen jaar? Hoe ging ik deze vakantie in? Was ik mega vermoeid? Wat vind ik daar eigenlijk van?
0: Ja, en dan kan misschien de twijfel een beetje insluipen. En dan ga je na je vakantie weer in de auto naar je werk toe. Misschien met een klein beetje tegenzin. Wanneer is het dan gewoon een beetje wennen aan het ritme? En wanneer is het wel tijd om echt actie te ondernemen?
1: Ja. Nou, ik zeg wel een goede indicatie. Kijk, als jij een superleuke vakantie hebt gehad, dan is het heel normaal dat je even moet wennen aan dat ritme. Maar als jij na anderhalve week, twee weken nog steeds die tegenzin heel erg ervaart, of dat knagende gevoel, of je partner geeft bijvoorbeeld aan je terug, of een goede vriend of vriendin die zegt, nou, je zit er echt nog wel steeds heel erg sommetjes bij, dan is het wel tijd om actie te gaan ondernemen. En het is echt goed te onderzoeken, wat wil dit gevoel mij nou eigenlijk vertellen? Wat voor signaal geeft dit af? En wat heb ik te doen op het vlak van werk?
0: Ja, wat kun je dan doen als je misschien een week lang dat gevoel hebt van, ik moet weer naar mijn werk toe. Wat is dan een stap die je kan zetten? Ook al weet je nog niet hoe de toekomst eruit moet gaan zien.
1: Ja, dat is dan natuurlijk lastig, hè? Want op een gegeven moment ervaar je van, oh ja, dit knagende gevoel blijft. Maar die toekomst is ook onzeker, want wat betekent dat? Ik neem vaak met mensen door. Ik zeg dat knagende gevoel kan betekenen dat je misschien binnen je werk wil gaan kijken naar verandering. Dus misschien mag wat aan je takenpakket veranderen. Kan een goed gesprek met je leidinggevende opleveren dat je behoefte hebt aan een stukje scholing. Dat kan gewoon een hand zijn en dat gebeurt en dat je daar weer het plezier terugvindt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je, ja, dat het tijd is om echt uit die baan of uit die organisatie te stappen. Dat je dat vol groei bent en dat je helemaal een nieuwe richting mag inslaan door een carrière switch of te gaan solliciteren.
0: Ja, lijkt me ook wel een hele spannende stap, Corinne.
1: Ja, is ook spannend.
0: Ja. En ook wel kwetsbaar om misschien dan tegen je leidinggever te zeggen van, nou, ik zit misschien niet helemaal goed in de wedstrijd.
1: Ja, dat is het ook. En het is ook goed dat het is spannend, het is kwetsbaar. Mensen die bij mij aankloppen zeggen soms ook, ik liep er eigenlijk al niet één vakantie mee, maar misschien al wel vijf vakanties. Lang dat gevoel telkens terugkwam. En precies omdat dat gewoon heel spannend is om onder ogen te komen. Het is toch ook je stukje financiële zekerheid, een stukje gewenning. Je kent de mensen op werk misschien heel goed. Je bent misschien wel loyaal eraan geworden. Ja, het is zeker spannend om dat onder ogen te komen, maar wel nodig.
0: Ja.
1: Want anders blijft het elke vakantie terugkomen.
0: Ja, want zit er ook een risico aan vast als je dat signaal negeert en denkt van, nou ja, er moet gewoon brood op de plank komen, ik moet gewoon naar mijn werk toe en ik denk bij die diepere vragen niet na.
1: Mm-hmm. Ja, ik denk altijd, het risico, het is zo zonde, want je komt niet tot bloei. God heeft jou bepaalde talenten gegeven met, denk ik, een reden en met heel veel liefde. En als je niet op je plek zit op je werk, dan kunnen die niet schitteren. En dan kan je niet van betekenis zijn van in feite wat je wel in je hebt. En dat is gewoon zonde. Ja. Naast ook natuurlijk hetgeen dat als jij heel lang in een baan blijft zitten waar je niet op je plek zit, dat het invloed gaat hebben op thuis. Dat je misschien wel depressief ervan raakt. Dat kan echt wel een verstrekkende gevolg hebben.
0: Ja, precies. Ja. Hey, je noemt God al. Kun je God ook betrekken in dit hele proces?
1: Ja, absoluut. Absoluut, tuurlijk. Hè? God is denk ik betrokken op ons hele leven, dus ja. Ook op het vlak van werk. Dus heel mooi als je er ook voor gaat bidden. Als je ook hem vraagt om misschien om wijsheid erin, om te onderscheiden van wat mag ik hiermee gaan doen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, bid ook dat hij de juiste mensen op je pad mag brengen. Qua werk ook ons netwerk. We kunnen soms via ons netwerk bij hele andere mooie organisaties terechtkomen. Maar er zijn ook mensen met misschien wijsheid voor je. Dus zo kan God ook je denk ik helpen. Ja.
0: Tot slot, Corinne. Stel, er zit nu iemand te luisteren die precies dit knagende gevoel heeft van zit ik nog wel op mijn plek? Wat is het allereerste wat je vandaag kan doen? Nou, misschien naast bidden inderdaad.
1: Ja. Nou, ik zou je vooral willen aanmoedigen. Neem het gevoel serieus en ga er wat mee doen. Dus ga ermee onderweg. Probeer dat proactief te doen. Probeer het niet te verdoven of te zeggen van het valt allemaal wel mee. Misschien is het toch zo erg niet. Want dan heb je de volgende vakantie er weer last van. En wat je ook zou kunnen doen, ik heb een mooi e-book waarin 16 signalen staan over dat knagende gevoel. En om te ontdekken of je werk eigenlijk nog bij je past. Of dat het tijd is om actie te ondernemen. Dus dat kunnen mensen ook van mij ontvangen.
0: Kijk, en waar kunnen we dat vinden, dat e-book?
1: Dat mag via Instagram, kan je mij vinden op Starreveld Coaching. En als je dan mij even het woord vakantie in een persoonlijk berichtje stuurt, dan stuur ik het je toe.
0: Kijk, nou dan weten we je wel te vinden, denk ik, op Instagram. Corinne Starreveld, dankjewel en een fijne dag nog en een goed weekend van u.
1: Oké, goed weekend.
0: Dag Corinne. Doeg. Zometeen in de middagshow, Eline, na Don Moan. Dit is Thank God I'm Free.

0: Eline en mijn verlosser leeft en daarvoor Mr. Don Moan en Thank God I'm Free. Het is 6:03 en hier is Oscar van Oorschot met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In Turkije is een voortvluchtige drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft de celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel. De politie kwam hem op het spoor via een truc van de FBI. Het datalek van een logistiek bedrijf blijkt nog groter te zijn. Na de Bijenkorf en Bol zegt ook kledingwebshop About You slachtoffer te zijn, meldt de vakblad. Nederlandse en Roemeense klanten zijn getroffen. En in Engeland is weer een trein ontspoord. Ten oosten van Londen liepen wagons uit de rails, maar raakte niemand gewond. Nog een dag geleden vielen 2 zwaar gewonden toen een passagierstrein ontspoorde bij Brighton in Zuid-Engeland.
0: En dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Na een bloedhete dag neemt vannacht de kans op een enkele bui toe. En het gaat afkoelen, ja, tussen aanhalingstekens, tot 21 graden. Ja, dan het weekend. Dan valt er plaatselijk een bui. Ook flink wat zon. Het wordt iets minder warm, met zaterdag maximaal 30 graden. En zondag tussen de 21 en 26 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: De files nemen af. Er staan nog 100 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor Knoop het IJmuiden een kwartier vertraging door een auto met pech. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Knoop het Paalgraaf en Knoop het Bankhoef een kwartier extra reistijd.
0: Lucas Kramer. En zometeen gaan we muzikaal associëren met een nieuwe van Zera Worship. En dit is muziek van Lauren Daigle. Dit is You Lead Me.
3: De dag van vandaag.

0: Altijd goed, hè? Lauren Daigle en You Lead Me.
1: De rode draadplaat.
0: 9 minuten over 6:30 is het op deze vrijdagmiddag. Ja, we zitten over You Lead Me gesproken. We zitten goed in de liedjes deze dagen. En lied in het Nederlands en lead in het Engels. Ja, dat waren ook de linken tussen de verschillende rode draadplaten van de afgelopen dagen. Woensdag, ja, Ton, de Opwekking Band. En u geeft een nieuw lied, lied 587... Ja, en gisteren maakten we de sprong van een nieuw lied naar een simpel liefdeslied. De nieuwe van Zero Worship.

wonderschoon lied van Zira Virgin met Java en Sifra Becks en Christian Verwoerd en nog veel meer artiesten. Ja, een simpel liefdeslied. Maar wat is daar nu weer aan te linken? Nou, als je het hebt over liefde, dan is er heel veel keuze volgens mij. Want er is veel gezongen over de liefde tussen mensen, de liefde van God natuurlijk. Of misschien heb jij wel een ander idee. Een ander idee voor een nieuwe Rode Draadplaat. Je mag nu jouw suggestie doorappen via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Graag titel en artiest. En de drie leukste inzendingen die gaan we zometeen nomineren, ja, voor een nieuwe Rode Draadplaat. Straks hoor je ook Joke Buijs en G-Roots. En dit is Heritage. And count your blessings.

0: Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Joke Buijs en G-Root.
1: De Rode Draadplaat.
0: En in alles. Ja, we zijn vandaag op zoek naar een nieuwe Rode Draadplaat als opvolger van dat prachtige nieuwe lied van Zira Worship, een simpel liefdeslied. Wat een fantastische nummer is dat toch ook. Dank voor alle mooie inzendingen die zijn gekomen. Drie opties hebben we geselecteerd en daar mag je nu op gaan stemmen. Ja, wat dan onze nieuwe Rode Draadplaat gaat worden. Dus breng echt even je stem uit via de WhatsApp. Je mag dat doen door gewoon even het cijfertje te appen naar de studio. Ja, optie 1 die komt van Justin. En ja, die gebruikt de liefde als de link. Van een simpel liefdeslied naar Your Love is the Song. En dat is een lied van Switchfoot.

Your Love is a Song, Switchfoot dus. Optie 1 vandaag. Ja, en op optie 2 moest ik heel hard lachen. Deborah, dankjewel. Ja, die gaat voor... Ja, schrik niet. Laurens van der Kraats en Luc Burgler, mijn collega's. Een echte liefde geef je hoop.

Ja, die parodie op dat nummer van Samuel Welten natuurlijk. Optie 2, echte liefde geeft je hoop. En optie 3 komt van Peter. En hij gaat voor dat lied van Keith en Kristen Getty. De link is simpel en dan kom je uit bij Simple Living. Oh,

Ja, een lied over de rijke jongeling. Simple living, a rich young man. Ja, wat mag het worden? Optie 1, Switch Foods. Optie 2, Laurens van der Kraats en Luc Burgler. Of ga je voor optie 3, Keith en Kristen Getty? Ja, breng je stem uit nu via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. En dit is Hillsong, My Redeemer Lives.

0: Hillsong met natuurlijk Darlene Tsech en My Redeemer Lives. Het is 5 minuten voor 6. Luc Burgler, collega.
1: Ja.
0: Is dit eerlijk gegaan?
1: Ja, echt. Nou, ja, ik heb de WhatsApp dus echt in de gaten gehouden. En echt eerlijk, optie 2.
0: Oké, okay. Wil je nog wat fans, wat stemmers bedanken?
1: Ik wil Connie bedanken, Henrietta, Gea, Anita, Helga, Astrid, Peter, Corine. En ik vond Rianne ook heel treffend. Die zegt, wat een goede keuzes. Daar ben ik het allereerst wel echt mee eens. Het waren 3 echt supersterke opties. Maar ze zegt, maar ja, als optie 2 je optie is, dan kan er maar 1 keuze zijn, toch? Optie 2 dus.
0: Oké, okay. Nou zet je radio harder voor onze nieuwe rode draadplaat. Gaan we officieel aankondigen. Laurens van der Kraats en Luc Burgler. Een echte liefde geef je hoop.
2: Hij zag me daar staan,

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De A59 naar Den Bosch is weer open. De weg was sinds vanochtend dicht na een dodelijk ongeluk in een file die ontstaan was door boeren. Die reden met de trekkers via de snelweg naar een demonstratie. Achteraan de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, een man en een vrouw van in de 70 uit Os. In de Turkse badplaats Antalya is een drugsbaas uit Eindhoven opgepakt, meldt het AD. Hij heeft nog een celstraf van ruim 10 jaar openstaan voor drugshandel.

0: wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De files nemen af. Er staat nog 50 kilometer bij elkaar. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is de rijbaan dicht voor Roosendaal-West door opruimwerkzaamheden. Omrijden kan via Bergen op Zoom. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. In Zeeland op de N62 richting het noorden is de Westerschelde-tunnel dicht door bergingswerkzaamheden. En op de N256 Goes richting Zierikzee een half uur extra reistijd.
4: Een hele goedenavond. Zometeen gaan we verder met de dag van vandaag. Het is tijd voor Worship in je weekend. En die starten we zometeen met de Opwekking Band.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
1: De dag van vandaag.
2: Met Lucas Kramer.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een lied over dat God genadig naar je omkijkt. Je hoorde De Heer is mijn bevrijder. Een lied van de Opwekking Band.
1: Worship in je weekend.
2: De dag van vandaag.
0: Een hele goede avond en fijn dat je erbij bent deze vrijdagavond 14 augustus hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, de werkweek die zit er voor veel mensen nu echt op. Nou, misschien niet voor jou, omdat je misschien nog aan het werk bent of omdat je aan het genieten bent van een heerlijke vakantie. Ja, misschien ben je wel onderweg naar je vakantieadres of ben je juist weer onderweg naar huis. Nou, waar je ook bent, het komende uur staat volledig in het teken van de beste worshipmuziek. Ja, met zometeen muziek van Elevation Rhythm. En dat is de jongere tak van Elevation Worship. De band Left, die ga je ook horen. Maar eerst Hope Darst en The Mighty Name of Jesus.

0: Morgen dans je weer. Dat was de band Lef.
1: Worship in je weekend.
0: Ja, en dan nieuwe muziek hier bij Grootnieuws Radio. Het is een samenwerking tussen twee zeer populaire artiesten van dit moment. Ze hebben allebei ook muziek in de top 1008 staan. En ze zijn vooral geliefd onder het jongere publiek. Met nummers als Goodbye Yesterday. Maar ook Dusty Bibles en Can't Steal My Joy. Ik heb het over Elevation Rhythm en Josiah Queen. En dat juist zij samen een nummer hebben uitgebracht, ja, dat maakt een hoop muziekliefhebbers enthousiast. Nou, het nummer heet Amazing. En het begint in de herkenbare akoestische stijl van Josiah en groeit uit tot een krachtige worship track met het karakteristieke geluid van Elevation Rhythm. Een lied dat Gods genade centraal zet met een boodschap over redding, vrijheid en de opstanding van Jezus. Nou, je gaat hem zo meteen horen. Amazing dus van Elevation Rhythm en Josiah Queen. Na een ander nummer van Elevation Rhythm. Dit is Washed.

Amazing. Nieuw lied dus van Elevation Rhythm en Josiah Queen hier bij Grootnieuws Radio. Straks het nieuws van 6:30, het weekend weerbericht. Ja, hoe warm wordt het morgen en overmorgen? Je gaat het zo meteen horen. En dit is muziek van Gerard Troost. Dit is Hemelhoog.

0: Gerold Trouw reikt hemelhoog. Hij is aanwezig en hij gaat met je mee. Je hoort Gerold Troost en hemelhoog.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft in Zoeterwoude bij Leiden een dijkinspectie bezocht. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. Volgens Jette moeten we beter leren omgaan met een watertekort. Het protest van boeren in Zeeland is voorbij. Vanmiddag reden er honderden trekkers over de weg tussen Zierikzee en Burghaamstede. De actie was bedoeld als steun aan Brabantse boeren die vanwege stikstof hun vergunning dreigen kwijt te raken. En Luigi Mangione heeft bekend schuldig te zijn aan het doodschieten van de baas van een verzekeringsbedrijf in New York 2 jaar geleden. Veel Amerikanen steunen Mangione omdat de zorgkosten daar erg hoog zijn.
0: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buien Radar. Na een bloedhete dag is het vanavond zonnig. Later vannacht neemt de kans op een enkele bui toe en het koelt af tot 21 graden. Ja, in het weekend valt er plaatselijk een bui, ook flink wat zon. Het wordt wel wat minder warm, met zaterdag maximaal 30 graden... en zondag tussen de 21 en 26 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.
4: Lucas Kramer.
0: En we vieren de start van het weekend met de beste worshipmuziek tussen 6 en 7 hier bij Groot Nieuws Radio. Met zometeen André van Zijl. En dit is Project of Love en Jeremiah 29.
1: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, u

André van Zijl hier bij Grootnieuws Radio. In de hemel is de Heer. En daarvoor dat prachtige lied van Project of Love, Jeremiah 29. I know the plans I have for you. Ja, over anderhalve week op dinsdag 25 en woensdag 26 augustus... zenden we de hele dag hier het verzamelalbum van jouw geloof uit. Ja, wat is dat? Nou, het zijn allemaal lijstjes van luisteraars en vriendengroepen, bijbelstudiegroepen, noem maar op. Lijstjes met nummers die veel betekenen voor jou en voor jullie geloof. En het leuke is, je kan zo'n lijstje maken. Is heel simpel, ga even naar onze website grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Vul het formulier in en geef 5 mooie liedsuggesties door van nummers die een belangrijke rol spelen in jou, in jullie geloof. Nou, je mag dan zo'n lijstje alleen invullen, maar het is ook leuk om het samen met een groep te doen. Misschien met je familie, misschien met je sportvereniging of wat voor verband dan ook. Nou, maak alleen of gezamenlijk een heel mooi lijstje met mooie nummers en geef hem door via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Zometeen horen we de Opwekking Band met lofaanbidding. En dit is Natalie Lane. Dit is The Long Way.

De Opwekking Band hier bij Grootnieuws Radio en Worship in je weekend. Je hoort een lofaanbidding. We gaan ons klaarmaken voor een nieuwe uitzending van Wens zometeen vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio. En dit is het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Gezongen door Stuart Townend en Rudd Notman. The Lord's Prayer.

Het gebed dat je altijd kan bidden als je geen woorden kunt vinden. De Lord's Prayer, het Onze Vader. Ja, zometeen na 7 uur hoor je Tom Hillaar in een nieuwe uitzending van Wens. En hij start zometeen met het christelijk kamper Mannenkoor, door Eendracht verbonden. En volle verzekering, Jezus is mijn. Veel plezier zometeen met Wens. En ik wens je ook een heel mooi weekend toe. En dit is muziek van Christiaan Verwoerds. Oh God.

0: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen dit weekend nog. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft wel degelijk geprobeerd om trekkers tegen te houden die de snelweg opgingen, meldt RTL Nieuws. Van en naar een boerenprotest in Den Bosch gingen tientallen trekkers de snelweg op. Dat zorgde vanochtend op de A59 voor een ongeluk met 2 doden en 6 gewonden. Als de droge zomer voorbij is, moeten we leren hoe we beter om kunnen gaan met het watertekort, vindt premier Jetten. Die bezocht vanmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude bij Leiden. Vanwege de lange droogte worden dijken in ons land extra gecontroleerd op scheuren. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Luigi Mangione heeft toegegeven dat hij een Amerikaanse CEO van een verzekeringsbedrijf heeft vermoord. Dat deed hij 2 jaar geleden in New York. Mangione groeide uit tot een volksheld omdat veel Amerikanen de zorgkosten te hoog vinden en de verzekeraars daar verantwoordelijk voor houden. Mangione hoort aan het eind van het jaar zijn straf. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen staat het weer om en komt er verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.
9: Zometeen
10: Wens.
11: Soms lijkt

0: Want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar 2,55 euro. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.

Dat was ons openingslied vanavond. Een vertaling van het oorspronkelijke Engelse lied Blessed Assurance Jesus is Mine. Al geschreven in 1873. En dat kennen wij natuurlijk al heel lang als volle verzekering. Jezus is mijn. En dat hoorde je nu in een uitvoering van het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden onder leiding van Gerwin van der Plaats. Goedenavond, hartelijk welkom bij Wens. Fijn dat je luistert en welkom. En dank ook voor de aanvragen van de liederen, want daar draait dit bij Wens natuurlijk om. Niet helemaal, want we hebben straks nog de dagtekst en het blijde klankenkoor van de week. En dat is deze week de Urkermansformatie. En dan begin ik ook direct met het eerste verzoekje. En dat gaat naar een land waar ik vorig jaar mijn hart verloor. Want het is daar zo mooi. En ik mocht er 5 weken verblijven. Nieuw-Zeeland. En in Auckland woont Janneke Lal. En Janneke, ga er maar voor zitten, want je krijgt het lied aangeboden van Wim Kwalm.

En hij schrijft, lieve Janneke, jij was gisteren jarig. En ik wil je daar graag mee feliciteren en je van harte God zegen toewensen voor het nieuwe levensjaar. Je woont dan wel ver weg, maar weet dat, dat je altijd in ons hart bent en in onze gedachten. Ik hoop dat je een mooie verjaardag hebt gehad samen met George, Mason, Milla, Maya en James. En ik wil je met een lied verrassen en bemoedigen. Ik hoop dat je kunt genieten van het lied dat ten gehore wordt gebracht door het koor waar ik zelf deel van uitmaak. Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem. Nou, daar gaan we inderdaad naar luisteren. En de titels die jij aandroeg, Wim, ja, die staan nog niet in onze database. Daar zijn ze waarschijnlijk te nieuw voor. Dus ik heb zelf maar een keuze gemaakt, een hele mooie ook. En omdat het lied naar Nieuw-Zeeland gaat, wordt het ook een Engelstalig lied. Je hoort Majesty.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Onmiskenbaar het stemgeluid van Kinga Baan, Cela dus. En het heet Kom met Vrede.
1: De dagtekst.
0: Het is vrijdag 14 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Korintiërs. 1 Korintiërs 16 vers 13 en daar staat... Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk. Dus 1 Korintiërs 16 vers 13, wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.

Het christelijk mannenkoor Pro Regen was dat, onder leiding van Jan Hipma met Geprezen zij de Heer. En dat lied vind je terug in de bundel van Johannes de Heer als lied 104. En dat brengt ons bij het volgende verzoekje. Dat is van Nadine van Braak, bestemd voor Fieke Boers uit Hardenberg. En Nadine schrijft: lieve Fieke, mama, oma. Afgelopen week mochten wij uw verjaardag vieren en wat hebben wij ontzettend genoten. Allemaal bij elkaar, met taart en heerlijk eten en iedereen was blij. Voor het komend jaar wensen wij je een gezegend nieuwjaar toe en veel gezondheid. Allerliefst van ons allemaal. En het lied dat daarbij werd aangevraagd is Groot is uw trouw, o Heer. En dat hoor je in een uitvoering van het christelijk gemengd koor Deo Cantemus, toen nog onder leiding van Cor de Haan.

Groot is uw trouw, o Heer. Je hoorde het christelijk gemeentekoor Deo Cantemus uit Rotterdam. Dat brengt mij bij de aanvraag van Klaas Hoekstra. En hij vraagt een lied aan voor Geertje de Vries Bremer uit Ulrum. En hij schrijft: wij, Klaas en Rietje Hoekstra, verblijven enkele dagen bij onze lieve vriendin Geertje in Ulrum. Vriendschap van alweer 45 jaar. Dus een vriendschap voor het leven. Geertje, een mooi lied voor jou. En dat is geworden Lichtstad met uw paarlepoorten. En dat hoor je in een uitvoering van gezamenlijke koren onder leiding van Jan Quinten Zwart, samen met het Hineni Symfonieorkest. Het is een opname van het 35-jarig jubileum van Jan Quinten Zwart als dirigent.

0: Licht zat met uw paarlepoorten was dat inderdaad. Gezamenlijke koren onder leiding van Jan Quintus Zwart en het Hideni Symfonieorkest.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week de Urkermansformatie.
0: En die Urkermansformatie die kun je vanavond beluisteren, maar ook de komende tijd misschien bij jou in de buurt, want ze gaan op zomertour. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar een beetje reclame mag, omdat het ons Blijde Klankenkoor van de week is. Ga naar martinmans.nl en daar vind je alle informatie. Daar vind je de plaatsen en ook de data waar je terecht kunt voor deze zomertour. Maar voorlopig staan zij nog op ons podium en wij gaan ze weer beluisteren. Voor de laatste keer dus als Blijde Klankenkoor van de Week. Je hoort ze met Psalm 72.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Dat was Onze Vader van Marcel en Lydia Zimmer. Het is een muzikale bewerking van het Onze Vader. Het gebed dat Jezus ons leerde. We gaan weer naar een verzoekje van Margot Kraaienveld in dit geval. En het is bestemd voor haar tante Nel de Leeuwerik uit Sliedrecht. En Margot schrijft: lieve tante Nel, wij willen nu vanaf ons vakantieadres een hartelijke muzikale groet toesturen. Het zal soms best een beetje eenzaam zijn in deze tijd. Maar u blijft altijd moedig en positief. Daarom een muzikale en warme groet van ons. Binnenkort weer een lekker bakkie koffie. Heel veel liefs van Piet en Margot. We gaan luisteren naar Psalm 118... in een uitvoering van het Christelijk Sliedrechtsmannenkoor Ichtus onder leiding van Martin Zonneberg.

Het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtus onder leiding van Martin Zonneberg met Psalm 118. En dat brengt ons bij Rikje van Velzel. Althans, haar verzoekje, en dat is bestemd voor Petra Blijleven uit Apeldoorn. Petra is jarig vandaag en bovenal is zij ambassadeur voor Israël. En zij geeft graag het goede nieuws door als het gaat om dit land. Petra is een lieve schat en een muzikale bemoediging is zeker aan haar besteed. Nou, een lied uitkiezen was dan ook geen probleem. Je hoort Christian Verwoerd met Jeruzalem, stad van goud.

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand dan zichzelf vergeten.
1: Jeruzalem, stad van goud, door Christian Verwoerd op de melodie van dat prachtige lied Jerusalem Shel Zahav. Ja, we gaan alweer naar ons laatste verzoekje en dat is afkomstig van Gerard de Gans en bestemd voor Kees en Joke den Otter in Meerkerk. Ja, de boodschap is kort, maar krachtig. Dank voor jullie hulp om het leven van Oekraïense vluchtelingen aangenamer te maken. Ja, en we blijven een beetje in de sfeer van ons vorige lied, want Gerard vroeg het lied Het Nieuwe Jeruzalem aan. Dat gaan jullie nu horen in een uitvoering van het mannenkoor Groot Rotterdam onder leiding van Matthijs van Noord.

Het Nieuwe Jeruzalem was dat. Het mannenkoor Groot Rotterdam onder leiding van Matthijs van Noord. Ja, het zit er alweer op, deze aflevering van Wens. Mocht je nog een plaat willen aanvragen voor de komende week, laat het weten. Ga naar onze website grootnieuwsradio.nl/wens. En daar vind je alles wat je nodig hebt om een lied aan te vragen. Ik wens je nog een hele mooie avond toe. Ik meld mij zondagmorgen weer vanaf 9 uur hier bij Grootnieuwsradio met het programma Het Kerkplein. Voorafgegaan door Andries Knevels Goede Zondag. En daarna hoor je ook nog de kerkdienst. Nogmaals een heel mooie avond. En wat mij betreft graag tot de volgende keer.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuwsradio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuwsradio app.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.
11: Thijs en Jorieke.
0: Live.
12: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
0: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
12: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
13: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
12: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
11: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
13: Tot dan!
14: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB. Er is nog maar weinig aan de hand op de weg. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En de A17 Dordrecht richting Roosendaal is nog dicht tussen Roosendaal Noord en Roosendaal West. De opruimwerkzaamheden omrijden kan via Bergen op Zoom.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radio.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud.
6: Zometeen
3: levenswoorden.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond. En ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mensen goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Open Doors. Levenswoorden.
6: Met Daan Olthof.
13: Een hele goede avond. Het weekend is begonnen, vrijdagavond. We gaan het vandaag hebben over de liefde in levenswoorden. Liefde leren geven, hoe doen we dat? Daar lezen we onder andere meer over in Colossense 3, vers 14. Die tekst die gaan we zo meteen lezen samen met Maartje van Toor van Open Doors. Eerst lezen we de dagtekst uit 1 Korintiërs 16, vers 13. Daar staat: wees waakzaam, volhard in het geloof en wees moedig en sterk.

0: Oof, hoop en liefde. We gaan vandaag leren in de overdenking van Maartje van Toor van Open Doors hoe we liefde leren geven. Daarvoor lezen we samen de tekst uit Colossenzen 3, vers 14.
1: En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Het is zomaar een zin uit de brief aan de gemeente in Colosse. Soms ben ik heel benieuwd hoe zo'n briefschrijfproces bij Paulus is gegaan. Heeft hij zelf die hele brief geschreven? Of heeft Paulus misschien gedicteerd en alleen aan het eind zijn naam eronder gezet? Is hij dagen aan het bedenken geweest, voordat de eerste letter ook maar op het papier verscheen? Hoeveel kladversies zijn er vooraf gegaan aan die uiteindelijke brief? En dan zie ik ook voor me hoe de boodschappers met die brief in Colosse bij de gemeente aankomen. En dat dan iemand die brief voorleest aan de gemeente. Hoe zou hun reactie geweest zijn? Instemming? Gemompel? Verlangen? Beschaamdheid? Hoe dan ook, de tekst van vandaag kunnen we niet loslezen, want het is onderdeel van die hele brief. Paulus begint met woorden van lof, dank en gebed. Hij roept de gemeente in Colosse op om te blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest te zijn in de hoop die het evangelie brengt. En na die oproep gaat Paulus uitleggen. Hij wijst de Colossenzen op het werk van Christus. Op de eenheid die ze hebben in Christus. Uw leven ligt met Christus verborgen in God. Ten slotte volgt de praktijk. Welk effect heeft het dan op ons wanneer wij erkennen dat Christus ons alles is? Hoofdstuk 3, vers 5 begint met: laat dus wat aards in u is afsterven. Niet als een onmogelijke opdracht of als iets wat je helemaal zelf moet doen. Nee, omdat je leven in Christus is, mag je ook verwachten en hopen dat hij erbij zal helpen. Paulus gebruikt het voorbeeld van kleding. Oude kleren uit, nieuwe kleren aan. Vers 10 zegt dat je de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds opnieuw vernieuwd wordt naar het beeld van je schepper. Opnieuw en opnieuw. In de versen 12 en 14 pakt hij dat voorbeeld verder op. Hoe zien die nieuwe kleren er dan uit? Nou, dat zijn innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Misschien herken je de vruchten van de geest er wel in, waar Paulus in een andere brief over schrijft. En bovenal, kleed u in de liefde, zegt hoofdstuk 3, vers 14. Er staat dus niet: die liefde, die is zo belangrijk dat je de rest mag vergeten. Nee, elk kledingstuk is belangrijk. En elk kledingstuk is noodzakelijk. Maar de liefde is wel het pronkstuk. Dat is het onderdeel wat de outfit compleet maakt. En doen we dat dan alles alleen voor onszelf? Nee, God vindt het belangrijk dat onze onderlinge verhoudingen goed zijn. Als christenen vormen we één lichaam. Of iemand nu lang of kort gelooft, uit welk land iemand ook komt, man en vrouw, vervolgd omwille van het geloof of niet. De onderlinge verhoudingen bepalen of we een eenheid vormen. En van alle positieve dingen die we voor elkaar mogen doen, is de liefde de belangrijkste. Dit noemt Paulus de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Vader.

0: Matt Barr, je hoorde The Lord's Prayer. It is yours bij Groot Nieuws Radio. Net lazen we samen de tekst uit Colossenzen 3, vers 14. En bovenal kleedt u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. We hebben het dan ook over liefde leren geven. Maar moet dat dan ook altijd groots en meeslepend? Daar heeft Maartje van Toor van Open Doors wel een antwoord op.
1: Volgens mij niet. Heeft het waarde? Jazeker. Het effect is wel groots en meeslepend. Het doet me denken aan twee mensen die ik eens ontmoette. Laten we hen Imar en Mirjam noemen. Ik ontmoette hen een paar jaar geleden. Met een stralend gezicht zaten ze in de kring. Man en vrouw. Klein van stuk. Bescheiden. Maar hun ogen schitterden. En ze wilden niets liever dan hun verhaal delen. Het was tijdens een reis van Open Doors. We bezochten een gemeente in het Midden-Oosten. Bijna alle kerkleden waren daar vluchteling vanuit omliggende landen. Gevlucht uit hun land, omdat ze daar hun leven als christen niet zeker waren. Gevlucht naar een ander land. Nieuwe taal, nieuwe mensen, nieuwe gewoonten. Ik hoorde verhalen van pijn en verdriet, van heimwee en gemis. Maar dwars door die verhalen heen, daar klonk steeds die dankbaarheid en de liefde voor God. De vaste overtuiging dat het volgen van Jezus belangrijker voor hen was dan een leven in hun thuisland zonder hem. En daar ontmoette ik dus Imar en Mirjam. Toen het hun beurt was, nam Imar met zachte stem het woord en Mirjam die vulde glimlachend aan. Ze vertelde over het land waar ze vandaan kwamen. Over de sterke opvattingen van het verschil in positie tussen mannen en vrouwen. Dat er in hun land gedacht wordt dat vrouwen een lagere waarde hebben. Dat ligt diep verankerd in de cultuur. En Imar vertelde, ja, ik deelde die opvatting. En zo gedroeg ik me ook. Ik trouwde met Mirjam en ze kreeg een kindje. Een meisje. Het tweede kindje werd geboren. Weer een meisje. Een derde kind. Meisje. Wanneer mij gevraagd werd of ik kinderen had, dan schaamde ik me gewoon. Om als man te moeten toegeven dat ik alleen maar meisjes had voortgebracht. Geen zoon om trots op te kunnen zijn. Om op te kunnen beroemen. Te kunnen koesteren. Nee. Mirjam en ik hadden alleen maar 3 meisjes. Het lukte me gewoon niet om van hen te houden. Geen zoons. Schaamte overschaduwde alles. Maar iemand vertelde dat dat allemaal veranderde toen hij christen werd. De Bijbel, Jezus, leerde hem om lief te hebben. Niet alleen mannen, niet alleen zoons, maar iedereen. Ook zijn vrouw en dochters. Dat ze gekoesterd, beschermd en geliefd moeten worden. Dit verandert iets in het denken van iemand. En vanuit zijn denken veranderde ook zijn houding naar zijn vrouw en dochters. Hij toonde hen liefde, zoals Jezus hem lief heeft. Wanneer Imar aan zijn vrouw en dochters vertelt dat hij christen geworden is, nou, dan wil Mirjam het niet geloven. Ze denkt dat het wel overwaait. Ze waarschuwt haar man zelfs. Wat je doet en zegt is gevaarlijk. Maar Imars geloof waait niet over. Hij verandert. Hij wordt liefdevoller naar zijn gezin. Eerst is Mirjam sceptisch. Maar dan ontdekt Mirjam dat die verandering in Imar een blijvende verandering is. Doordat hij de liefde van Christus uitstraalt in zijn handelen en in zijn spreken, wordt Mirjam ook nieuwsgierig naar dit christelijk geloof. Ze begint in de Bijbel te lezen en ook zij komt tot geloof. God heeft me leren houden van mijn vrouw en mijn dochters, getuigt Imar. En ik ben er trots op om 3 dochters te hebben. Ik wil de liefde van Jezus aan hen voorleven. Die verandering bij Imar, die ging uiteraard met vallen en opstaan. Maar steeds gaf God hem kracht en moed om opnieuw die nieuwe kleding te dragen. Medeleven, geduld, liefde. Zijn relatie met God werd zichtbaar in de relaties met mensen om hem heen. Neem nu vandaag eens een kwartiertje de tijd om die hele brief aan de Colossenzen te lezen. Want die brief gaat wel verder. En ontdek met me mee hoe deze brief niet oproept tot iets onmogelijks, een onmogelijke taak, maar wijst op Christus, de gever van de liefde. Hij wil helpen om zelf liefde te delen. Laat je gebed vandaag zijn: Heer, vul mijn hart. Bekleed me met uw liefde, zodat ik dit vandaag mag delen met de mensen om me heen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

prachtige muziek uit de bundel van Johannes de Heer. Jorde, groot is uw trouw, o Heer. Daarvoor Chris Tomlin, Doesn't He Deserve It All. Zometeen op Groot Nieuws Radio, Cherish Music en Sharon Kips. Oh, Kees Kraaienoord komt eraan. Naar Martin Smith. Beetje vieren dat het weekend is met God's Great Dance Floor.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Open Doors.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Lucas 24, vers 28 tot 53 uit de Basisbijbel. Ze kwamen bij het dorp, Jezus en de Emmausgangers, waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof hij verder wilde gaan, maar ze drongen bij hem aan: blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om. Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel zat, nam hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen opengingen en ze herkenden hem. Op dat moment verdween hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar: het was ook net alsof ons hart in brand stond toen hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de boeken staat. Ze stonden op en gingen onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Jezus ontmoet de andere leerlingen. Ze gingen naar de 11 leerlingen en de mensen die bij hen waren. Die zeiden tegen de 2: de Heer Jezus is echt opgestaan. Simon heeft hem gezien. Toen vertelden de 2 mannen wat er onderweg was gebeurd en dat ze hem hadden herkend toen hij het brood in stukken brak. Terwijl ze hierover zaten te praten, stond Jezus zelf opeens bij hen. Hij zei: ik wens jullie vrede toe. Ze schrokken vreselijk en dachten dat ze een geest zagen. Maar hij zei: waarom schrikken jullie zo? Waarom denken jullie dat? Kijk naar mijn handen en voeten, dan kunnen jullie zien dat ik het zelf ben. Voel maar. Een geest heeft geen vlees en botten, maar ik wel. En hij liet hun zijn handen en voeten zien. Ze waren zo verbaasd en blij dat ze het haast niet konden geloven. Daarom zei hij tegen hen: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk gebakken vis en wat honing. Hij pakte het aan en ze zagen hoe hij het opat. Hij zei tegen hen: dit is wat ik tegen jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er over mij is opgeschreven in de boeken van Mozes en van de profeten en in de psalmen moest gebeuren. Toen zorgde hij ervoor dat ze eindelijk de boeken begrepen. Jezus opdacht aan zijn leerlingen. En Jezus zei tegen hen: het staat ook in de boeken dat de Messias moet lijden en dat hij op de 3e dag moest opstaan uit de dood. Er staat ook dat namens hem alle volken verteld moet worden dat ze moeten gaan leven zoals God het wil en dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Jullie moeten beginnen in Jeruzalem. Vertel alles wat jullie gezien en gehoord hebben en ik zal jullie geven wat de Vader heeft beloofd. Maar jullie moeten in de stad blijven totdat jullie kracht uit de hemel hebben gekregen. Hij nam hen mee naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij bij hen vandaan, naar de hemel. Ze aanbaden hem en helemaal blij gingen ze naar Jeruzalem terug. En ze waren aldoor in de tempel God aan het prijzen.
0: Met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En dan nu het weer van Weer Online? Het blijft vanavond nog lang warm, 's nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
9: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar is de vertraging 10 minuten. De N200 Zandvoort richting Haarlem. Voor Overveen 20 minuten oponthoud.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt die misschien iets te maken heeft met de reeks explosies in Assen. De afgelopen 3 weken waren er op 2 plekken in de stad meerdere explosies. De politie deelde eerder al camerabeelden van de verdachte en denkt dat alle explosies met elkaar te maken hebben. In de Ronde van Portugal is een Britse wielrenner overleden. Het gaat om Finlay Tarling, hij was pas 19. Volgens Portugese media zou hij zijn aangereden door een auto die niet bij de wedstrijd hoorde. Finlay Tarling was de broer van Joshua Tarling, die deze zomer nog in de Tour de France reed. Het plan van de Franse regering om social media te verbieden voor kinderen onder de 15 gaat in tegen de grondwet, zegt de hoogste Franse raad. Volgens hen wordt ermee de vrijheid van meningsuiting van kinderen beperkt. Het social media verbod was een belangrijke belofte van president Macron. Hij moet de wet nu aan gaan passen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. 'S Nachts koelt het niet verder af dan een graad of 20. Vanaf morgen slaat het weer om en komt de verkoeling. Er vallen buien en het wordt 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Alle inwoners van Engeland en Wales hebben een noodmelding op hun telefoon gekregen, waarin wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Doe geen activiteiten waarbij vuur kan ontstaan, staat erin, zoals barbecuen. Premier Burnham zegt dat de brandweer vroeg om de noodmelding te sturen. Bij gasexplosies in Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Ontploffingen waren in een gebouw dat werd ontruimd omdat er een gasleiding was geraakt bij werkzaamheden. Toen het lek werd gerepareerd waren er 2 ontploffingen. Waarschijnlijk had het ontsnapte gas zich in het gebouw opgehoopt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is, de Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De regering van Venezuela laat meer dan 130 politieke gevangenen vrij. Ze krijgen te maken met alternatieve maatregelen, zoals dat wordt genoemd. De huidige regering is met de oppositie in gesprek om het land te verzoenen. In januari werden oud-president Maduro en zijn vrouw gevangen genomen door Amerika. Ze worden beschuldigd van drugsmokkel. De omstreden Britse oud-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn huis in Londen. Ardet was de eerste zwarte hoogleraar van de Cambridge Universiteit, maar stapte vorige week op nadat hij was beschuldigd van plagiaat. En ook zou hij hebben gelogen over dingen die hij vroeger had gedaan, zoals het lopen van 30 marathons in 35 dagen. Veel Fransen zijn boos op president Macron. Een tijdschrift publiceerde vakantiefoto's van de president waarin hij vrolijk op een jetski zit. Onder meer de Socialistische Partij vindt het ongepast dat Macron op vakantie gaat, terwijl zijn land zucht onder een hittegolf en talloze bosbranden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht verschijnen wolken in het weerbeeld en koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. In het weekend volgt een weersomslag met de komende dag verspreid over het hele land enkele buien. En dan wordt het 22 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.